0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politie. Eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatie. Ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzijver, Oso schrijft de mee city. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelaasweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar

gisteravond rond 10:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald.

0: je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
1: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
3: I promise to be kind to the city and its citizens.
0: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Jezus, dit is radio op.

Amen. We vertrouwen alleen op zijn genade. Geliefden, deze morgen ben ik hier om u te laten weten dat God u nog steeds lief heeft. Dat hij nog steeds een plan met u en mijn leven heeft. Ik ben u komen vertellen dat u weet dat u niet angstig hoeft rond te kijken. Maar laat je licht schijnen. Laat alles wat je hebt van de Heer gekregen. Alles wat u hebt gekregen van de Heer. Dat u daarvoor dankbaar mag zijn. Het feit dat ik deze morgen ben wakker geworden. En ik kan nog steeds goed ademen. Wil ik Jehovah Adonai. Wil ik danken. Deze morgen ben ik speciaal wakker geworden om God alle lof en eer te geven. En denkt u dat het allemaal koek en ei is in mijn leven? Nee, helemaal niet zelfs. Integendeel, ik heb God harder nodig iedere dag weer, keer op keer. Geliefden, het is belangrijk dat we zuiver van hart zijn. Het is belangrijk dat we blijven dienen, ongeacht de situatie. Het is belangrijk dat we zuiver blijven. Het is belangrijk, lobby brada nanga sisa. Het is belangrijk. En ja, wat u ook gelooft, daar komt Carmen helemaal niet aan. Dat is een zaak tussen u en God. Want weet u? Ik weet dat u en God alleen weten hoe u naar voor zijn troon komt. Misschien gaat u niet naar de samenkomst. Misschien gaat u niet. Maar dat is geen reden om te zeggen dat u niet gelooft in God. Dat is geen reden om te zeggen dat u geen christen bent. Misschien gelooft u andere dingen, heeft u andere namen voor. Daar komt Carmen niet aan. Carmen waardeert u zoals u bent, want de Heer waardeert u. Hij laat u leven. Hij slaat de zon en de regen en de maan allemaal voor u schijnen, voor u vallen. Dus ja, u ben ik. Ik ben niet gekomen om u te oordelen of te veroordelen. Ik ben een blijde boodschap voor u komen brengen in uw huiskamer, in uw slaapkamer, op de wc, in de gevangenis, in de auto, overal waar u zich mag bevinden en waar u luistert naar Radio Opo'ai. Deze morgen, lobby brada nanga sisa, wat je ook van me vindt. Luister niet naar Carmen, maar luister naar de stem die God mag gebruiken. God gebruikt mijn stem om tot u te spreken deze morgen. God gebruikt mijn stem om tot u te spreken deze morgen. Om u te laten weten dat hij nog steeds van u houdt. Dat hij nog steeds om u geeft. Misschien staat u voor de Rode Zee. U weet niet hoe u het moet doen. Misschien staat u met uw rug tegen de muur. En u begrijpt niet, Heer, hoe moet ik het doen? Vader, waar moet ik naartoe? Weet, God laat u never nooit in de steek. Er is een lied dat ik van juffrouw Vroom heb geleerd. Ik ken het misschien niet helemaal meer, maar ik ga een stukje voor u zingen.

0: Überlegen,
1: Doch.
0: Rosen sollen verwelken, Schepen sollen vergaan. Wat op aard gedaan is, maar nimmer laat hij u alleen. Dus als u staat voor de Rode Zee en Farao in uw leven misschien schuldeisers, misschien de brieven, de betalingsherinneringen, misschien zorgen, pijn, verdriet, ziekte, rouw, dood, verwerping. Wat is er nog meer? Beschuldiging. Misschien heeft de wereld u uitgekost, maar God heeft u nu uitgekost. God houdt nog steeds van u. Misschien heeft iedereen u verlaten en u voelt zich alleen. Ik ben daar geweest, ik weet het. Ik weet het, ik ben daar geweest. Waar ik het gevoel had dat niemand van mij hield. Waar ik het gevoel had dat ik alleen stond. Waar ik het gevoel had dat ik door God en mens ben verlaten. Maar de Heer zei, mijn dochter, wees stil. Wees stil, ik ga voor je vechten. Je hoeft niks te zeggen. Laat iedereen praten wat ze willen praten. Laat ze praten. Reageer niet. Er komt een tijd dat ik je mond ga openen. En de tijd is nu. Daarom spreek ik ook. Ik wil u bemoedigen. Ik praat niet meer vanuit pijn. Er is een tijd geweest, misschien zelfs 2 jaar lang. Het zou ook zo kunnen. Dat ik 2 jaar lang vanuit mijn pijn heb gesproken. Maar ik praat niet meer vanuit pijn. Ik heb vergeven. Dus zo ook wil ik u zeggen. Vergeef. Ik weet niet zeker, hè. Ik heb zomaar gezegd. Ik suggereer dat ik 2 jaar lang. Misschien vanuit pijn. Want ik heb echt best wel heel veel pijn gehad. Sowieso weet ik. Dat wanneer ik het woord deelde. Vooral in de kerk. Dat ik heel veel vanuit mijn grieven. Het woord deelde. Dat woord kwam helemaal uit mijn tenen. En daarom weet ik dat God echt bestaat. Dat de Heer laat ons zien dat Hij van ons houdt. De Heer laat ons zien dat Hij met ons is. De Heer laat ons zien dat wanneer we omkijken, toch? Wanneer je omkijkt, dan denk je naar mij, wij wakker. Naar mij, wij tjerapen. Die zijn nog wat, meneer, je hebt mijn viering. De Heer Jezus is daar. Wanneer u uw pijn voelt. En ja, me begrijp. Abuba wang e viering. Maar, laat me u zeggen. De Heer Jezus is met u. En ik weet dat er mensen zullen zijn. Die zullen zeggen. Na babawa meisje taki. Kan daar nog niet aan die manting. No zo na berefuru.

wat ik hier zeg, is wat ik zelf heb ervaren. Is niet wat iemand me heeft geleerd om te spreken. Niet wat iemand me heeft gezegd om te zeggen. Dit is rauw. Dit is rauw wat u krijgt. Deze morgen wil ik u vertellen dat God ontzettend veel van u houdt. Als hij klaar was met u, dan zou u het niet na kunnen vertellen. Ik zou het niet na kunnen vertellen. Ik zou nu een bittere vrouw zijn. Als ik me niet mijn leven niet had overgegeven aan de Heer. Ik zou verschrikkelijk bitter zijn. Dan mi bos hoor moro blakka. En lelijk zwart. Want je hebt zo'n krosje toch? Je luka akrosje blakka lelijk. Toch? Maar de Heer laat me schijnen dwars door alles heen. Sommige mensen snappen niet dat ik blijf schijnen. Sommige mensen die vragen zich af, wat doet ze dat ze zo blijft schijnen? Maar het is Gods genade in mijn leven, Lobby Brada Nangasisa. Het is Gods genade dat maakt dat ik dit mag doen. Dat ik niet omgekomen ben gisteravond. Dat ik een paar jaren geleden niet ben dood neergevallen. Maar de Heer is vanmorgen hier om je te laten weten, Gods geest in mij spreekt tot u. De Gods geest wil dat u weet dat hij ontzettend veel van u en mij houdt. Hij vraagt van ons geen moeilijke dingen. Want weet u, vaak genoeg willen we niet deelnemen aan de dingen van God. Pas wanneer de diagnose kanker is, dan wil iedereen gebed. Dan wil iedereen naar de kerk. Maar de kerk is geen inkoop-verkoop-wens. Want wij, you nanga kerkie. Hoofdletter K, kerk, dat na uno. A klein letter K na gebouw. Maar hoofdletter K, kerk, zijn u en ik. U en ik. U en ik. Niet wanneer je in een gebouw gaat zitten, dat is kerk. Ja, we zeggen kerk voor de wereld. In volksmond noemen we een gebouw kerk. Maar ik zal u vertellen, dat is kerk met kleine k. Kerk met hoofdletter k, dat zijn u en ik. Welke God je ook wil gaan dienen. Wij zijn gemaakt om God alle lof en eer te geven. Wanneer iets met u gebeurt, zegt u nooit. U zegt zelden, God bestaat niet. U zegt, mijn God, dat is wat is groot. Mijn God. Voor wij ons die heel veel, die misschien geen moeder meer hebben, of I don't know. Ik kan niet van andere mensen spreken. Dan kan je zeggen, ik zeg meestal mijn God. En als het misschien iets verschrikkelijk is, kan ik zeggen, mijn mama. Maar God heeft ons geroepen om hem te dienen. Om hem alle lof en eer te geven. Wie is je plek, Biggie Power? Die dat straat hier, sorry, smatakie. Je tak dondon, Biggie Taki. Ka Facebook, ka LinkedIn, ka weet ik veel. Hoe vertel ik dat gaat er nog bestaan? Meneesje zei tegen na camera. Van je bedje. Van je actief krachtie. Van je, ik red dat geen grantangi dat islaag. Fa je taking grantangi dat a saak zij bij godona a instantie lok. Mineshi, you nanga e wansabi. En daarom zeg ik, kerk met hoofdletter K, dat zijn u en ik. Kerk met klein letter K, dat is het gebouw. Dat is het gebouw. En daarom, vanmorgen is mijn boodschap aan u. Laat uw licht schijnen. Jesaja 60, vers 1 tot 3. Laat uw licht schijnen. De Heere zegt, sta op. Word verlicht. Blijf niet in die rouw. Ik weet je pijn. Ik weet je mist je geliefde. Ik weet het. Ik weet er alles van. Je mist je geliefde. Je had liever gewild dat hij of zij, of dat mama of papa er nog bij was.
mensen die, vooral de meiden, de dames, die misschien vandaag of de afgelopen dagen in het huwelijk zijn getreden. En papa is er niet om ze weg te geven. Dan doet dat pijn. De Heer wil dat u en ik blijven loven en prijzen. De Heer wil dat we niet vergeten, geen van zijn weldaden in ons leven vergeten. Want God heeft goede dingen gedaan voor ons. Laten we niet ondankbaar zijn. Laten we God niet zien als inkoop, verkoop, winst. Daarom zegt hij in zijn woord, de Bijbel, ik weet dat mijn Afro-Surinamers zeggen, na Libis Maskriving, ja, Libis Maskriving. Maar het is door God geïnspireerd. Lek van God ook inspireren, ik schreef een scriptie. God ook inspireren en kootak je een scriptie en go over van je dressie. Alle soort kanker of one soort kanker. Kok voor je dressie, alvleeskier kanker. En ding, sma, tikking. En dan ding. Tak sang. Look om een kon man ben daar, vind je nooit nog eens man of mom dat God do give you in. God do give you a sabi dat die voor je schrijven a scriptie. Voor schrijven a boek, a rapportage dat die voor. Want trouwen kan fini profeet ini. Na gado giyu eng. Aso a Bijbelboeko, gado inspireer wan tusma fu skrifi a Bijbel. En daarom kan je shi dati so lezi a jezelik as an tegenstrijdig. Oh, denk je dat je de Bijbel niet leest? Ja hoor. Denk je dat ik alles begrijp? Nee hoor. Was een tegenstrijdig zo. Maar als je leest in een context als schrijf, dat je ziet dat je een mooie diepe boodschap in een woord dat is aan je leest. Daarom is het van belang dat je leest een Bijbel like je encyclopedie. No lees a Bijbel like you want booket read, like you want kiss, like you want intim. No lees a Bijbel zo. Lees a Bijbel om Gods hart te leren kennen. Lees a Bijbel voor kisa boskopus aan God want give you. Dat tik God wiki you aan bepaalde jure voor aneti. En you kiss in your insay voor make me go lees in your Bijbel. If na telefoon je teki, if na laptop je teki, if na Bijbelboeken je teki, if na one skid race and then a muur, God want make you lazy, the Heer is my herder, my ontbreekt niks. Adayo. Maar zo het boskopu je poor naini. Want vaak we lezen zijn die verkoot odogisma. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet me neder, liggen in krassig weide. Daarvoor is het niet gemaakt. Daarvoor is het niet gemaakt. Is om je te vertroosten. Is een belofte. Is een zekerheid die God geeft. Zoals het staat in Jesaja 60 vers 1 tot 3. Sta op, word verlicht. Want uw licht komt. Licht met hoofdletter L. Uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Dat want dat God de altijd naar jou lobby brother, naar sister, mi les speki. Naar alle zaken fasi. Met takie voor uit mijn tenen naar jou. Voor jou kan begrijpen dat God loopt mi naar jou. God ik kibri wie de naar neti. Ik kibri wie onder een vrij. Ik make we see dat a lobby wie. Ik make we see dat. Dat we na vrede. In a abroke de. En ja, mi sabi, i ayeshi den pay man. Mi gado en kaso, mi gado, hey! Maar, mi tegi wan sani lobi brada nanga sisa. Efi gofes masar gado.
en je tijging, je was dong. Dan

Yus dong, no sé, kindi, la ye tegi gada tak gado. Yere mi no mamora yere, ik kan niet meer, vader. Vader, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Maar ik vertrouw op u. In alles vertrouw ik op u.

Sani, bar lusu gigado. Skrew it na fiere, te ga kunse dei bari. Te ga kunse dei bari. Bar gigado, te gigado. Skrew fan uit je hart. Minje waka strati, na bari meke suma bari genta ki lau. No! Gewoon knapu. You once dong, you once have sayate fili. Mi mananga mi peche belo puan takuan sani. Sayate chari. Toh? Fesne sorry. Ye chansma e waka as my laugh as my make prisiri you no sab sasma ate chari. You no sabi a hebi sasma ate chari. Darom, mi wan tegi mi kondre man foral. Darom mek mota ki insaranan tongo, ini mi matongo. Te we dwaka strat, ushi wan sma, sdong, no so ages leki asma de afwezig. Uno nima sma kwala tak itak asma odi asma no pichi. Asma ne prakseri yu. Asma abesa ne prakseri. Asma kande asma de farawe. Asma e denge famus gidem chinyang. Asma e denge taki famopay den paimang. Noso asma e begi dipi ne ati. If you submit me, they should be no picky. So let's see, Mr. Abif Kori share, Mr. Abif, as Santa ye in me, et tegi me ta karme in ta kodi ombushkov. Ha? Dan kan de mi go, mi doro na wan presi, dam no ta kodi. Want ik ben so druk bezig met regisseren in my binnenste, dat me vergiti fu ta kodan. De heilige geest zelf herinnert me Carmen, in ta kodi. Dan mi kan taki, sorry hoor, lieve mensen, goedemorgen. Denkt u dat ik perfect ben? Gelukkig maar niet. Gelukkig maar niet. Ik ben blij dat ik net als u fouten maak. Ik ben blij. Maar weet je wat dat ding is? Ik ben heel anders. Geheel anders in Christus. Pe yubo koswansma tasma duyo. Mina luku me luku dam laughing. Me luku so dam lafu. Dam naf mi dagado te cabraere. Wat me no sap samim doang adisi. Want see, de duisternis zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Heeft u het nooit meegemaakt? Misschien van je breintje zo. Wel naar heerlijkheid voor Gado. Ik kan tegen ze met dat ik mijn maf ben naar heerlijkheid voor Gado, Yeshi. Huh? Van je breintje zo. Dat u loopt die tekst aan uitleg toch verwant. Ik had maar mijn pot crème, mijn pot make-up. Is Gods heerlijkheid ziet men. Je ruikt lekker, kan dit schrift in een pot nou een parfum. Maar na Santa Oli Fumasara Gado Dena Yutapu. Ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt. Ik wel. Heel vaak zijn mensen met mij komen praten. Minusap den ding in Sranantongo Ubotaki. Minusap den kapitein, minusap den stuurman. Als mij begint te gaan aan mij. Als mij vertel me boon die beretori. Dat me knapu, dat me arki, dat me tak gado, sa mim do nou. Sa mim do, mim knap begi gasma, of mim ge gewoon wa yesi. Dan na fa a momenti sa gado opiche mi, na fa dati mi o reageer. Want mi no sap nooit van tevoren van mi o reageer. Dus mi no man tegi tak ay da mo beji. Is nie, want ik, soms loop ik weg, dan tak jeetje, ik heb niet voor die persoon gebeden. Maar ik heb op dat moment wel in mijn hart gebeden. Maar echt dat die persoon hoort dat ik gebeden heb, nee. Maar op momenten.

baka pe kandemino begi mami tak al bedant mi tak nanga asma gi asma rai sa asma kan do. Maar dat is wanneer je gefocust bent op God. Wanneer je laat leiden door Gods geest in jou. Denkt u dat ik geen andere stemmen hoor? Ja hoor. Carmen, wie denk je dat je bent? Huh? Denk je dat die mensen tijd hebben om op je te wachten? Hoor? Die mensen willen niks van je weten. Die stemmen hoor ik ook helemaal binnenste. Denkt u dat ik alles kan? Nee hoor, er zijn dingen die ik helemaal niet kan. Maar ik ben zo leergierig dat tegenwoordig hoef je niet achter te blijven. Als je iets wil doen, ga op YouTube. Je wil verven, je kan je huis niet verven, je wil lamineren. Je kan niet, vraag aan mij. Mijn huis in Purmerend. Ik ga op YouTube. Ik ga van de expert doen. En ik heb ze nagedaan. Het enige wat ik niet zelf heb gedaan. Omdat ik toen der tijd. Mijn partner een kans wilde geven. Om ook deel te nemen. Weet je, om zijn deel te doen. Laminaat leggen in dit huis. Maar in mijn vorige huis. Heb ik mijn laminaat gelegd. Maar daarom wil ik aan u meegeven dat God over ons waakt. Het gaat verder, Jesaja 60, vers 1 tot 3. Heiden volken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Dus de Heere laat zien dat mensen naar ons toe gaan trekken. Alleen te was wasichi oni. Te was wasichi oni. En hij vreep zat ik mij nog bij hem naar de. Maar je zal ook mensen hebben die je tegenkomt, die, ze zijn fout, maar ze durven je niet. Ze zijn zo, dat bigi mimene nang atak rumaniri, tak denoman tegi, tak Carmen, sorry ere. Mi behandeli onhuis. Dus dat de kotik moto. Big is my yoshi, de kotik moto, leki weplay schuldje. Big is my. Dan ik knap zo, misot zo. Me knap me lukie doen of me draai me bakken. Voor een gelegenheid viel ik op safi rustig keren. Me ma botaki tjuri. Het is belangrijk dat wanneer je met mensen omgaat, dat je vergevingsgezind moet zijn. Iedereen maakt fouten. Asma die no emmek foto mag teka fosu stond dat wippen am tapu. En dan om te kwam tjent tot de stof, want dat mijn oordeel mijn lafie. Maar om te kwam moro bigi stof grond tapu, de fringam tapu. Als je geen fouten maakt, je niet doet nog eens mijn pijn, je niet maakt nog een mistake. Dan om te kwam als stof, de fringe je voorzien. Want je, na vijum te kwam voor, mijn te kwam voorbeeld. Maar if je vrienden begint te doen, toen ze trangen met je dede, dus dan dam noemen, tek voorbeeld. Maar doe zij man doe. Jezus staat hier, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dus daarom, laat je licht schijnen. Ga niet leven met een hart, een bitter hart, van prima januari, kom met prima december. Januari etapu, december opo december etapu. I dango wan pitati, je kan niet vergeven. Want asma. If asma be kiri van miri, schrijf ik in de kamer gaan wan pitati. Want je doet alleen jezelf. Je doet die ander niks. Dat is het mooie van alles. Daarom, ik vergeef. Kan de onaftrap. Een aftrap, een vloer, mata. Huh? Udoro, mata. Maar vergeef. Er is niemand zonder zonde. Wie zei je dini? If nu na wang afgosbeeld iwan dini, adayu. Ik heb al gezegd, ik kom daar niet aan. God heeft me niet gestuurd om je te komen oordelen en te veroordelen. Mim teki ina lobby.

en mijn tikken in haar lobby toe, maar dat betekent niet dat ik met alles en iedereen moet meegaan. De Heere wil, lieve luisteraars, dat u niet kijkt naar uw omstandigheden vandaag. Overal waar je onzekerheid ziet, teleurstelling of strijd. No, God doet dat met ching, met denanga yo. Met denanga yo. Misschien is het duister om u heen. Maar weet, u bent het licht der wereld. God heeft u gestuurd als een licht. Kan de ene begrijpen, schrijven. Kan de, you en reken dat je bent niks waard. Maar er zijn mensen die jouw waarde zien. Er zijn heel veel mensen die jouw waarde zien. Heel veel mensen die iets van je willen leren. Je omneemt mensen hun salving doordat je het houdt omdat je denkt dat je niks waard bent. Weet u, ik ben een kind geweest waarbij docenten, sommigen, niet alle docenten, want ik heb ook goede docenten gehad, zeiden, ik zou het nooit maken. Ik ben ook bij hogeschool. Wang coördinator, tijg je me. Dat onder een vraag. Voor never nooit mi bon meka master af. Voor never nooit. Want ategi mi in wan bezin voor wan trasmasang. Ube gona wan gesprek. Want wan online gesprek. Ategi mi 17 maart 2022. Asma dat tegi mi. Taki mi no mang. Anifo heetun si gimi. Want waarom? Wat ik ook instuurde, ze keurden het af. Wat ik ook instuurde, ze keurden het af. Wel, die gade wan doen tori. Plotseling meere, a meisje no vierbon. A meisje taki, ogo blo edef wan yari. Faisha gwe, misen en. Mislaag. Ik ben geëerd om mijn stuk. Ik ben geëerd om mijn stuk. Maar niet omdat ik zo capabel was. Omdat God een plan had met mij. Wat ik ook instuurde. Die vrouw gaf me. U zei. Voorzien, ik ben chef. Takken boy. Afro ben ik gewoon 1. Nog zo'n 2. Dan was dat niet goed. En dan geeft ze niet aan hoor. Wat niet goed is. Vraagteken. Niet goed. Vraagteken. Niet goed. Ik weet niet wat ik moet verbeteren. Wat niet goed is. Maar wanneer God in uw leven spreekt. Dan spreekt hij krachtig tot zijn volk. God zegt. Sta op en word verlicht, Carmen. Sta op en word verlicht, mevrouw of meneer daar thuis. Jonge meisje, baby. Word sterk voor mama en papa. Zelf als papa niet in beeld is of mama niet in beeld is. Want ook moeders kunnen spoorloos zijn. Die vindt dat je de wan libi vrij. Huh? Als de Heer gelooft in u. De Heer zegt, mijn dochter, mijn zoon. Zelf als je dat niet hebt gekend, je hebt geen vader, je hebt geen moeder meer. Wil ik je bemoedigen deze middag? Stel middag? Nee, na manting. Zang, zo, abonautu ja. Deze morgen wil ik je bemoedigen, want God is groot en zeer te prijzen. God wil u alles geven. God zegt niet dat de duisternis er niet is. God ontkent het niet. Ga doen het ook, dat is nou een probleem. Want vaak genoeg willen christenen. Dus nee hoor, ik ben geopend, maar ik heb geen pijn. Nee hoor, ik heb is een leugen. Des maar kot in is ching. Je hebt pijn. Zeg, ik heb pijn. Geef aan, ik heb pijn. Geef aan, wees gewoon eerlijk. Ik was maar voor je dede. Nee hoor, Gods weg is volmaakt en de Heerenweg is zuiver. Hey, make me tell you once I knew.

I mean, if he did all. I know, and if he dago de de, yes, sari ye kre. Responsible libi takra ngai, yes, I aika lo watra om dat na wan libisma. For na le fasma de wan vreit fasi, etak, wins fa, anabaf goso. We moeten ophouden met doen als of. Want de Heere ontkent je omstandigheden niet. En hij ontkent dat donker de om je heen. Integendeel, hij erkent dat er donkere wolken over de wereld kunnen hangen. Over je leven kunnen hangen. Over jouw wereld kunnen hangen. Toch heeft die duisternis niet het laatste woord in uw leven, over uw leven. In uw gezin, binnen uw generatie. De Heere belooft dat zijn heerlijkheid zal opgaan over allen die hem vertrouwen. Laat me u dat vertellen vandaag. Uw licht komt niet voor uit eigen kracht, lobby brother Nangasisa. No! Het komt niet voort uit uw talenten of uw prestaties. Uw licht is van Jezus Christus, het licht van de wereld. Wanneer u dicht bij de Heer leeft, bij God leeft, en pas die dede, maar idalibi, maar en gado na uw visie, maar in alasani, weerspiegelt uw leven zijn liefde, waarheid en genade. Geliefden, het is belangrijk om dat te weten. Daarom, ik hoef niet met alles mee te doen. Mijn afdateri. Zij denk ik moet nou een pressie. En dan mijn vier mis heb gelukkig. Want ze mij lukken me. De tak me sani. Nee, ik heb geen tijd. Ik heb echt geen tijd. En buitendien, als ik ergens ben. Ik ben in al mijn glorie daar. Omdat ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet waarom God mij naar zo'n plek leidt. Soms dan kom je in kringen, wil je een beetje ontspannen. Dan ga ik naar bepaalde dingen. Om te ontspannen. Soms om wijze lessen uit te halen. Soms om iets te leren. You know, ik ben een lerende persoon. Ja? Al wil iemand daar zijn, iemand die denkt mij te haten. Of mij niet mag. Of weet ik veel wat voor issue diegene met zichzelf heeft en wil mij erin betrekken. Als ik dat merk, jij hebt een probleem hoor. Want ik kijk jou niet aan. Ik ga voor jou, om jouw part ga ik niet apart gaan zitten. Mio parander. Als ik nou alleen ben of niet, mio parander. Als dat moet. Ik moet gewoon bij me zijn, ik moet gaan wezen of zang. Ik moet gewoon vrij kunnen lopen. Dus de Heere wil niet dat we gevangen zitten in zaken. In problemen. Ja? Laat daarom je licht schijnen. Laat daarom je licht schijnen. Ja? Ik ga even naar de muziek om u dit te laten horen.

Amen. Inderdaad, potje brieb in masara gado wang wang. Uno argi den poku no mo, omdat die ivena mooi, amen, je zingt vallig mooi jere. Sang, maar sa je ontvang. Sa je ontvang. Dat is belangrijk. Na boskopu sa je tjakong. Want a sweetie voor arki poku, maar na boskopu, as na schrijf de arki wa lobby singi. A lobby singi moet singi moet tangaya angayati. Toch? Het moet tot je hart spreken, maar als het niet tot je hart spreekt. You know, you know, a soul in your skin. Toch? En elk de deze man die het dans op een bepaalde poko. Je ziet ook daar poko begin, ten man begin, ik doe aan zijn naai toch? Zo ook met de dingen van God. Je wordt getriggerd.

0: Dus belangrijk dat u uw licht laat schijnen. Wees een lichtdrager in een wereld dat verlangt naar hoop. Wees een lichtdrager in een wereld dat verlangt naar hoop. Laat uw licht schijnen overal waar u bent. Op het werk. Wees eerlijk, betrouwbaar, rechtvaardig. Ik zal u vertellen. Ik werk ergens waar ik... Eigenlijk... Man, kom kooswariëren. Ik laat het voor daar. Inderdaad. Ik laat het voor daarvoor. Maar ik werk ergens waar ik dagelijks Gods troon moet zoeken. Dagelijks. Minokan vergiti. Tak minosuke gadofesi. Laat je licht schijnen. Daar waar je in het gebouw gaat, dat je de samenkomst gaat vieren. Dus de kerk met hoofdletter K gaat vieren. Door een bouwer van eenheid te zijn. Laat je licht in de buurt schijnen waar je woont. Uno wakti lanti voor een klimaatportiek. Ubondo anumakandra voor klimaatportiek. Na sandati mek mi froisi. Want mi be klimaatpispe metang. Da wan tusma epsa da de fring rommel amimo fodoro. Da tem tachi da de wan for mi. En dan mi so baka. Faisi mi dat mi na angrisis kapu en dat mi mataki na tigrinyang. Dan mi be takwan sani wel. Wat na me krimem. Ne be wakti wo neng bo fa kon krim apchin pispe metang. En vooral van betalen te zien wan lef en wan trapu. Dan me krim er a her tumatunga dati. Daar ben ik verhuisd. Naar een plek bij mijn wijp saga in zee. Daar a pisandra pa fese na me krimen. Even vring wans aan die me kariu kom baka kom pitchen. Want na me krimen. Ne wacht die gemeente permanent voor kon krimen, Jimmy. Ne wacht die gemeente permanent.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

Ja, geliefden. Het is van belang dat we ons licht laten blijven schijnen. Niet om zelf gezien te worden. Daarop moeten we letten. Maar zodat andere Christus in ons mogen herkennen. Misschien denkt u dat uw licht klein is. Misschien denkt u dat u aan een kaars in een donkere ruimte. Hè? Een vlam dat blijft wapperen, ja, geeft niet zoveel licht. Maar weet u, er is iemand die het wel nodig heeft. Iemand, ik kan iemand bemoedigen met een goed woord. Ook al denkt u dat u dat niet kunt. Doe je mond alvast open. Baruan singi trowe. Dat zal je zelf zien. Ja? Het is belangrijk dat uw vlammetje. Daar waar u staat. Niet, dat het niet meer duister is. Dat het het wel verlicht. Zo kan u een bemoediging zijn voor een ander. Door iemand een hand te geven, doet u er alles aan dat diegene op kan staan. Door misschien een gebed, door een getuigenis hoe God u gebruikt heeft in een situatie. Hoe God uw leven heeft beïnvloed. Hoe God u uit, uit de put heeft gehaald waarin u dacht dat u in een put zat. Waar u uw uitweg meer ziet. Geliefden, we zijn gekomen in het tweede gedeelte van Radio Opo'ai. In het tweede uur. Geliefden, wees daarom niet onmoedig door wat u nog ziet. Of wat u nog niet ziet. Want u hebt gebeden. Want misabisma. Mi begi. Mi kar gado. Mi do this. Mi do alles aan zijn bijbeltaki. En toch mi no shigado anu. Weet. God werkt op zijn tijd. Zijn timing. God doet niets op ons eigen. Naar ons wil. Hij kan situaties gebruiken. Dat i begi en gelijk apiki. Het kan. Maar soms. Als God een groter plan met ons heeft, dan blijft hij nog even wachten. Daar is hij bezig achter de schermen. Kijk maar naar de mensen. De Israëlieten voor de Rode Zee. Die hebben geen Moses. Lange tjaru konjaan zo, dan moeten we het bij Libu in Israël toch? Dan daar farao bij Kirunu, daar bij Roku, At die bron, Moses baka prefa a focus op gado. Anaki a staff. Gado taki. Huh? Wat er begint moto? Hm? Tanga langa, gado na ondro sea begint pritkon. A se opo. En soms, je kan het letterlijk bekijken, maar kijk in uw eigen leven. Hoe vaak heb u niet voor een situatie gestaan waarbij u dacht, u gaat dit nooit overleven? Hoe vaak heb je op het randje gelegen op je ziekbed? Ik ben er één van. Dat je op het randje hebt gelegen waarbij familieleden, sommige familieleden, want sommige familieleden van mij weten niet eens dat ik zo ver heb gelegen. Dat je daar ligt en afscheid neemt. Mensen komen en ze gaan. En jij denkt ook, het is afgelopen met mij. Het is afgelopen met mij. En je krijgt van de Heere weer een kans om te doen waartoe je geroepen bent. Daarom wil ik u vandaag zeggen, de Heere roept u niet

om u het vandaag terug te trekken. Maar om op te staan. Niet om uw geloof te verbergen, omdat u bang bent. Dat mi gado, if this ma sap tak me briba gado. Minanga des mano, de matimoro, des mano want me in de omgeving. In wat voor vereniging je ook zit. Je mag je licht laten schijnen. Niet alleen wanneer je naar de kerk gaat ben je een christen. Een kom Kari, een kind van God. Niet alleen wanneer je naar de kerk gaat ben je een kind van God. Want die dibre ga kerkje toe. Die dibre is dong weer een man prada. Nanga een voor shashi. Anga alade merk. So lees die dibre no sapsana langa japon. En japon shat tonsi. Verleiding lekwa meter. Prefa tapa bobi apota boba dorose. Hij gebruik was maptien gewoon. Kijk maar, ik weet niet als u, nieuws, als u het nieuws volgt. Een meisje in Amerika heeft haar vijf van haar moeder, haar zus volgens mij. Als ik me niet vergis. Haar moeder, haar zus, haar broer, haar tante en haar neef. Vermoord. Maar ik ga u de kans geven om te bellen. Dank u wel dat u naar me wilde luisteren. En dank u wel dat u open staat. Zal ik even een kort gebed doen? Hemelse Vader, dank u. Dank u dat u mijn licht bent. Dat u in iedere omstandigheid ons licht wil zijn, Heere. Vader, wanneer de wereld donker lijkt, helpt u ons dan ons ogen op u te richten, Heere. Vader, en dat we het daar mogen houden, o Vader. Vader, dat we niet kijken naar de omstandigheden, naar de zee, Heere, waarop we lopen. Vader, laat uw heerlijkheid zichtbaar worden in onze woorden, in onze keuzes, in onze daden. Vader, maak sowieso mij een getuige van uw liefde. Een drager van uw vrede en een weerspiegeling van Jezus Christus. Gebruik in ieder geval mijn leven en dat van de luisteraars om anderen naar u toe te trekken. Laat mijn licht nooit voorkomen uit eigen eer. Dat ik radio op ei gebruik om in de picture te komen, zodat ik op televisie kom. Zodat ik plotseling ga zeggen, ja, maar mensen willen niet, niet zoveel over God horen. Dus man, want toen ze voor God, want... Hey, God heeft jou die gave gegeven, Carmen. God wil dat jij wil dat je op een groter platform komt. Dan blijf zijn naam eren. Amen. Daar bid ik voor. Vader, maar dat we altijd vanuit uw genade en uw aanwezigheid mogen spreken en wandelen. In Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, u mag bellen op 0641160150. U mag bellen, u mag uw bijdrage leveren, u mag iemand feliciteren. U mag, zolang het maar binnen de kaders van respect is. En we gaan niemand uitschelden. We gaan niet onbeschoft zijn. Liefdevol, oké? Okay? Ik ga muziekje afdraaien intussen. En iedereen is welkom om te bellen. Het is een e-nummer, dus u kunt me gewoon appen. Dan lees ik het wel voor u. Maar u kunt ook bellen. En dit keer komt u helder in de uitzending. Vorige keer ging het mis, oké? Okay? Laten we starten met... De eerste beller die zo meteen zal bellen. Ja? Amen? Laten we dat doen.

0: Boss.
1: Amen. Hij is onze helper. Laten we de dingen doen die God van ons vraagt. Laten we niet opgeven. Ook al lijkt de weg voor ons niet helder, niet duidelijk. Ook al lijkt het alsof we Gods stem plotseling niet meer verstaan. Maar laten we gefocust zijn op wat God ons wil laten zien. Dat we, dankbaar mogen zijn. Dat we een lichtdrager mogen zijn. Dat we een gloriedrager mogen zijn. Dat we zuiver van hart mogen zijn. Dat we, weet je, de wereld is al slecht genoeg. Snapt u? De mensen in de wereld zijn al slecht genoeg.

Je weet niet meer met wie je te maken hebt, of je met een mens te maken hebt, of met een robot te maken hebt. Vrij recent keken mijn man en ik naar iets. En we zagen dat, vooral tijdens een WK-periode, dan maakt een mens zo snel een plaatje dat het bijna niet van het echt te onderscheiden is. Maar laten we ons niet gek laten maken. We leven daadwerkelijk in de eindtijd. En ik weet, u hoort het al 2000 jaar lang, dat we in de eindtijd leven. Maar kijk maar om u heen. Als ik vergelijk met vroeger, dan de dingen die tegenwoordig gebeuren. Trouwens, waren niet zo ze waren misschien er helemaal niet. Of niet zo op grote schaal. En daarom nodig ik u uit om niet op te geven. Zeg het, geef het aan de Heer. Zeg, Heer, ik ben moe. Ik kan niet meer. Ik roep u, geef antwoord. Laat de wereld zien. Laat heel de wereld en de aarde zien dat u nog steeds een voorziener bent. Laat heel de wereld en de aarde zien dat u nog steeds mijn God bent. Laat heel de wereld en de aarde zien. Hey, de hemel en de aarde, laat dat zien, Vader. Spreek het uit tot God. Wees niet alleen maar aan het mopperen, aan het klagen.

0: gam, gaat het stroef. Want dat is lekker een biggie, wat is er die plaat in, mijn bakai de, mijn bakai nekje, mijn skoru. Kom door die chronische wipples, volgens mij noemen ze dat ding. Maar de heren is ook elke dag weer aan het inmasseren. God is groot. God heeft het beste met ons voor, geliefden. U mag bellen, nog steeds. U mag nog steeds bellen. U mag steeds nog steeds uw bijdrage leveren. U bent welkom in de uitzending, zo meteen, als u belt. En als u op vakantie bent, misschien wilt u vandaag alleen maar luisteren. Dat moet ook kunnen, Lobiwang. Ik vind het niet erg. Ik voel me niet beledigd. Ik voel me niet verlegen. U hebt ook recht op vakantie. U hebt ook recht om iets anders te gaan doen met uw tijd. De tijd die God u gegeven heeft. Dus vandaar dat ik ook rekening daarmee hou. Dus het kan zijn dat niemand belt. Maar het kan zijn dat er wel iemand belt. Ik ga mee met wat de Heer mij geeft. En ik dank God voor uw leven. Voor alle de bigisma zijn Archimie. Meneer Creton. Meneer Vrij en zijn vrouw. Kala. Mevrouw Kala. Sommamoro. Hoe is deze man? Meneer Banansi, hoe gaat het met u? Ik heb u lang niet gehoord. Mevrouw de secretaresse, naam ben ik vergeten hoor, dus nog neem ik kwalijk. Mevrouw Kreesburg. En zo kan ik doorgaan, Nana Ohema, Nana Brewa. Ja. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, zuster Carmen met L.I.R.
0: Ja, nou, goedemorgen.
1: Ik wil u bedanken voor uw bemoedige woorden vanochtend. Mm-hmm. Ik heb met alle liefde daarna geluisterd. En ik wil u alvast een goed weekend toewensen met uw gezin mm-hmm. en iedereen.
0: Ja.
1: Maar ik bel even om een paar mensen, om iemand alsnog te feliciteren en een paar mensen te groeten.
0: Amen, gaat u gaan.
1: Ik wil mevrouw dochter Berry Biekman, die wil ik alsnog feliciteren.
2: Is geworden, maar dat doet er niet toe. Maar ik dacht, deze Sisa moet ik bellen om te feliciteren. Ik had het niet eerder kunnen doen, maar bij deze heb ik het gedaan. Want dit is mijn doel. Daar moeten we het ook waarderen en altijd klagen om alles.
0: Mm-hmm.
2: Dus bij deze heb ik het gedaan en bovenaan goede gezondheid en natuurlijk een beetje geld. En dan wil ik wat Taas Chris en Chris wil de te doen, Nana Ohema, mevrouw Elfriede van Engel, Nana Brewa, en mijn lieve schuimendin Henk Saruko, meneer Franklin Ton, Banansi, ik hoop dat het beter gaat met u, en meneer Edje Bambo doet ook de groeten. Bedankt voor zuster Carmen.
0: Graag gedaan, bedankt voor uw bijdrage.
2: Ja hoor, oké.
0: Alsjeblieft, da. Prijs koning Jezus, dank u wel voor uw bijdrage. U ziet het, u mag iemand groeten. U mag. Als u wil ingaan op wat ik heb gezegd, mag ook. Het is belangrijk dat we God alle lof en eer geven. Het gaat niet om Carmen. Het gaat om de Heere. Dat mensen mogen horen dat u dankbaar bent. Dus ook al wilt u niets vertellen, maar u laat zien dat u dankbaar bent. Dat is al voldoende. Dan gaat het niet om zozeer om mij. Halleluja. Radio op AI, goedemorgen.
3: Ach, een zegende ochtend.
0: Goedemorgen.
3: Ja, meneer Bakboord.
0: Ja, meneer Bakboord, goedemorgen nog eens.
3: Je hoort mijn stem, want de weer is mooi. Daarom je hoort mijn stem zo klinken en zo scherp. Goedemorgen. Ik heb iets gehoord van bij jou. Je hebt ook lekker vakantie hoor, dus als je één week of twee niet bent, dan geef je dat door.

0: dat we weten dat we ook net op vakantie.
1: Amen.
0: Laat ze gaan kijken wat je gezegd hebt al die tijden.
1: Mm-hmm.
0: Laat ze door gaan lezen, weer overlezen en bemoedigen de Heer zelf. Ik wil een mevrouw Lien Dijkman groeten. Naar de oude man, naar de oude brewa. En hoe is meneer Vrij, meneer Kutton.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb meer mensen, maar ik heb de voeren nog. Maar goed, en dat ik zeggen. En ik groet iedereen op internet bij jouw radio. Want ik hoor dat mensen niet bellen, maar mensen bellen hoor, ze luisteren meer.
1: Ja, dat toch? Is mooi, dankjewel. Dankjewel.
0: Ja. En blijf steunen allemaal. Ik ben voor elkaar met Jola Paul. Ja, op vakantie. Neem vakantie, mevrouw, want ik ben op de radio. Misschien heb ik 2 weken rust nodig, dan doe je dat. Ja.
1: Ja, dankjewel. Maar ik kan overal uitzenden. Ook al waar ik ook ben.
0: Oh daar, ja.
1: Vandaar dat ik een e-sim heb. Ik kan alles meenemen op vakantie. En daar vandaar de uitzenden. Dus je zult mij altijd horen.
0: Ik groet mijn kinderen. Ik was zeker zaterdag, zeker een weekend. En ik groet al die jongens van Kwaku Kwaku Festival. Die bij mij in de tent zitten daar. We allemaal groeten. En biljoen, meneer Biljoen. En al die mensen daar in die tent van meneer Biljoen. En de robot allemaal dat ik groet ze. Oké?
1: Ja, tot wanneer is Kwaku? Meneer,
0: tot wanneer?
1: Tot wanneer is Kwaku?
0: Tot volgende week zondag.
1: Oh, oké. Dank u wel.
0: En dan gaan we volgend jaar gewoon door.
1: Op reis, God. Oké, dankjewel.
0: Ik hoop het ook, ja, prijs God. Ik hoop het ook, prijs God, want ik heb gehoord dat het gaat stoppen, maar ik weet het niet. Ik zeg iets zoals dat ik gehoord heb.
1: Nee, is goed. Niet ontkrachten. Hou het zo. Daarom heb ik gezegd, prijs God.
0: Ik denk dat het doorgaat.
1: Amen.
0: Al die mensen, kom maar eten bij Biljoen Snack, kom maar eten, oké?
1: Amen, dankjewel. Oké.
0: Voor mij en mijn kinderen, goedemorgen, gezinnen, zaterdag, allemaal oké, doei.
1: Doei, doei. Ja, lieve luisteraars, dat is heel mooi dat we blijven geloven wat ooit Kwaku, hoe Kwaku is ontstaan. En dat we het volgend jaar, het jammer ervan is, wat ik persoonlijk vind, dat we het... eigenlijk makkelijk uit handen hebben gegeven, moet ik zeggen. Ja, jammer. Ik vind het een beetje jammer, maar weet je, ik weet niet hoe de vork in de steel zit, dus ik ga mijn vingers niet zoveel aanbranden. Maar zoals meneer Bakboord zegt, van volgend jaar is het er weer, ongeacht wat ze in het nieuws hebben gezegd, ik deel die mening met hem. Toen ik het zag, had ik ook zoiets van, nee, hiervoor moeten we knokken. We gaan kijken hoe we het kunnen doen. Ik weet niet wat God wil doen, maar ik bid wel dat dit evenement blijft. Maar dat het toegankelijker is voor, ook voor de Mofinawang. Ik weet niet hoe het aan toe gaat. Ik ben jaren niet geweest, maar ik wil u wel oproepen. Als u kunt, ga, geniet van het leven. Weet je, ik kan niet met veel drukte. Ik word er onwel van. Dus dat is de reden waarom ik niet ga. En dus voor mij, ja, een ander feestje. te veel mensen op een plek. En dan is er volgens mij, wat ik begrijp, maar 1 uitgang. Nou, krijg je mij niet. Want als de paniek uitbreekt, moet ik weg kunnen. Dus voor mij, ik wens iedereen zijn pret. Maar ik bid dat volgend jaar Kwaku wel gewoon doorgaat. En dat eigenlijk de mensen, de standhouders, ik weet niet waarom u geen, hoe noem je dat ding? Een vereniging begint, of een stichting begint, waar jullie alle gelden dat jullie, of dat jullie een bijdrage leveren in de stichting, zodat jullie ieder jaar weer daaruit kunnen putten. I don't know, Misschien zeg ik zomaar iets aan, want ik heb echt daarvan geen kaas gegeten. Maar is wat op dit moment in mijn binnenste komt, dat is wat ik uitspreek. Maar ik ga het laten. Ik ga me bij mijn lees houden. En me houden op dit vlak van bemoedigen. U laten weten dat het iets van ons is. Hè? Het is iets van Amsterdam. Laten we er iets moois van maken. Ik zou jammer vinden als het volgend jaar zo de prijzen uit de pan geschoten zijn. Want ja, je weet jaren van tevoren of een jaar van tevoren dat het weer kwakoe is. En dat er middelen zijn, dat er een contributie is. I don't know, kijk hoe jullie het willen doen om het te kunnen doen. Maar daarmee gezegd hebbende wil ik u allen Gods rijkste zegen toewensen daarmee. Wel, zoals meneer Bakbot al zei, blijf me financieel ondersteunen om Radio Open Eye draaiende te houden. U weet het van mij. Ik doe mijn best met dat wat de Heer mij geeft. En ik vind het niet erg om het te doen. Maar het zou mooi zijn als u ook uw bijdrage levert. Want het is uw radio. Ik wil alle mensen die afgelopen week, afgelopen dagen een bijdrage geleverd hebben, bedanken. U hebt uw best gedaan. U hebt gegeven wat u kon. En ik prijs God daarvoor. Misschien wilt u nog steeds het rekeningnummer hebben. Het rekeningnummer van Radio Open Eye is NL24ASNB09428797924. Ten name van Henry C.L., dat ben ik, ten behoeve van Radio Open Eye. Ja? Ten name van Henry C.L. Ja? En ten behoeve van Radio Open Eye. Alvast dankjewel. U die een bijdrage levert. En het is niet een dwang. Het is een vrijwillige bijdrage wat u levert. De rest doe ik wel gewoon zelf. Zoals ik gewend ben. En ik dank God voor zijn genade in mijn leven, in uw leven, ook al geeft u niet. Ik bid dat God u rijkelijk zegent en dat u zoveel mag hebben dat u nooit tekort komt. Zoals de mevrouw in de Bijbel, waar Elia voor is gaan bidden. En ze had een klein beetje meel en een klein beetje en een kruikje olie voor haar en haar zoon. En Elia zei, ga de buren vragen naar vaten. En ja, ze kwam met vaten, maar op den duur raakte het verzadigd, waardoor ze nooit meer tekort had. Nergens in de Bijbel heb ik gelezen dat deze vrouw tekort had daarna. Dus zo een machtige God dienen wij. Ja? En we gaan naar het volgende.

Amen. God is groot en zeer te prijzen. Laten we dat niet vergeten. God is groot en zeer te prijzen. Hij heeft het beste met ons voor. Hij heeft het beste met ons voor. Laten we hem alles geven wat hij van ons vraagt. De Heer wil dat we blijven schijnen, ongeacht hoe gelimiteerd wij denken. Hoe wij denken dat the sky is the limit. Or the limit is the sky. I don't know. Ik weet niet wat u denkt over uzelf. Maar kijk anders naar uzelf. Kijk in de spiegel van Gods woord naar uzelf. Sta op en schitter. Want de Heer waakt over u. De Heer laat u weten dat hij voor u wil zorgen. U die ziek bent, u die aan het herstellen bent. Weet dat God met u is. Het feit dat u nog in leven bent. God is groot en zeer te prijzen. Het feit dat u nog kunt, dat u kunt het nog navertellen. Geef aan hoe waardevol u in Gods ogen bent. Geliefden, het is belangrijk dat we de Heer alle lof en eer geven. Geliefden, het is belangrijk dat we ons niet laten gek maken door andere dingen. Geef God alle eer. Hij gaat het voor u doen. Hij gaat het nog een keer voor u doen. Hij gaat het nog een keer en nog een keer en nog een keer voor u doen. Maar u moet het gaan geloven. U moet opstaan en zeggen, Heer, ik weet dat u het voor me gaat doen. Ik weet dat u het voor me wil doen. Toch? En laten we zeggen, hij weet precies wat hij voor u wil doen.

Inderdaad, geef hem alle lof en ere. Geef God alle lof en ere. Hij is het waard. Hij is de ene die u en mij kan helpen in tijden van nood, in tijden van berouw, in tijden van rouw, in tijden van verdriet, in tijden van afwijzing, in tijden van verwerping, in tijden van ziekte. Mensen, ik ben hier gekomen. We zijn bijna aan het einde. En ik wil u zeggen, God houdt van u. God houdt van u. Nogmaals voor de mensen die later zijn aangesloten. Je hoeft niet een kerkganger te zijn. Huh? Om te zeggen dat je een kind van de Allerhoogste bent. Snapt u wat ik bedoel? Want de kerk zijn u en ik. Wij allemaal zijn de kerk. De kerk met hoofdletter K. De kerk met klein letter K is het gebouw waar we naartoe gaan, waar we de samenkomsten hebben. De kerk met hoofdletter K is een uitverkoren volk. Heeft God uitverkoren om hem te loven en te prijzen, om licht te dragen, om glorie te dragen. Om van heerlijkheid tot heerlijkheid voor hem te staan. Om te genieten hier op aarde, nu wij hier zijn. Om het licht te schijnen voor de mensen die in het donker zijn. Hoe klein ook uw licht, schijn dan.

Laten we meer lijken op de God van hemel en aarde. Amen. Jesus, oh.

Nou, luisteraars, ik wil u uitnodigen. Ik kreeg net van iemand de suggestie om nogmaals het telefoonnummer op te noemen. Maar ik wil u vragen om een pen te pakken. Het is heel belangrijk dat wanneer ik wat zeg, dat u, en u wil, u hebt belangstelling, dat u even schrijft. Ja? Oeps. Ja. U kunt schrijven 06 41 16 01 50. Ik ga het nog een laatste keer herhalen. 06 41 16 01 50. Dat is het nummer van de studio. 06 41 16 01 50. Gaat uw gang. Ik ga verder.

spot. Om wat die alleen alles voor u kan doen. Vervloek is de mens die vertrouwt op de mens. Halleluja.

Amen. We zijn langzaam, gaan we naar het einde toe. Ik wil u danken dat u hebt geluisterd. Dank u wel voor de mensen die hebben gebeld. Dank u wel voor alle mensen die hun bijlevert. Dank u wel. Ook achter de schermen wil ik u bedanken. Ik prijs God voor uw leven. En weet dat God een nieuwe dag heeft gegeven. Vol kansen, vol plannen voor u. Hij houdt van u. En ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus. En tot volgende week met Gods genade. En dit is wat ik heb te zeggen. Radio Opo Ai voor vandaag. Tot de volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast een

Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk en 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer, zonnig en droog.

0: vanochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni. 175 jaar geschiedenis. Trots, verbondenheid en vooruitgang.
3: Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Mayo's Colosseum. Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.outwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli, street party in Out West. Get together.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij

traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Who do we make the city proud? Ja, maar we moeten ook trots zijn op onszelf, hè? We kunnen niet alleen de stad trots maken, onze Surinaamse mensen trots maken, maar we moeten onszelf ook trots maken. Anoso, la salibide. En ja, vandaag is weer een mooie zaterdag. Nou, de zon ligt er niet om. En het is heerlijk, ontzettend lekker weer. Kijk maar wat je doet. Het is zomer. Ik heb al de hele tijd het zomergevoel. De temperatuur daalt en gaat omhoog. Het gaat alle kanten op. Maar desondanks, het is heerlijk en ontzettend lekker weer. En als je dat accepteert en je gaat naar buiten, dan voel je jezelf ook heerlijk. Want op een of andere manier, als je aan het wandelen bent en je geniet van die wiegelende bladeren, die bomen die naar je zwaaien, die vogels die langs fluiten, ganzen, van alles zie je. Langs hem zelf muizen en ratten. Iedereen heeft feest buiten. Dus daar moeten wij ook op een of andere manier plezier hebben in het leven. En plezier, ja, groot begrip, plezier. Heel veel mensen weten niet hoe ze plezier in hun leven moeten toepassen. En sommigen, ja, dan gaat het heel makkelijk vanaf. Die hebben zoiets van, hey, mi wikiti de manting, mi ka move, mi anu evroko, mi futu ka vroko, mi ede e wai wai wap chiso. Maar ja, ik kan naar die douche gaan. Ik kan mijn tanden poetsen. En soms weet men, sommige mensen weten, als ze dat hebben gedaan, nog niet eens wat er op tafel komt. Want hoe je draait of keert, er is toch een bepaalde armoede. Weet je, sommige mensen denken, ach, hoe ga ik vandaag doen? Maar op een of andere manier, hoe meer je in jezelf gelooft en dat er iets komt, komt er een redding op een of andere manier. Ik heb het ook mogen ervaren, niet op dat gebied. Maar ik zat met iets en ik denk van, ah, hoe ga ik het fixen? Shit man, Claire, je zit voor een dilemma. Hoe gaan we het oppakken? En op een of andere manier, ja, je mag het niet zeggen, stap ik een snodder in en die man die roept zomaar iets. En we hebben gewoon een takkie. Ik ken die hele keel niet, weet je. We hebben een takkie waarop hij me ineens zoveel tools geeft. Onbewust. En ik denk, aha, daar is mijn antwoord. Daar is het wat ik wel moet doen. Dat moet ik doen. En ik zei tegen hem van, dankjewel man. Dankjewel voor deze rit. Ik zeg, heel fijn, mag ik je hand geven? Hij zegt, ja hoor. Ik zeg van, zo zit je in een auto en dan gaat het over alleen maar rommel. Dat mensen, nou ik mag het geen rommel noemen, het zijn frustraties. En dan denk ik, oké, het kan erger. Maar dit was zo'n informatieve rit. En het was nog niet eens 5 minuten deze rit. Maar in die 5 minuten heb ik de tools gekregen. De informatie die ik een beetje zoekende was. En echt, pas op de plaats. Claire, let daarop. Dit, dat, dat. Het was zo tof. Zo tof. Dus ik zeg, soms moet je er open voor staan. En vaak staan we er niet voor open uit angst. En angst zit in ieder van ons. Alleen is het de kunst. Gaat angst jouw mind overheersen? Gaat angst alles overnemen? Dan blijf je eigenlijk vastzitten. Op het moment dat je angst zegt van, hey, get out. Neem een paar stappen naar achteren. Dan zie je ineens dat een gordijn open gaat. Je ziet licht. En op een gegeven moment zie je ook nog de zon, de maan, die bomen, alles. En ik denk, hé, elke dag meer wakker op Sadja. Maar nooit meer nog Shadisi. En nooit meer nog Shadati. Omdat je angst hebt gezegd van, er is geen plaats meer hier voor jou. En heel veel van ons hebben die angst meegenomen vanuit ons, ja, ik wil het niet meer noemen. Moeders buik neem je bepaalde dingen mee. Je komt op de aardbodem. Je ontwikkelt jezelf. Maar heb je niet de juiste mensen om je heen. Of de juiste tools die je mee kan krijgen. Dan blijft het zich ontwikkelen. Het blijft vastroeten. Net een soort blokkade aan je been. Het wordt gewoon familie van je. Weet je? Je voedt het. Je geeft het drinken. Je geeft alles aan die angst. En die angst denkt, hi, wie loopt zo? Ik blijf rusten hier. Ik vlieg van je ene schouder naar je andere schouder. Af en toe gaat het in je rug zitten. Dan heb je een pijntje. En dan denk je, oh, ik moet naar de dokter gaan. Nee, je eigen angst, je eigen dilemma's, je eigen problemen hebben deze blokkade eigenlijk geactiveerd in je body. En je zou wel denken, ah, rommel. Denk er goed over na.
Je hoeft niet alles klakkeloos over te nemen. Wat ze je zeggen, weet je? Sommige mensen zijn klakkeloos met die AI van ja, je moet dat proberen. Onderzoek het. Net als hoe mijn oma zei, onderzoek de geesten voordat je ze gaat aanbidden. Want sommige mensen, je hebt zo van die prees toch? We gaan even op, snel op een andere tour. Je hebt van die prees, dat is... Wie is Misschien ben je rommel. Misschien kom je me eigenlijk even in de war brengen. Weet je, Maar vraag wie is Waar kom je vandaan? Wie heeft je gestuurd? Ga onderzoeken. En dat is eigenlijk alles wat je moet doen in het leven. Blijven onderzoeken. Maar omdat we door angst... gaan we niet onderzoeken. En je ziet ons heel veel van onze creatievelingen... dat we in angst blijven voor zekerheid. En die zekerheid is ook een angst. Want je denkt, ja, voelt goed. Dit is het. Maar op een gegeven moment... merk je zelf dat dat het niet is. En dat zekerheid eigenlijk wankel wordt. Want wat is zekerheid? Hebben we zekerheid echt in het leven? Zekerheid, 100% zekerheid. Want ik weet niet wat er, als ik straks naar buiten loop, wat er gaat gebeuren. Hè? De zekerheid zit nu op dit moment hier zo, met mij. Ik ben in gesprek met jullie daar. Maar als ik naar buiten loop, weet ik niet wat zekerheid is. Want in Frans maar klap, mimi fadong. Waar is zekerheid? Zekerheid, poesing, agwe. Alip, mimi, tek, mi klap. Dingen over na te denken, dingen om op te schrijven van hoe jij je leven wil invullen. En ik zei het laatst tegen een hele goede mattie van me. 50? Je krijgt een nieuwe bril op hoor. Het komt langzaam. Als je niet geconfronteerd wordt met de dood, komt er een andere klap wat je denkt van... ik moet nu juist 50. Ik moet nu een beetje naar mijn pensioen gaan werken. Juist dit. Nee, er komt er van alles. Je krijgt dit. Er komt misschien een beroerte. Er komt een herseninfarct. Er komt van alles. Je fout. Je breekt je been. Je teen. Je hoofd. Problemen op het werk. Er komt van alles op je pad. Om je eigenlijk wakker te schudden van... Wiki. Weet je? Pak je leven vast. Wat ga je doen? Weet je, je moet anders gaan eten op je 50ste. Ook al ben je nog zo slank als ik weet niet wat. Je moet anders je lichaam anders gaan voeden. En als je je lichaam anders voedt, dan wordt je geest ook anders gevoed. Je mindset verandert, alles verandert. Je wandelingen zijn anders. Je wakkers zijn anders. Je bent niet meer op elk feestje waar je alle energie voedt. Gezellig. Het was gezellig. Je komt naar huis. Volgende dag ben je belabberd. Het duurt soms 2 dagen voordat je kiezen schreef dat je weer op gang kan komen. 50. Wake up. Veel van ons krijgen wake-up calls. Veel van ons denken dat dat het is als ze iets bereikt hebben. Maar ook de directeur van een bank of wat dan ook, die krijgt die klap. Want geld maakt het makkelijk. Maakt zoveel dingen makkelijker. Maar het koopt geen gezondheid. Het koopt de dood niet. Ik kan pompen om eens aan die van... ja, ik ga dit, want ik wil nog niet. Maar wanneer dan kom ik? Ammonie et tijer, hè? Voed de geest. Voed jezelf. Laat je leiden door de geest. Maar onderzoek de geest. Want heel veel mensen horen een stem die zegt... ga links. Maar je weet dat je rechter moet. Maar die stem is die verleiding om je eigenlijk scherp te stellen. En als je jezelf goed voedt, dan ga je zien, nou, die stem was niet goed. Back off, naar achter, dat is angst. Die af en toe een ander stemmetje in je oor zegt van, ja, nee, ga dat, doe dat, weet je. Sommige mensen zeggen, het is die debris. Je mag het noemen hoe je wilt. Het is iets of wat, een energie die je eigenlijk afleidt. En als je gevoelig bent voor afleiding, dan gaat hij je steeds blijven testen. Tot je zegt, en nu is het genoeg. Je bent een regisseur in je eigen kino. Het is je eigen kino. Jij bepaalt als jij wilt. Sommige mensen willen anderen laten bepalen in de Libië.
Maar neem je regie in handen. Ook al is er iets dat je naar de huisarts moet. Je weet wat je moet doen van tevoren, voordat je daar gaat. Want ook daar komt die leeman en die gaat je gewoon zeggen... Maar die rugpijn. Je moet naar de fysio. Je hebt een hernia. Je hebt een dit. Je hebt een dat. En als je gaat onderzoeken... Scan alles. Je kijkt die paniek in dit, toch? Scan alles. Er is helemaal niks. Dat betekent... Ik moest je even wakker schudden. Ik moest je even... Dat je begrijpt dat je iets anders moet doen. Voed jezelf goed. Voed jezelf goed. Zo belangrijk, die 50. Als je die 50 gepasseerd bent... Heel veel mensen zeggen, ja... Vanaf ik 50 ben, krijg ik dit en krijg ik dat. Wake up call. We moeten anders gaan voeden. We moeten anders gaan eten. We moeten anders gaan moven. En denk, kijk naar de buurvrouw. Want de buurvrouw heeft een andere move. Jij hebt ook een andere move. Soms match je ze. Maar soms ook niet. Die move van jou is je andere move. Je mag afkijken, maar als het niet bij je past, doe het niet. Dat ga je zelf aanvoelen. Leer jezelf opnieuw kennen. Want je hebt een halve eeuw. Leer jezelf opnieuw kennen tijdens die 50. Vier het leven. Vier het intens. Je mag het doen. Want morgen is aan niemand beloofd. Als we 's avonds gaan slapen, dan hopen we... En dan zeg je, ai, Tamara is een nieuwe dag. Dan hoop je dat je die dag mag zien. Want ook in je slaap word je overvallen. Van, ei, nu is het genoeg, man. Klaar. Klaar. Niemand heeft het verwacht. Ik weet niet wat met die persoon was. Je hoeft niet achter alles iets te zoeken. Want Stralama Lobasan, dat hij toch? Van ja, een jong abekis trobi na dat hij. Dat was zand, psa en zo in die sedati. Het kan, maar het hoeft niet. Want als het niet je tijd was, dan zat je er nog. Dan had je een klap gekregen en dan was je 's ochtends opgestaan. Of je had een pijn in je voet en je, of wat dan ook. Maak je grappen met bepaalde dingen. Laten we samen gaan werken. Samen kijken hoe we samen sterker uit de bus kunnen komen. Surinaamse mensen hebben zoveel konies en zoveel dingen. Zoveel goodus, ukisi. Laten we die goodus gaan omarmen. Op de juiste manier gaan gebruiken. Zodat die witmangs op een andere manier naar ons kijken. Want we fit nog een lange makandra. Hoeven niet meer te doen. Op werkvloeren. Van ja, want dan bereik ik dit en dan bereik ik dat. Samen kunnen we het ook bereiken. Weet je, je hoeft het niet alleen te doen. Samen kunnen we het doen. En ik hoef echt niet een steen voor je te zetten. Dat je valt, zodat je dat niet kan bereiken. Hoe mooi is het dat we het samen kunnen bereiken. Hoe mooi is het dat we samen kunnen zeggen, een hand kunnen geven. We hebben het samen kunnen doen. Niet overal hoeft een naam op te staan van, ik heb het bedacht. En ik heb het gedaan. Iemand heeft het ooit altijd voor jou bedacht. En elke keer ontwikkelt het zichzelf op een mooie manier. Kijk maar naar Kwaku. Ja, ik hoor, vroeger was het zo. Vroeger waren we ook in de slavernij. Vroeger was er dit. Alles ontwikkelt zich. Kijk naar jezelf. Die bril die je 10 jaar geleden aan had, die heb je misschien ook niet meer. Je hebt een andere merkbril op, want je wil meegaan. Je haar. Kijk maar. Ja, ik kan niet meer. Die wave, alles gedoe. Je bent kaal. Je hebt het eraf geschoren, want het irriteert je. Is ook verandering. Alles verandert. En sommige dingen veranderen op een mooie manier. Zonder op een minder mooie manier. Maar we moeten ook met de tijdgeest meegaan. We kunnen niet altijd in het oude blijven hangen. En ja, Kwaku is een mooi voorbeeld. Je hoort het steeds in de interviews. Ja, vroeger was het, want het was gratis. Of gingen dingen en dat een ding. Nou... Vroeger was het brood 50 cent. Nou, 10 cent heb ik zelf brood gekend. Nou, is geen 10 euro hoor. 10 cent en 10 euro. Alles verandert. Het brood van 10 cent is 4 euro. Of 3 euro. Het alles, die is ook meegegaan in een tijd. Het kan misschien op een andere manier.
Maar het is een keuze. En wij doen het niet. We klagen en iemand anders doet het. Maar het zou zo mooi zijn om samen te gaan bedenken nu dat dit niet verloren gaat. Dit was van ons. Iemand heeft het ooit bedacht. Die persoon is er misschien niet meer actief in, of misschien is de persoon er helemaal niet meer. Het heeft zich ontwikkeld naar een nieuw ding. En van die 50 mensen die zeggen, ik ga niet, geloof me, 30 van ze zijn wel daar. Je moet het alleen maar voor jezelf weten. Je moet het echt voor jezelf weten. En als je kan investeren in een schoen van weet ik veel honderden euro's, wat is die 52 euro of 58 euro voor die aantal weken? Ga je naar een ander festival, dan betaal je gewoon voor één kaartje 90 euro. En dan zeggen ze ook nog, wilt u parkeren, dan komt dat erbij. Wilt u een kluisje, komt dat erbij. Die hele kaart is 100 en nog wat. En dat is één dag. Van 1 tot 10. Klaar. En als je dan 52 of 58 minuten omstaan naar bedrag moet betalen voor 4 weken, waar je gewoon je eigen muziekkeuzes hebt en leuke dingen kan doen. Waar praten we eigenlijk over? Het is eigenlijk het goedkoopste festival. Waar praten we over eigenlijk? Wanneer we naar bepaalde plekken gaan, er is een feestje, ja, het is een leuk feestje, ja, het is Koningsdag, we gaan daar chillen en dat zo. Die weet maar, nakt je gewoon die bierie voor een, diezelfde bierie voor wat 2 euro kost, nakt je gewoon voor 6 euro. Je paaien toch? Iedereen klagen. Paaien. Dat is georganiseerd hoor, en dit en dat en zo, dat wordt georganiseerd, maar je pa betaalt het wel. We betalen het. Onze jeugd laat ons ook gewoon zien dat ze het gewoon betalen. Kan je nu op vakantie, is het perfect om daar even lekker vakantie te vieren. Want het is ook nog steeds een keuze hoeveel je gaat uitgeven. Want als je het niet hebt, dan moet je een budgetplan gaan maken van, hey, dit is mijn kwaku pas. Je kan een pasje kopen. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik zet elke week, is er een chawa erop of 20, als je dat kan missen. Heb je een pasje gekocht voor 20, is het klaar. Maar je kan ook ervoor kiezen om een satéetje te kopen die net 12 euro is. En een drankje, ben je ook goed. Geloof me dat je nog een tante tegenkomt of een oom, de jeugd heeft dat vaak. Die zeggen, hey tante, hoe gaat het? Ik heb je lang niet gezien en zo, weet je. En dan zegt tante, want tante denkt, ik heb je ook lang niet gezien. Wat wil je drinken? Nou, liefst een drankje. Ja, en dan zeg je, ben je een vriendin? Ik ben met een vriendin. Jullie delen dat. Of tante is lief of oom die zegt hier, hoe of wat. Hoe je draait of keert, het is altijd een weg. En hoe je dit pad wil gaan bewandelen, is een keuze. Je bent nog steeds een regisseur. Je kan het zelf plannen. Je kan zelf de poppetjes in het leven zetten met wie je wil wandelen en wat je wil gaan doen in je Libi. Dus laten we ook kijken van hoe wij onszelf gaan ontwikkelen. Hoe wij onszelf gaan neerzetten dat we ook een bepaald bedrag waard zijn. Van hey, dat mensen zeggen, oh ja, daar ga ik naartoe om het uit te geven. Jeugd is daar al. Die maakt keuzes. Ze steunen bepaalde merken die gemaakt zijn door Surinaamse jongeren die eigenlijk een merk hebben gepusht. Van dit is het. En dit. Ik ga geen namen noemen, want dat is de reclame. Maar die pushen, dat merk. Van ja, die loop ik mee. Of zo'n Black Boy, weet je. Hij is een winkel, is daar zo. Als je denkt aan dingen die je kan de Belmer in het Surinaams omdraaien. Dat is een goed merk. Je ziet heel veel jeugd ermee lopen. Weet je. Is investeren in ons. Investeren in ons. Want je investeert in ons. Dit zijn onze kinderen die dat doen. Sommigen zijn mix, wit, maar alles. En het is mooi om te zien dat ze van die witte kant dingen pakken

0: toevoegen aan die dingen van ons Surinamers. We moeten naar een higher level. En als we het nu niet gaan doen, dan olasi. Dus de tijd. De tijd was er al. We hebben kansen gekregen. We krijgen nieuwe kansen nu. Benut die kansen. Iedereen die een business heeft, ga samenwerken met elkaar. Samen denken hoe we deze business tot een higher level willen maken. Weet je, tot een higher level. Van hé, we gaan importeren, exporteren. We gaan van elkaar eten. We gaan met elkaar in gesprek om het aan andere mensen door te brengen. Die Afrikanen doen dat, hè. Dus afkijken. Afkijken gewoon. Afkijken. We mogen afkijken. We moeten het alleen verder ontwikkelen dat het bij ons past. Laten we dat samen doen. En in Mitakikba is genoeg. Tire Manting, Satra Manting, Mitaki. Claire Taki. Ja? Pastor Claire Taki. Want heel die... Ik zat even, zat laatst in de stad. Daar kwamen twee vrouwen aan, toch? En die vrouwen zeiden... Ja, goeiedag. Wat zitten jullie leuk hier op mijn bank? Ik zei, ja, we genieten van het weer. En die vrouw zeggen, ja, wij ook. Gelooft u? Ik zeg, en wat? Ja, het geloof. Je moet in God geloven en dat soort dingen. Ja, ik zeg, bent u Surinaams? Ja, mijn man was Surinaams. Maar ik ben zelf kom uit Aruba. En ik ben een Suriname geweest. En dit en dat en zo. En daar in de kerk geweest. We moeten voor het land bidden. Wel, heel de weer Biggie Jacondre. Maar in de hele Bijbel staat er, bid en werk. Ik heb Biggie, maar even nog roken, not nog sa. Dus u Biggie, nou, u moest roken. Met takikaba. Claire Wie. Ladies from the Hood, deze zaterdagochtend. Wees welkom samen met ons in de studio. Ik zit niet alleen, Rocher, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat zijn gangetje. En met jou?
0: We zijn er.
1: We zijn er, ja.
0: We zijn er.
1: En kwamen elkaar tegen op Kwaku.
0: Ja, toch?
1: En straks ben ik er weer.
0: Ja?
1: Ja, ik ben weer
0: gezellig,
1: van de partij.
0: Gezellig, gezellig.
1: Ik sta er weer.
0: Ja? Ja, tuurlijk.
1: Zelfde plekje, Laspang. Ja. Ja.
0: Laspang, Aspang.
1: Ja, dat is een goeie inderdaad.
0: Leuk. Laspang is leuk, hè? En het zeker. Is groot geworden, hè?
1: Het is groot geworden, ja.
0: Ja.
1: Gewoon genieten van het leven, dat is het gewoon. Ja. Alles even, zeg maar, parkeren en een goede vibe... Ja. Terugnemen.
0: Ik vind het zo mooi als je naar La Span gaat, hoe je ziet hoeveel culturen daar binnen wandelen. En iedereen heeft letterlijk en figuurlijk, sorry dat ik het woord gebruik, scheid aan elkaar. Mm-hmm. Je dans als je weer omhoog wil doen, die witte mensen. Boy, ik ga los met ze daar zo. Ik ga helemaal stuk. En ik vind het zo mooi om te zien hoe zij het omarmen en dat sommige mensen zeggen, nee, het is niet mijn ding. Kan. Is je culture. Jij omarmt het niet, andere mensen omarmen het voor jou. Denk goed over na.
1: Zo is het inderdaad.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar je ziet er goed uit.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Ja. De zon heeft je goed gedaan.
1: Sowieso.
0: Die Libby doet je goed nu.
1: Libby doet me goed. Mooi. Ik heb zin in Kwaku straks. Dus,
0: mooi. Ja. Ik zie het. Hij glanst. Hij glundert. Hij ziet er gezond uit. Weet je?
1: Zeker.
0: En dat is die Libby. Weet je, je uitstraling. Zodra mensen blijven zeggen, je ziet er goed uit. Die gezondheid, die uitstraling geeft je alleen maar goed gevoel om de volgende dag beter eruit te zien. Weet je? En blijf dat vasthouden.
1: Ga ik doen. Jij ook, hè?
0: Dame, missie groen. Favi, mijn schat.
2: Ja, mijn dit gaat lekker.
0: Ik zie het ook aan je gezicht. Lekker. We hebben weer vandaag combinatie groen.
2: Ja.
0: We zijn op een missie. Weet je, de kleur lege groen. Je ziet het ook, die matjes hier zijn lege groen. Groen, groei, rijkdom.
2: En ook van hartchakra. Dat is ook liefde. Lobby is het.
0: Ja.
1: De microfoon.
2: Je hoort me niet?
1: Nee.
0: Mm.
1: Ik hoor je wel, maar heel ver.
2: Kan ik even
1: bij die blauwe misschien?
2: Een andere zit dat?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Terwijl gewoon niet aan de kant gaat zitten.
1: Ja.
0: En zich gaat verschuiven naar de andere kant. Dan moeten we altijd, als we binnenkomen, lachen. Want op een of andere manier matcht dat. Soms in onze takkies, maar vaak in onze takkies. Maar het matcht ook in de kleuren die we aantrekken. Terwijl we helemaal niet afspreken wat ga je dragen en zo. Dus misschien moeten we nu even gaan zitten en een uniform gaan bedenken. Want het is niet normaal gewoon, weet je.
3: Een lady from the hood.
0: Ja, zo, een lady from the hood.
3: Hoor je me nu wel?
0: Oké. Een nieuw ontwerp.
3: Ja, precies.
0: Ja, de lady from the hood heeft al een paar ontwerpen. Okay. Dus dan, nou, het wordt tijd voor een nieuw ontwerp.
3: Ja, vind ik zeker.
0: Dan gaan we even gaan zitten.
3: Ja, dat gaan we doen.
0: Mooi. Ja, en willen jullie het kopen? Meld ons, want we gaan hem rocken.
3: Sowieso. 100%.
1: Eigen murkje advies.

0: Een eigen merchant, guys.
1: Ja, merch.
0: Ja.
2: Ladies
1: kan
2: merch.
1: Kan geen kwaad, weet je. Ja. Zo maak je ook jezelf kenbaar, weet je. Van dat mensen zeggen, wat is Ladies van de Hood? Zo hebben al die andere merken het ook gedaan. En wie zijn wij om het ook niet te proberen?
2: Ja.
1: Weet je? Kansen grijp je. En je gaat kijken, past het bij je? Gloeit het of bloeit het? En als het niet groeit of bloeit, nou, kijk verder.
2: Dan heb je het geprobeerd. Maar als jij het niet grijpt, grijpt iemand anders het.
1: Dus dat?
2: Dus dat is ook dat ding, hè? Claire, je hebt zoveel mooie dingen gezegd in je introductie. Ik weet niet waar ik moet beginnen om op te reageren.
1: Nou, het is, de microfoon is all yours.
2: Het is zo mooi. Het is zo compleet. En natuurlijk ook in lijn met wat op mijn papiertje staat.
1: Ik ben stil.
2: Oh, luisteraars, het is zo mooi hoe Claire en ik zo op elkaar zijn afgestemd. Mensen gaan misschien niet geloven, hè? Eigenlijk door de week spreken we elkaar niet, hè?
1: Nee,
2: eigenlijk
1: niet.
2: Heel even.
1: Heel eventjes van als er iets is, een melding of zo.
2: Ja,
1: maar
2: precies.
1: That's it.
2: Ja.
1: Volgens mij heb ik je berichtje gemist. Van, ik zag het pas vanmorgen. Dacht ik, nou, het heeft geen zin meer om antwoord te geven.
2: Precies. Maar dat is gewoon goed. Maar, weet je, ik begin gewoon bij Kwaku. Ik ben straks ook daar trouwens. Er is al heel veel over gezegd de afgelopen weken. Het heeft ons allemaal geschud. Van het gaat, mensen zeggen, het gaat stoppen. En het, dan hebben we niks meer. Het gaat niet stoppen. Het stopt in deze vorm. Het geeft een mooie gelegenheid om weer iets nieuws vorm te geven. Van oké, als we vinden van het wijkt nu veel af van hoe het is begonnen is. Is dit nu weer een mooie gelegenheid om het daar weer naar terug te brengen. Van oké, misschien niet naar precies zoals het toen was. Maar met die invloeden van nu, de tijdsgeest van nu. Dat we er weer iets nieuws van kunnen maken. Misschien iets minder internationaal. Weet je, iets compacter. Dat het ook voor de wijken en de omwonenden ook aangenaam blijft om festival te blijven omarmen. Dat. Dus we kunnen weer opnieuw naar de tekentafel. En dat is wel weer mooi. En ik moet eerlijk zeggen, ik was in het begin toen het betaald werd, had ik ook moeite hoor. Want ja, ons brein heeft altijd moeite met verandering. Van het oude willen we vaak vasthouden. Ook al is het niet goed, tussen haakjes. Maar toch houden we eraan vast. En dan komt er iets nieuws. Er wordt iets geïnnoveerd. En dan hebben we weerstand. En dan als we het een paar keer doen, dan denken we, oh, maar zo is het ook eigenlijk best wel leuk. Maar we hebben zoveel weerstand gehad. Het feit dat we ervoor moesten gaan betalen was wel echt een groot ding. Maar als je ook kijkt wat je daarvoor terugkrijgt. Er is security, dus weet je, het is veiligheid. Er is structuur. Er is vermaak. Weet je, dus meer dan alleen een rondje lopen, iedere keer en eten. Is er veel meer om te doen. En ook voor de kinderen, weet je. Dus voor dat bedrag is het compleet. Dus als je niks anders te doen hebt die dag of zo, dan is het een mooie optie om daar met elkaar te verbinden middels muziek. Want vaak is het met muziek, hè. Het grote podium en die kleine tentjes. Ik doe van alles daar. Ik ben gewoon standaard in Las Panks. Standaard. Maar ik ga ook salsa dansen. Ik spreek ook met mijn salsa vrienden af. Van, hey, laten we even in die salsa tent even een paar dansjes gaan doen. Prima. Voor elk wat wils. Je kan eten wat je wil. Je kan drinken wat je wil. Dus ja, ik ben het weer opnieuw gaan omarmen op een gegeven moment. En ik hoorde het. Ik weet nog de dag dat het persbericht uitkwam. Ik deed mijn ogen open. Op een gegeven moment keek ik in mijn WhatsApp. En ik zag zeker 5, 6 mensen hadden het al in de ochtend dan weer doorgestuurd. Ik denk, wow, wat is dit? Het is iets huge, hè? Het is toch iets dat wel bij ons Surinamers hoort. Het is iets van ons, hè? En daar komt dan ineens iemand aan, hè? En dan is het, wow. Maar ik ben het mooie ervan weer gaan zien. Ik ben echt het mooie ervan weer gaan zien. En ik zie echt, ondanks dit, mooie gelegenheden om er weer iets van te maken dat lekker bij ons hoort en dicht bij ons hoort. Ah, Clary had het ook over, ga dingen onderzoeken. Ik had het al een keer eerder gezegd. Vroeger, toen ik jonger was, zei ik, waarom? Ik zei heel veel waarom.
1: Want met elk kind.
2: Ja, toch? Elk kind heeft een waarom-fase. Hè?
1: Ja.
2: Ze hebben een nee-fase, of wil niet. Maar ze hebben ook die waarom-fase. En die is zo cruciaal. Ergens op een gegeven moment

0: raken we hem kwijt. Omdat het ons misschien wordt afgeleerd, weet je, of dat systeem onderdrukt dat. Dat ze dat op een gegeven moment niet meer doen. Dus dat we gewoon gaan volgen. Maar waarom, vraag, moet je je hele leven blijven stellen? Als iemand iets met iets naar je toe komt en het resoneert of het resoneert niet. Ook als het niet resoneert, kun je het onderzoeken. Van, maar hoe zit het dan wel? Of, weet je, of misschien resoneert een stukje, maar wat resoneert wel, ga het onderzoeken. Dat is gewoon wat we hier zijn komen doen met z'n allen. In het leven. Is onszelf onderzoeken en het leven onderzoeken. Het vormgeven. We zijn alchemisten, we zijn magiërs. Hè? We, zonder dat je het doorhebt, doe je elke dag aan magie. Bijvoorbeeld, als je je eten maakt. Koken is magie, hè? Je zet losse ingrediënten. Je kijkt op je aardig, alles zet je daar. Groenten, alles zet je. En je hebt een pot, je hebt een pan. En je begint met je magie. Dus van al die losse ingrediënten maak je één geheel. Iets nieuws. En het is iets heerlijks om van te genieten. Dat is magie. Er is zoveel meer nog magie. Bijvoorbeeld muziek maken, instrumenten. Dus dat verschillende instrumenten samenkomen en het wordt één harmonie. En daar gaan wij dan met z'n allen op dansen. En van genieten is ook magie. Dus zonder dat we het doorhebben, maar we hebben het onszelf afgeleerd om de dingen zo, hè, als dusdanig te zien. En het is ook een oproep aan ons weer, om dat soort dingen gewoon weer te gaan doen. Om weer te gaan omarmen. Er ligt zoveel inspiratie om ons heen. Hè, dat magnetische veld om ons heen, die luistert naar ons, naar wat we zeggen en wat we doen. Dus let op wat je zegt en let op wat je denkt. Als je merkt dat je... Ik ben daar zelf persoonlijk nu heel erg mee bezig. Om positief te praten. En om niet te veel te klagen. Want klagen verandert eigenlijk niks. Het is gewoon energie, negatieve energie rondstrooien. En het maakt dat ding niet beter waar je over klaagt. Dus als je wil dat er iets verandert, dan ga je even bij jezelf te raden van oké, ik ben hier niet zo heel blij mee. Ik ben hier niet tevreden mee. Waarom? Niet? Zie je, dan heb je die waarom-vraag weer. En dan doe je er wat aan. Ja? Claire zei het. Zalig mijn oma. Ik blijf het herhalen. Zij tegen me. Mijn kind. Het leven. Daarin is het bidden en werken. Je hebt een wens, je hebt een verzoek, een verlangen. En als je bidt, dan blijft het daarbij. Je kan bidden tot je een ons weegt en er verandert niks.
1: En dan wordt je een pond.
0: Toch? Wordt je een pondje voor de rest. En dan? Er gebeurt er niks. We zijn hier om samen te werken. Toch? Om dingen te creëren, om dingen vorm te geven. Jij bent de regisseur inderdaad van jouw film. Hè? Op jouw toneel. Dus je kan het ook zien als een toneelspel. Er komen mensen af en toe even op. Sommige mensen heb je afgesproken. Oké, jij doet deze rol even. Ja? Jij gaat me even deze lessen laten zien. En dan mag je weer door. Want er staan alweer andere mensen aan de zijkant klaar die op dat toneel willen. Om dat stukje daarna op te pakken. Maar wat doen wij? Wij willen nog wel eens vasthouden. We hebben moeite om los te laten. Dus iemand die dan de bedoeling was om even een klein stukje, een kleine rol. Iemand die een, laten we zeggen, een bijrol zou moeten krijgen. Of hoort te hebben. Die geven we een hoofdrol. Maar die hoofdrol die we die persoon geven. Het is trekken en halen. En moeilijk en zwaar. En daarom kan je zien van, hé, wacht even. Ik doe hier iets. Dat niet de bedoeling is. Want wat de bedoeling is, dat floot. Dat ding gaat lekker. Dat ding gaat luchtig. Weet je, je hoeft niet te veel te doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar te zijn. En daaraan kan je het onderscheid maken. Hè? Dus iedereen, luisteraars, als je kijk even nu naar je leven. Van welke mensen zijn nu om me heen? Met welke floot het niet? En die mensen met wie het niet floot, waarom floot het dan niet? wat ben ik nu hier aan het doen wat ik eigenlijk niet moet doen? Want eigenlijk hoef je helemaal niks te doen als iets de bedoeling is. Je hoeft alleen die stappen te zetten en dan ga je zien dat dat magnetische veld om je heen je vooruit katapult. Je hoeft dingen ineens kansen komen. Clary gaf het al aan, je stapt in die snodder en je krijgt dat waar je om hebt gevraagd. In eens van de wildvreemde. Dat is samenwerken met dat veld. Dat magnetische veld om je heen. Die hoort van, hé, Claire heeft een vraag uitstaan. Claire wil iets weten. Ik heb hier dat antwoord liggen voor de. Alleen, hoe gaat ze het krijgen? Ai, ik ga zorgen dat de bus niet rijdt. Er valt eentje uit. Ze pakt die snodder. En dan krijgt zij op die manier de informatie terug die ze uit heeft staan. Als je die synchroniciteiten, als je ze veel meemaakt, je zit nummers, numerologie, ik word echt geknuppeld door die dingen de afgelopen dagen. Ik zal maar niet daarover beginnen. Maar dat zijn wel signalen dat wat ik aan het doen ben op dat moment, dat het goed is. Dat ik op dat goede spoor bezig ben. En dat ik me goed manoeuvreer. Dus het is eventjes een check-in van eventjes, ei, je bent goed bezig. Ga door. Op deze manier. Ga door. Soms dan word ik echt. Het overdondert me. Het overweldigt me. Hè? Soms ook. Dat ik denk. Oh. Maar dan maak ik mezelf even rustig. Weet je. En dan. Dan gaat het weer. En dan denk ik van. Ai. Goed. Juanita. Blijf bidden. En werken. Voelen jullie die energie van het 1 jaar? Claire, Roche, voelen jullie dat? We zitten in de 1 jaar. Voelen jullie hem? Mm-hmm. Op wat voor manier, Roche?
2: Vol met verandering. Dat is wat ik voel. Dat er iets aankomt.
0: En voel je ook al dat er iets is gebeurd? Dus niet alleen dat er iets aankomt, maar dat je al voelt van, hé, ik heb al dingen voor elkaar gekregen. Of
2: wel in mijn levenssituatie. Er zijn wat dingen die dan grotendeels gaan veranderen. Mm. Dat ik daar klaar voor moet zijn.
0: Oké, okay, ja. Mooi zo. En Claire?
1: Laten we Claire overslaan. Hoor, want, het lijkt wel een kino. Weet je, deze kino, die regisseurs. Ik ben de regisseur. En ik krijg gewoon spelers.
0: Ja?
1: En ik zet de speler hier. En ik zeg je, dit is jouw ding. Het gaat zoals het moest gaan eigenlijk. Mm-hmm. Weet je, ik laatste paar keren daar zat ik met een dilemma. Ik denk, hoe of wat. En ik zeg van, hey, ik wil het antwoord nu hebben. En pats, boem, gebeurt er iets. Want ik zelf had gedacht van, hè? Ik zei, is goed zo, is klaar. Oh, ik zeg, wat staat er tegenover? Dit. Is dat prima, ga kort, klaar, simpel.
0: Precies.
1: Ik pak het.
0: En dat
1: maar
0: is,
1: ik, ja. Door angst.
0: Ja, die verlamt je letterlijk. Je gaat in je kracht staan, in je weten, en dan krijg je dit.
1: Ja, en dan, op een of andere manier, lijkt het alsof er een paar stenen zijn gevallen van je schouders. Je voelt je licht. En nu pas snap ik bepaald. Ik snap veel dingen van mijn oma nu, hoor.
0: Hey.
1: Wat is vrijheid?
0: Yes.
1: Wat is vrijheid? Ja. Stel die vraag een keer aan jezelf. Wat is jouw vrijheid?
0: Precies. Wat is jouw vrijheid? Absoluut. Je had het net over 50. Ik had rond mijn 40ste. Leek net alsof ik een nieuw portaal inging. Er ging ineens het licht aan. En toen ben ik dus in die vrijheid gaan staan. En echt, het is een achtbaan sindsdien. Ik ben dingen kwijtgeraakt. Ik ben mensen kwijtgeraakt. Ik ben. Die versie die ik toen was, ben ik kwijtgeraakt. Maar ik heb er zoveel meer voor teruggekregen. Ik kan, als ik hierover moet praten, moet ik gewoon een hele uitzending eraan wijden. Gewoon. Dat ik gewoon denk van, maar hoe kan dit? Ik ben dingen los gaan laten. Ik ben hokjes los gaan laten. Ik ben religie, zover ik daar nog last van had, want dat heb ik er niet zo heel veel. Ben ik los gaan laten. Ik ben het mijn eigen draai gaan geven. En toen kwam vrijheid in de breedste zin van het woord tot me. En sindsdien is mijn leven een feestje. Elke dag dat ik opsta, is een feestje. Soms voor een buitenstaander die naar mij kijkt, die denkt van, maar Mie, als ik in jouw situatie zou staan, ik weet niet hoe ik zou doen. Ik weet niet wat ik zou doen. Soms raken ze gewoon weg in paniek. Ik zeg, waarom raak je in paniek? Zie je, kijk naar mij. Zie je dat ik in paniek ben? Nee. Ik ben in berusting en ik ben in weten. Omdat ik weet dat soms als je een vraag hebt, hè, je hebt een bepaalde wens dat je op een bepaald niveau wil komen. Wat doet dat magnetische veld om je heen? Oké. Die zegt altijd ja, hè? Die zegt nooit nee tegen je. Weet dat. Die zegt nooit nee. Oké, je wil daar komen, is goed. Het is er al. Maar ik moet daar wel wat stappen voor doen. Ik ga dingen los moeten laten voor je.
1: En wat je dat zegt, daar zegt, is zo mooi. Voordat we naar het tweede uur gaan, het zal 11:05. Gaat heel erg snel. Wat zo mooi hieraan is. Vorig jaar heb je ons gevraagd om dingen op te schrijven wat we graag wilden.
0: Ja.
1: Sommige dingen zijn, maar sommige dingen denk je, nee, klopt.
0: Mm.
1: Maar ik wil iedereen vragen om even na te denken wat 10 jaar geleden jouw wens was. Als je goed kijkt, is het nu uitgekomen.
0: Ja.
1: Ja, was het vergeten.
0: En dat is dat mooie van manifesteren.
1: Ja.
0: Je gooit het en je laat het even los. Je laat het los.
1: Ik heb een aantal jaar geleden gewoon in een takkie heb ik iets gezegd. Niet bewust dat ik nu... Dat gewoon maar... Ik denk het is me overkomen. Nee.
0: Nee.
1: Ik heb hierom gevraagd.
0: Ja.
1: En het grappige is, ik moest erom lachen.
0: Ja.
1: Maar kijk naar je kinderen om je heen. Want kijk, als je een gezin hebt, dan heb je altijd nog een kind die eigenlijk een spiegel is.
0: Ja.
1: En die je gewoon de dingen gaat roepen voor je, die je eigenlijk al denkt of wil, maar die remind je gewoon. Van, nou, pak het zo en doe dit. Denk je, huh? Dit had ik een paar jaar geleden. Wat kom je me zeggen? Nee, die remind je gewoon. En wij hebben één ding. En dat is ook iets wat we van onze ouders hebben geleerd. Je bent kind, hou je mond, ga zitten. Nee, neem de tijd en luister. Dat kind was er al. Die is gewoon hier om jou te ondersteunen in de reis die je verder moet gaan bewandelen.
0: Precies. Het lijkt me mooi om het overgangetje te maken, hè, naar het tweede uur. Het zijn prachtige woorden, Claire. We gaan straks in het volgende uur gaan we het hebben over... We gaan hier over verder. Ik heb wat weetjes over het leven. En we gaan ons focussen op het lichaam. Het spirituele, de spirituele kant van ons lichaam. En wat het voor ons doet. Dus mensen, pak pen en papier. Want daar gaan we meeschrijven. Ik ga jullie wat informatie weer geven.
1: Mooi, mooi. Als je achter het stuur zit, hè, neem het op desnoods.
0: En luister of
1: maar
0: luister
1: ga niet terug. Schrijven. Of laat de persoon naast je schrijven.
0: Ja,
1: maar ik heb ook bijvoorbeeld een neef die altijd luistert. En als hij me tegen mij legt, vragen we aan een chauffeur. Meneer Moor, de groetjes vanuit de studio.
0: Ja,
1: Steven.
0: Groetjes.
1: En hij zegt altijd, mi arki. Oh. Nog eens griffie. Weet je?
0: Nee.
1: Neem het op. Focus jezelf, Isabi. En probeer te onthouden.
0: Precies.
1: En alle andere mensen die me op Kwaku hebben aangesproken. Ik luister. Ook die dame, ik ben haar naam gisteren kwijt. Volgens mij zit ze bij Razo, dankjewel.
0: Oh.
1: Weet je, van, dat ze luisteren naar ons programma. Zijn de stille luisteraars.
0: Ja.
1: En ik, mevrouw Sumter. Ja, ja, ik heb uw naam onthouden, want die riep me laatst af van... Hey Claire, schrikken van dat mensen ons kennen.
0: Ja.
1: En super tof, dankjewel voor de support. Tot het volgende uur. Wat voor nummer gaan we luisteren? Libibo?
2: Zo.
1: Mooi zo.
0: Oké.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stort er een neer op een appartementencomplex, daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zondag 4 op zondag 4, 26.

0: dat de hele zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: land en we zijn zelf ook trots als Surinamers. Trots op onszelf, trots op de dingen die we doen, maar vooral trots als we in de spiegel kijken van dat we hier op deze aardbodem mogen zijn en dat we het mogen doen. Soms hebben we ook wel die dagen dat we even uit balans zijn. Een weegschaal valt ook af en toe uit balans. Je ziet als je soms op die weegschaal staat, dat die weegschaal boedoedoedoem. Dan weet je ook wel van, we moeten eraan werken. En dat is die Libie, werk er altijd aan om in balans te blijven. En we proberen altijd in balans te blijven. En als je probeert, gaat het ook lukken. We hoeven niet meer te proberen. Je weet gewoon, ik moet in balans blijven. En ja, net als de regen, toch? Soms regent het heel erg en dan heb je plasjes. Maar de aarde die helpt, die trekt het eruit. En zo blijft het plasje iets langer liggen. Weet je, dan heeft het iets meer nodig om in balans te komen. En dat is het. Probeer altijd in balans te blijven. Soms moeilijk, maar waar een wil is, is er weg. En bidden, maar werken. Het is bid en werk. Alles bij elkaar samen. Weet je, gaat ons voeden. Ga over dingen nadenken. Hoe ga ik mezelf verbeteren? Het is net een dicté. De eerste keer heb je een 6. De tweede keer heb je een 5. En dat wil je niet. Je gaat voor die 9 en die 8. Maar je moet er naartoe werken. Ja. Weet je. En de een lukt het makkelijk. De andere niet. Maar met een 7,5 of 8 zijn we ook tevreden. Zolang het maar goed gaat. Zolang het kan opkrikken naar hoger niveau. En zo gaan we in het leven staan. We gaan onszelf eigenlijk gaan voeden om op een bepaald niveau te komen. Dat je niet steeds anders naar jezelf moet kijken. Maar dat je gewoon op een bepaalde hoogte naar jezelf kan kijken. Naar mij. Ik heb het gedaan.
1: Okay, ja.
0: En wie erbij heeft geholpen? Grani. Ja. Want we vergeten soms even die grani te geven aan die anderen. Waar je eigenlijk, dat is hoe ik het had over die snodder, dat ik hem bedankte. Hij dacht misschien, bedank die mama. Maar ik was dankbaar. Ja, dank je wel.
1: Goed.
0: Elkaar bedanken is een oppen voor jou, hè? Nou, oppen voor Sreffie. Van weet je, want als je bedankt, komt nog meer.
1: Ja.
0: Maar als je in je ego gaat staan van, na mi, dan duurt het soms zo lang, want je moet hard duwen. Er doorheen. Maar dank je wel, zeg niks. Je hoeft er geen belasting voor te betalen. Het kost je niks. Niet eens zoveel energie. Dank je wel. Het is eruit. Weet je? Laten we die lobby op een andere manier aan elkaar geven. Soms is het moeilijk. Want even in een kieslobby is het ook moeilijk om te kijken hoe ga ik het geven. Maar leer.
1: Ja, precies.
0: Leer.
1: Kan het leren.
0: Weet je, ik zeg altijd, TV go tapasite, internet. Je wil het pakje kopen, want buurvrouw heeft het aan. Je gaat het zoeken toch, tegenwoordig maak je foto. Je zet het in die telefoon bij die Google-les. En dan zoekt het op. En al die winkels waar het verkocht wordt, komen erachter.
1: Ja.
0: Zo is het ook in die Libby. Ontwikkel jezelf ook op een andere manier. Deze man zei gisteren, nog het laatste gaat Juanita. Hij zegt zo, elke vrouw heeft een buitenman.
1: Ik word er deze keer over praten.
0: Ik dacht, echt een buitenman.
1: Oké.
0: En hij zegt, ja, ze hebben niet eens door dat het die buitenman is die ze de hele tijd aan het voeden zijn. Ze voeden die buitenman. En de man in huis, die ziet het maar die heeft geen zeggenschap daarop. Die kijkt echt van, hoor. Heel cryptisch ging het. En die buitenman was die winkel die iedere keer op die socials komt. En iedereen, het is 3 euro, het is 2 euro. Ik ga bestellen, man, ik ga bestellen. Dat die man zei dat die postbodes niet eens meer willen naar die flats om die spullen te brengen. Want de hele dag staan die
1: Chinese
0: dingen daar zo. Zulke zakken elke dag. En het enige is wat er gebeurt, die buitenman wordt rijk. En jij wordt arm. Ja, je wordt echt arm. Want je denkt, ik loop

0: Bijvoorbeeld op kwakkoe. Maar ook gewoon die jurk van vorige week kunnen aantrekken hoor. Je zet een bloemetje erop en dan en iets anders, een riempje erbij en een andere tas. En je gaat naar. Had gekund. En dan had je iets meer kunnen kopen om te eten. Maar we voeden die buitenman. Ik vond het heel mooi. Ja. Ik ga het vaker gebruiken. Die buitenman, die voeden jullie. Stop met voeden, die buitenman. Want voeden is duurkoop. 2 euro, 3. Oh,
1: Ja.
0: leuk pakje. Kan nog 7 eurotjes erbij. Oh, dat is ook. Oh ja, daar komt er nog een bij. Hé, als je optelt, hè, zit je op 70 euro.
1: Ja, die buitenman
0: En
1: denkt,
0: die
1: hey.
0: buitenman denkt, hé. En dan stuurt je gewoon, je wordt gewoon gespamd door die buitenman.
1: Ja.
0: Bababababababab. Hé, dit heb ik ook voor jou, dit vind je leuk. En ja, onze ogen zijn gierig. Hoe grinnig. Denk van, deze buitenman is goed. Kom, ga dit meer. En die buitenman, die wordt inderdaad gevoed. En voor die mannen die dat ook doen, is het de buitenvrouw.
1: Ja.
0: Denk erover na.
1: Ja, dat
0: Gewoon
1: is
0: niet even het woord aan jou.
1: heel mooi dat je dit zegt hoor, want eigenlijk, ik wil het nog verder doortrekken. Alle vrouwen die werken, hebben ook een buitenman.
0: Ik luister.
1: Ik zie twee paar ogen naar me kijken.
2: Ik
1: Ja,
2: snap het
1: denk hier maar
2: precies.
1: eens over na.
2: Ja.
1: Je staat, als je gaat werken, onder de autoriteit van een andere man, die je 8 uur lang, als het niet langer is, zegt wat je moet doen en je volgt.
0: Of een buitenvrouw.
1: Of een buitenvrouw, inderdaad, want je hebt ook vrouwelijke managers. Dus het gaat zelfs zo ver door naar dat. Ja, dus we hebben allemaal buitenmannen en buitenvrouwen. Behalve als je dus
2: Dus het kan ook je werkgeefster
1: zelfs. Het
2: zijn,
1: kan
2: of
1: ook
2: je.
1: je werkgever zijn die je buitenman of
2: Ja.
1: buitenvrouw is. Ja, precies. Ja, want je moet. Je bent niet thuis, je bent bij iemand anders in een ander vierkantje. Of in ieder geval onder autoriteit, want die zeggen wat je moet doen voor dat salaris.
2: Dan heeft diegene eigenlijk geen eigen zeggenschap,
1: Nee, geen
2: natuurlijk. Het kan
1: zeggenschap.
2: je
1: Nee,
2: partner
1: natuurlijk
2: zijn
1: niet. Je
2: of
1: hebt een
2: dingen,
1: contract
2: et cetera.
1: getekend. Van jij gaat dit doen voor dit bedrag.
2: Ja.
1: En dan ga je zorg maar dat je doet, dan krijg je dit van mij. Het is ook een uitwisseling daar, hè? Maar dat is het leven. Het is geven en nemen,
2: En
1: hè?
2: nemen, ja.
1: Van energie. En het is jouw vraag. Dat is wat Claire zegt, van waar geef jij je energie aan uit? En geef je het uit om anderen rijk te maken of geef je het slim uit? Zodat het kindjes maakt en weer terug naar jou komt. Maar dat is iets waar we het een volgende keer over kunnen hebben. Ik ga het hebben over weetjes, een beetje over het lichaam. We gaan het over verschillende dingetjes hebben vandaag. En ik heb een bewustzijnsvraag. Een vraag voor iedereen om even over na te denken. Hoe komt het dat als je een positieve gedachte hebt, je het zegt met ik? Voorbeeld: ik weet dat ik het kan. Ja, dat is een positieve gedachte. Maar als het een negatieve gedachte is, is het: je gaat het niet redden. Je weet niet wat je doet. Waarom is het positieve ik en het negatieve jij? Praat jij zelf of is het iets of iemand anders? Ja.
2: Ik denk iemand anders.
1: Het is in ieder geval een stem buiten je, hè?
2: Ja,
1: Denk
2: klopt.
1: je dat?
2: Het is niet je eigen ik.
1: Maar het is toch raar dat dat zo is, als je erbij
2: Ja,
1: stilstaat?
2: klopt. Maar je moet je natuurlijk jezelf proberen te realiseren van waar komt het vandaan, de stem.
1: Ja,
2: Ja.
1: daarom is het belangrijk om bewust te leven. Ja, bewust. Niet in het wilde weg of met de flow meegaan. Altijd even die eikpunten pakken van hé, waar ben ik mee bezig? Waar sta ik? Weet je, waar ben ik nu op dit moment? Hé, ik hoor dit. Is dit wel van mij? Zijn dit wel mijn gedachten? Nee, dat is precies wat dit ook gewoon laat zien. Dus een verlengde hiervan, weet ook dat je lichaam is intelligent. En het luistert naar je. De hele dag door, ook 's nachts. En je kan het dus daardoor ook programmeren. Ik heb dat de afgelopen tijd gedaan. Ik ga even iets over mezelf, iets persoonlijks vertellen. Hoe ik dat heb gedaan. Ik heb laatst een ingreep gedaan. In mijn neusslijmvlies. En een van de gevolgen daarvan, die bijwerking kan zijn, dus dat je af en toe plotseling ineens vanuit het niks een bloedneus kan krijgen. Dus ik kreeg laatst een bloedneus. 'S nachts. Ik lag te slapen en ik ben... ik denk, wow, het ging heel snel. Ik denk, wow, ik heb een bloedneus. En dat ding bleef maar doorgaan. En dat bleef maar doorgaan. Anderhalf uur lang heeft deze bloedneus geduurd. Anderhalf uur lang. Ik keek op de klok. Want ik zag hoe laat het begon. En dat het stopte. Anderhalf uur lang. Ik denk, hoe kan zo lang? En het stroomde echt net de kraan. Ik denk, wow. Ik kreeg van allerlei gedachten van, misschien moet ik naar eerste hulp gaan of zo. Of even naar de dokter. Of even de arts bellen om te zeggen dat er iets is. Of dat ze me moeten helpen. En oké, heb ik niet gedaan uiteindelijk. Want op een gegeven moment stopte het. Ik denk, bijzonder dit. Maar iemand heeft me laatst gezegd, die dicht bij me staat, van Anita, besef, jij bent de kapitein. En je lichaam luistert dus ook naar jou. Ik heb het onthouden en ik heb het toegepast. Dus een paar dagen daarna kreeg ik weer een bloedneus. Dus ik denk, wat krijgen we nu? Want ik heb gezegd van toen, stop, je werkt nu gewoon weer perfect. Zoals het hoort. Dus toen kwam die bloedneus weer en ik denk, wacht even, had ik niet laatst gezegd dat hij moest werken, niet terug moest komen. In het begin was ik even een beetje van slag, maar na 10 minuten was het al gestopt. Omdat ik toen mijn lichaam de opdracht heb gegeven van, nu is het klaar. We stoppen met dit geintje, jij werkt nu weer perfect en je stopt met de bloedneus. Het is nu klaar hiermee en ik ga gewoon weer slapen. En binnen 10 minuten was het klaar, omdat ik me eerder heb herinnerd. Eerst was het anderhalf uur. Zie je dat? Het is dat oefenen. Herhalen van dingen. Je bewust worden van dingen. Van, zo zit het in elkaar. Het is gewoon die levenservaring die je opdoet. Dus weet dat je lichaam naar je luistert. Ja, ook als je pijn hebt. Het is een simulatie, Dus je kan gewoon opdrachten geven aan... net als wanneer je een computer iets wil laten doen... kan je je eigen lichaam, je eigen leven ook programmeren. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. Dus als iets je overkomt, weet dat het ook op een gegeven moment stopt. Als jij zegt, het is nu genoeg. Yes? We gaan, voordat we het lichaam helemaal gaan doorlichten, wil ik een oefeningetje met jullie doen. Ik weet niet of jullie hier wel eens van gehoord hebben. Mudras. Dat zijn van die vinger... Mudras, dat zijn vingerfiguurtjes, als het ware, die je kan maken. En die hebben... dus zodat je met je vingers op een bepaalde manier drukt of zet, dan gebeurt er iets in je lichaam. Ik wil met jullie iets oefenen. Ik wil het jullie laten ervaren. Ja? En je kan dit inzetten om bijvoorbeeld geldstromen te laten vrijkomen. Ik kan van alles kan je combineren. Oké. Zitten jullie, ik hoop dat jullie allebei de handen even vrij hebben. Of één van de handen even vrij hebben. Druk je duim en ringvinger samen. Je duim en ringvinger. Druk ze samen. Adem nu in en uit. Ja, 1 keer is genoeg. Ja, alleen even voelen. Heb je iets gevoeld? Heb je iets in je lichaam gevoeld, ervaren? Wat hier de bedoeling van is, je merkt nu dat je ademt via je longmeridiaan. Doe het nog een keertje.
2: Gewoon hetzelfde.
1: Duim en ringvinger, gewoon 1 keertje. Duim en ringvinger. Adem nog een keertje in en uit. Je voelt dat je ademt via je longen, hè? Oké. Dan gaan we er nog eentje doen. Druk je duim en je wijsvingers nu samen.
2: Nog een keer?
1: Ja, dus je duim en je wijsvinger. Ja? Adem nu in en uit. Merk je iets anders nu?
3: Ja.
1: Wat voelde je? Anders, hè?
2: Ja.
1: Op een andere plek. Je merkt dat je nu ademt via je buik. Je solar plexus, je darmen. Dat stukje pak je.
2: Het voelde alsof het net een beetje zwaar was.
1: Eerst zat die hoger en nu zit die lager, hè?
2: Alsof er een lading wordt...
1: Maar het is gewoon alleen omdat je met een andere combinatie hebt gepakt. Dus eerst heb je je duim en ringvinger, Claire. Duim en ringvinger. Als je in en uit ademt, dan adem je via je longen. Als je dip in en uit ademt, die andere die we nu net hebben gedaan, is duim en wijsvinger. Ja, die andere vinger. Duim en wijsvinger. Adem nu in en uit, Claire. Je ademt nu op een andere plek, hè?
0: Ja, het gaat ook heel diep.
1: Ja, hij gaat nu via je buik. Je solar plexus heb je hem nu gepakt. Druk nu je duim en middelvinger samen. Adem in en uit. Wat voel je nu?
2: Ik voel het zwaarder.
1: Dat is een andere plek weer, hè?
2: Ja.
1: Heb je hem gevoeld, Claire?
0: Ja.
1: Wat voelde jij?
0: Ik voel hem hier erger.
1: Ja.
2: Ja, daar, ja.
1: Je ademt nu via je hartcentrum.
0: Ja.
1: Zie je dat? Je hebt allemaal andere vinger aan en doet je lichaam iets anders. Gewoon omdat je die drukpunten hebt. Zeg gewoon, alles is met elkaar verbonden. Maar dat is iets waar we normaal niet bij stilstaan. Druk je duim en pink samen. Adem in en uit.
0: Gaat lager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nog iets lager, hè? Bijzonder, hè, dit? Je ademt nu via je diepste emotionele lichaam en ziel. Pink. Bijzonder is dit, hè? Daar staan we normaal niet bij stil, hè? In het dagelijks leven doe je gewoon je ding. Je denkt van, hey, maar we ademen de hele dag door, maar we beseffen niet hoe we ademen. We zijn ook heel vaak gejaagd, hè? Druk, druk, druk. En dan ademen we heel hoog. En niet vanuit de buik, per definitie. Maar ik wilde het eventjes jullie laten ervaren. Van, door verschillende combinaties te maken, dat zijn mudras. Kun je dus inzetten in je manifestatie. Als je dingen van elkaar wil krijgen. Vanuit waar wil je gaan manifesteren. Dan kan je je vingers daarbij gebruiken. Dan gaan we het nu even hebben over... ons lichaam, ons energetische lichaam. Willen jullie meeschrijven? Ik heb, hebben jullie een pen hier? Heb je een pen, Roger, en een papier?
2: Ja.
1: Claire, heb je een papier, een pennetje? Oké, dan ga ik even wat creëren voor Roger.
2: Er hoeft geen rustgevende muziek op?
1: Nee.
2: Nee,
1: hè?
0: Oh, je hebt een pen.
1: Een papiertje moet hij alleen nog hebben, wacht.
0: Pen heb je?
1: Hij heeft ook geen pen. Kijk, Claire heeft de pen. Kijk, Claire heeft de pen voor je. Dan gaan we even dieper. Over. Weet je, we hebben dat lichaam. We hebben het iedere keer, hè. Want we zijn geen mensen, maar we hebben wel die avatar. En dat is gewoon zoveel technologie in verweven. Dat weten we gewoon niet. Maar ik ga vandaag eventjes kort. Even gaan we even alles langs. En dan ga ik jullie zeggen waar het voor is. Wat het doet in je leven. Ja? Je haar. We beginnen met het haar. Ik denk dat heel veel mensen wel weten wat de functie van het haar is. Heb je een idee, Claire? Heb je een idee wat haar doet voor ons? Het zijn antennes.
0: Oh, ik had iets heel anders.
1: Oké. Haar is gewoon een antenne. Het is een verlengde van je zenuwstelsel. Dus het pakt informatie van boven.
2: Mensen zijn ook kaal. Dan hebben ze geen haar.
1: Ja, maar dan als je haarzakje intact is,
2: ja?
1: Dan heeft het ook het effect.
2: Oh, oké.
1: Zolang je niet kapot is, kan je informatie krijgen.
2: Ah.
1: Ja?
2: Ik snap hem.
1: Dan heb je de ogen. Dat is de functie van je ogen. Je ogen zijn camera's. Schrijf maar gewoon op, camera's. Het registreert wat je ervaart. Visueel.

0: Dan hebben we de oren. De oren. Echt, zo bizar. Oren zijn satellieten. En satellieten. Wij zijn gewoon de belichaming van bron, hè? Van waar we vandaan komen. Het zit allemaal in ons verweven, we weten het niet eens. Maar daarvoor zijn we hier, zodat die kennis terugkomt en we deze dingen weer gaan herinneren. Je neus. Je neus is een sensor. Je tong is een frequentiedecoder. Ja. Je tanden zijn kristallijne ontvangers. Oké. Dan gaan we naar de huid. De huid is een energetische ontvanger. Het ontvangt energie. Die gaat er doorheen. Je handen. Je handen zijn manifestatietools. Je creëert met je handen. Die creëren dingen. Je kan het daarmee vorm geven. Ze maken vorm. Je vingers. Die zijn geleiders van energie. Jullie hebben het net mogen ervaren tijdens de mudra's. Doordat je vingers op elkaar drukt, gebeurt gewoon iets in je energieveld. Ja, geleiders van energie. Je voeten. Die zijn aardeverbinders. Ze verbinden je met de aarde. Je botten. Die slaan oude herinneringen op. Van vroeger. Heel vroeg vanaf het begin. Die haal je uit je botten. Vaak als ze opgravingen doen, zie je ook dat ze altijd naar de botten kijken. Ze halen al die informatie eruit. De botten die slaan het op. Je bloed. Dat is vloeibaar licht. Je hart is een elektromagnetische generator. Het is een elektromagnetisch veld. Je hart die pompt die energie gewoon het lichaam door. Je adem. Adem is levensenergie. Je longen. Dat zijn kamers voor zuurstofalchemie. Ik zal het zo verder uitleggen. Ze slaan zuurstof op en daar doen ze wat mee, zodat wij kunnen bewegen, kunnen functioneren. Je buik. Heel bijzonder, dit is een zonneoven. Solar.
1: Dit is een filter.
0: Ja, een zonneoven is gewoon je buik. Je darmen zijn je tweede brein. Je tweede brein. Je gut, hè, zeggen ze ook, je gut feeling, hè? Dat komt daar vandaan. Want die geeft je informatie of je vaak iets moet doen of niet, als je twijfelt. Het zit daar. Je ruggengraat. Jacob's ladder. Jacob's ladder. Ik ga het uitleggen. In je ruggengraat zitten je chakras verweven. Heel veel zenuwstelsels, zenuwbanen. Je hebt lagere chakras en hogere chakras. Dus hoe hoger je gaat, is een ladder. Je gaat van beneden naar omhoog. Totdat je door het hoofd eigenlijk je kruinchakra naar boven gaat. Het is een ladder. Dat noemen ze een Jacob's ladder. Je zenuwstelsel. Dat is een elektrisch netwerk. Ja, dat is een netwerk. En dan hebben we ons brein. Je brein is een tijdreis supercomputer. Tijdreis. Je brein, daar komt alle informatie binnen en die verwerkt het. En die maakt het voor ons behapbaar. Via onze zintuigen onder andere. Maar via dat brein komt alles binnen. Je linkerbrein. Die verwerkt de logische processen. Je rechterbrein. Die staat in contact met het kwantumveld. Dus weet je dat je dingen... Dat is een kwantumvoorstellingsveld. Daar heb je de creatieve processen. Het staat verbonden met het kwantumveld. En dan hebben we nog één ding. Dat zijn je gedachten. Dat is een realiteitsprojector.
1: Je gedachten zijn?
0: Ja, we hebben niet alle... Je gedachten...
1: Wat zei je gedachten?
0: Realiteitsprojector is het.
1: We hebben niet alle, zei je?
0: Dit zijn enkele. We hebben niet alles, hè?
1: Ja.
0: Dit zijn een paar. Maar dit zijn de belangrijkste. In ieder geval dat je weet, de nieren die reinigen. Die ondersteunen in andere processen in het lichaam.
1: En je voeten?
0: Ja, die heb ik gezegd. Je voeten?
1: Heb je die gezegd?
0: Ja, je voeten zijn aardeverbinders. Aardeverbinders.
1: Oh ja, ja.
0: Zo connecten je met de aarde. Als je dit zo allemaal zo ziet, hè, dan denk je, jeetje. Oh, ik dacht, het zijn gewoon mijn handen en ik kan dingen ermee vastpakken. Maar het is veel meer dan dat, hè?
1: Ja.
0: Het is goed om het eventjes zo te zien. Om even zo naar te kijken. Maar dan gaan we even dat laagje dieper. Dat doen we hier bij Ladies from the Hood. De kennis die ik gaandeweg in mijn journey vergaar, die deel ik hier. De kennis die ik vergaar in mijn eigen journey, terug naar mezelf. Die vind ik zo waardevol. Ik vind het zo mooi. Die wil ik niet voor mezelf houden. Ik mag het ook niet voor mezelf houden. Dus ik deel het met mensen. Zodat we met z'n allen die grote stap vooruit kunnen maken. Zodat we ons met z'n allen kunnen gaan herinneren wie we zijn eigenlijk. En wat we hier zijn komen doen. En kennis helpt daarbij. Soms heel praktisch. Hè, we doen oefeningetjes. We doen dingen samen. We bespreken dingen. Maar soms is het gewoon eventjes even theorie pakken.
1: Ja.
0: Ja, bijzonder, hè? Ik heb ook nog 5 weetjes over het...

0: leven. Op het einde gaan we even een korte meditatie doen. Dus dan, Roger, dan kan je straks ons muziekje weer zetten. Het is heel kort vandaag. Vorige keer hebben we hem heel uitgebreid gedaan. 5 weetjes over het leven. Er zijn er nog veel meer, maar dit zijn gewoon 5. De eerste die ik vandaag deel. Geld is niet echt. Geld is niet echt. Het is gewoon energie. Het is geldenergie. Over geld hoeven we geen oordeel te hebben. Het is gewoon wat het is. Het is een ruilmiddel dat we als collectief hebben besloten dat dat er nu is. Maar het is niet echt. Tweede weetje. Jouw levensverhaal verandert wanneer jij verandert. Ja. Jouw levensverhaal verandert wanneer jij verandert. Derde weetje. Iedereen in jouw levensverhaal ben jij. In een ander lichaam. Die jezelf een les leert. Iedereen in jouw levensverhaal ben jij. In een ander lichaam. Die jezelf een les leert.
1: Iedereen in jouw levensverhaal?
0: Ben jij in een ander lichaam. Die jezelf een les leert. Ja, we zijn namelijk stukjes van die bron, hè? Van dat totale zijn wij. Versnipperd, we zijn een micro daarvan. Dus we zijn eigenlijk elkaar. Als je dieper kijkt. Je ziet wel iemand anders voor je staan. Maar eigenlijk ben jij, het is een stukje van jou. 4. God is in alles en iedereen. God is in alles en iedereen. God is in alles en iedereen. En dan hebben we er nog eentje. Het leven werkt voor jou. Voor jou. Altijd. Het leven werkt voor jou. Het is een algoritme. En het is de bedoeling dat je leert hoe het spel te spelen.

Ja, dat waren de 5 weetjes over het leven. Ik heb ook nog een ander weetje. Die staat los van deze, maar het gaat over kussen. Kussen. Als je je partner hebt, kus je je kinderen. Hè? We kussen onze kinderen. Soms als we iemand tegenkomen. Hè? Soms kan je elkaar kussen op de wang. Maar kussen is eigenlijk iets heel dieps. Een weetje over kussen is dat mannen die hun vrouw een afscheidszoen geven voordat ze naar het werk gaan, die leven 4 jaar langer dan mannen die dat niet doen. De kus, luisteraars, als jullie Roger's gezicht zien, ik ga het uitleggen. Die kus moet wel, er zijn wel wat vereisten waar die kus aan moet voldoen. Dus luister. De kus dient wel minimaal.

minimaal 6 seconden te duren. Ja, dus Roger, 6 seconden mag je opschrijven. 6 seconden duren. Dan komt namelijk oxytocine vrij. Dit gebeurt ook bij een brasa. Een omhelzing die 20 seconden duurt. Dus die moet je 20 seconden vasthouden. Dan heb je datzelfde effect. Wat gebeurt er namelijk? Het creëert een gevoel van veiligheid, connectie en binding.

Het was ook een wetenswaardigheidje. Ik kijk even naar de tijd, hoeveel we nog hebben. Wat ik ga doen, ik ga één ding skippen. Dat wil ik een volgende keer doen. We hebben dit al eens een keertje eerder gedaan. Maar laten we het nog een keer doen, want we hebben een retrograde weer achter de rug. Er staat alweer een nieuwe, maar retrograde, hè? Zoals die planeten ten opzichte, eentje gaat ten opzichte van de ander vertraagd. En we worden nu vooruit gecatapult daardoor. Dus.

0: om weer lekker te manifesteren. Maar deze keer, we hebben het al eens gedaan, maar er zijn verschillende manieren om het te doen. Maar we gaan het met water. We gaan weer met water programmeren. Deze oefening is voor het slapen gaan. Deze is voor het slapen gaan. Ja, dus voordat je gaat slapen, neem je een doorzichtig glas. En deze vul je met schoon water. Houd het glas een paar seconden met beide handen vast. Kijk naar het water en zeg met een zachte stem. Terwijl ik rust, reinig wat ik niet kan zien.
1: Herhaal nog een keer.
0: Ja. Terwijl ik rust.
1: Nee, begin weer.
0: Helemaal vanaf het begin?
1: Ja.
0: Houd het glas een paar seconden met beide handen vast. Ja, dit is een opdracht die jullie van mij meekrijgen voor de komende 2 weken. Houd het glas een paar seconden met beide handen vast. Kijk naar het water en zeg met een zachte stem. Terwijl ik rust, reinig wat ik niet kan zien. Absorbeer wat zwaar is. Ik ga het herhalen. Verwijder wat niet van mij is. Dus, nog een keer. Terwijl ik rust, reinig wat ik niet kan zien. Absorbeer wat zwaar is. Verwijder wat niet van mij is. Je vertelt het water wat het moet doen terwijl je slaapt.
1: Wat? Er zijn ook een paar oudere mensen.
0: Ja.
1: Die gaan niet zo snel.
0: Ik geef even wat informatie. Ik ga het nog een keer. Maar ik ga even wat achterliggende informatie geven. En ik ga het nog 1 keer herhalen straks. Water is het meest ontvankelijke element in de natuur. Het reageert op de intentie van degene die het aanraakt. Ik ga het nog 1 keer herhalen. Wat je tegen het water zegt. Terwijl ik rust, reinig wat ik niet kan zien. Absorbeer wat zwaar is. Verwijder wat niet van mij is. Ja? Oké. Nadat je de woorden heb uitgesproken, plaats je het glas naast je bed en ga je slapen. Let nu op wat er de volgende ochtend gebeurt. Als het water vol bubbels is, alsof het gedurende de nacht is gekookt, betekent het dat de omgeving waarin je slaapt zwaar aanvoelt. Dus bubbels in het water is zware energie. Kan je in het kort opschrijven. Het water heeft wat om je heen was geabsorbeerd. Als het water er vies of anders uitziet, dan is het nog heftiger. Je hebt dan lange tijd opgebouwde energie die niet van jou is om je heen gehad. Ja, dus vies of echt anders eruit ziet of andere kleur heeft, dan is het heftige energie. Die niet van jou is. Ja? Als het water schoon en helder is of blijft, als je wakker bent geworden, is je omgeving licht en stroomt de energie vrij. Wat je niet moet doen bij deze oefening, wat je niet moet doen, is het water opdrinken. Niet bij deze oefening.

0: Gooi het water weg. Het heeft zijn functie vervuld. Ja? Maak nu het glas schoon. Als je bent opgestaan, maak het glas schoon onder stromend water. Als het water na de eerste nacht niet schoon en helder is, dan herhaal je dit ritueel voor 7 dagen aaneengesloten. Zo reinig je de kamer helemaal. Dus 7 dagen achter elkaar. Oh, je schriftje is vol, wacht. Ja. En Claire, geef je nog maar een papiertje? Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus we herhalen dit 7 dagen tot de kamer energetisch helemaal gereinigd is. Op deze manier kun je het, ja, het patroon berekenen en observeren. Dus wees niet bang voor wat je ziet. Wees nooit bang. Wees niet bang. Besef alleen hoe lang je in deze energie hebt geslapen zonder het te weten. Nu kan je er wat aan doen.
1: Dit ken ik.
0: Ja?
1: Dat deed mijn oma.
0: Oké. Ja, ze hadden al deze wijsheid en kennis, hadden ze nog.
1: Ja. Alleen, zij zette nog een kaas erbij.
0: Kan.
1: En voordat ze dan ging slapen, dan deed ze die kaas uit.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ter voorbereiding.
1: Ja.
0: Zou de energie kunnen voorbereiden met de kaas.
1: Ja.
0: Als je dat zou willen, kan.
1: Ja.
0: Dat is goed. Er zijn heel veel variaties hierop. Er is ook een variatie dat je het water opdrinkt. Maar bij deze oefening niet.
1: Oh, die ken ik niet.
0: We gaan nu, gewoon puur alleen eerst. Ik ga volgende keer, kan ik hierop terugkomen. We gaan nu onze energie reinigen en licht houden, want energie heeft effect op je. Hè, soms kan je wat negatief in het leven staan. Of er gebeuren dingen met je die je niet prettig vindt. Maar dat kan omdat je omgeving waarin je hoort op te laden, dat die negatief geladen is. Dus nu ga je hem resetten. Ja, we gaan nu eerst, voordat we gaan doorgaan met andere dingen, gaan we even die energie mooi even resetten. Ik heb er nog een hele mooie korte meditatie. Ter aanvulling hierop. Dus Roger, mag ik je rustgevende muziekje voordat we gaan afsluiten?
2: Zeker. Koptelefoon kan je ook, ja.
0: Oh ja, inderdaad.
2: Ja, ja.
0: Laat ik mijn koptelefoontje op. Zo. Ik heb jullie net allemaal aan het werk gezet, hard aan het werk. Vandaag was theorie en veel doen. En dan gaan we even rustig naar binnen, even naar onszelf. Voordat we de uitzending beëindigen, afsluiten. Nou, ga even rustig zitten. Als je wilt, mag je je ogen sluiten. Zo niet mag je, als je bezig bent met iets, kan je gewoon luisteren. En dan werkt het ook. Jij bent zo mooi. Je bent prachtig. Wanneer je een kamer binnenloopt, draait iedereen zich om naar jou te kijken. Het is de manier waarop jouw gezicht perfect in balans is en je features zo mooi samenvloeien. Jij bent zo mooi. Jij bent zo mooi. Jij bent zo mooi. Laat deze maar even nog op je inwerken. Voel het even dit. Voel maar hoe mooi jij bent. Jij bent perfect. Het feit dat je hier bent, betekent dat je al perfect bent.

0: En laat niemand jou iets anders wijsmaken. Jij bent mooi. Adem nu even diep in en uit. In door de neus en uit door de mond. En dan zijn we weer in het hier en nu. Je mag je ogen openen als je deze hebt gesloten. En deze energie gaan we vandaag meenemen in het vervolg van onze dag. Laat we mooi zijn. Nou, de tijd zit er alweer op. Het is voorbij gevlogen. Ik hoop dat jullie, luisteraars, hebben genoten van de uitzending. En er wat aan gehad hebben aan wat ik vandaag gedeeld heb. Laten we deze aarde samen mooi maken. Laten we beginnen bij onszelf. En te herinneren en te weten dat we mooi zijn.
1: Niet zoveel eraan toe te voegen.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik wil iedereen bedanken dat ze me luistert. Ik hoop dat het deze informatie waardevol is voor jullie. En als het niet bij jou past, niet doen. Doe gewoon vooral goed voor jou voelt. Jullie krijgen allemaal de groeten van meneer Baal.
0: Ah.
1: Marlon. En van Cola Creek krijgen jullie de groeten. Van Mala. Iedereen de groeten. Ik kreeg net ook een berichtje van hoe gaat het met mevrouw Zeedorf. Hoe gaat het met mevrouw Kriepsburg. Iedereen die ik lang niet heb gehoord. Vooral omdat ik 's ochtends bij de radio zat. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat het goed gaat. En wie weet kunnen jullie dit toepassen in jullie dagelijkse leven.
0: Mm-hmm.
1: Misschien is het wel een waardevolle informatie voor jou. Grijp het met beide handen, pas het toe. En wij zijn altijd benieuwd hoe het voelde.
0: Ja.
1: Dus het zou zo fijn zijn als de eerstvolgende uitzendingen iemand belt. Het maakt niet uit waar je zit, in Rotterdam, Suriname. En die begrijpt dat het vandaag een beetje stiller is, want er is carnaval in Rotterdam.
0: Mm.
1: Er is zoveel te doen. Kwakkoes, het Molukse dag. Mensen gaan erop uit. Het weer ziet er wel bewolkt uit, maar het bederft de pret niet. Tegenwoordig heb je allemaal jassen die je kan gebruiken.
2: We hebben wel bellen, maar het is al te laat.
0: Oh. Ja.
1: We hebben een bellen, maar het is al inderdaad te laat, want we gaan nu eruit. Ik zou zeggen, geniet intens. En doe je huiswerk als het bij je past.
0: Precies.
1: En als het niet bij je past, let go. But enjoy. Ja. En vier het leven. Want morgen is dat niemand beloofd.
0: Precies.
1: Een mooie zaterdag. Iedereen een mooi weekend. Een hele mooie week. En tot over 2 weken.
0: Yes.
1: Adios.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Hey!

VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krapjes op 06840-47885. Of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soupu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hot summer boat dog. Orga, de gentleman party service. After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood.

0: 00 418 aus Bang in de Las Bang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni. 175 jaar geschiedenis. Trots, verbondenheid en vooruitgang.
2: Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Mayo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.oudwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli, street party in Oudwest. Get together.
3: Lady P organiseert op zaterdag 31 oktober aanstaande de Zuri Top Avond. En de deelnemende artiesten? Let's start with the ladies. Lovely Miss Nagina Davis, Genevieve Graciela Helstone en Patricia Van Dal. Dan gaan we naar de mannen. Rein Carot, Winston Echtelt en Delano Weltevrede. Al de artiesten die treden op onder de muzikale begeleiding van Glenn Gadam. Een kaartje die kost €30 en die zijn te verkrijgen via www.itickets.com, New Dravis Restaurant, Ricardo's Eethuis en Boston Corner. De MC van de avond, Marta Heitz, de afterparty met DJ Meldivo en Zabakoo. We beginnen al om 9 uur en gaan door tot 4 uur in de ochtend. Voor meer informatie bel je met 0641-600531. The place to be, Rona Events aan de Ronaweg 12 tot 14, 1043 AH in Amsterdam.
4: Amsterdam.

0: Y le dicen.
1: Dit is Mart. Al lange tijd.
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: En u hoorde Before I Let Go van de Afro-Amerikaanse a cappella groep King's Return. En deze wereldwijd bekende en ook Grammy-genomineerde groep uit de stad Dallas in Texas, Amerika, staan vandaag centraal in ons programma, dus straks meer. En hier bent u weer bekend, beland, bij de vierwekelijkse uitzending van Vivel en ik ben André Reder. Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar ondersteunt, die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minima-gezinnen. Stijn Kruijsen is een manager bij deze organisatie Big Friends en met hem en vrijwilliger Ritesh Kanta gaan we in gesprek over wat het allemaal inhoudt. En verder gaat hij een oproep doen voor vrijwilligers in Amsterdam Zuidoost om zich aan te melden. En daar hebben ze nog behoefte aan, denk ik.
1: Zeker.
0: Verder straks ook informatie over workshops die de Burgeracademie van Vivel de komende tijd organiseert. Maar daarover straks meer. Nou heren, welkom.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Alles goed? Hoeveel geven jullie zelf op de schaal tussen 1 en 10?
1: Nou, het is zomer. Het is een mooie dag. Toch, ik denk wel een 8,5.
0: Oké, okay, en Ritesh?
2: Ik denk ook wel een 9. De zon schijnt. Vanaf volgende week heb ik vakantie. Dus,
0: Oké, okay, dames en heren. Alleen maar goede berichten hier. Goed, even Big Friends.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, eigenlijk, we zijn nu 2,5 jaar als Big Friends actief in Amsterdam. Daarvoor heten we Big Brothers, Big Sisters. En dat is eigenlijk, in Amerika bestaat dat al meer dan 100 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij ooit een klerk van de rechtbank zag dat de kinderen die daar verschenen voor de rechtbank, omdat ze iets hadden gedaan wat dan niet mocht, dat dat eigenlijk kinderen waren die dezelfde achtergrond hadden. Namelijk dat ze thuis ook best wel moeilijk hadden. En hij dacht, in plaats van straffen moeten ze volgens mij meer ondersteunen. En is toen op het idee van Big Brothers Big Sisters gekomen. Dus om ze te koppelen aan een vrijwilliger. En die met elkaar dan voor een langere tijd. Bij ons is dat nu minimaal een jaar in ieder geval. Wekelijks leuke dingen doen.
0: En sinds wanneer is het in Nederland overgenomen?
1: Ja, in Amsterdam bestaan we nu 14 jaar.
0: 14?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En dan komt natuurlijk, wat doen jullie allemaal?
1: Ja, nou, dus dat mentorprogramma, dat is nog steeds de kern van wat we bij Big Friends doen. Dus kinderen komen bij ons terecht, soms via scholen, soms via ouder- en kindteams in de wijken die gezinnen kennen. En soms ouders zelf die op zoek gaan of die het van andere ouders horen. En dat zijn eigenlijk kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken en die dus opgroeien in armoede. In gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen. En dat zijn in Amsterdam bijvoorbeeld hebben meer dan 70% van die gezinnen zijn ook één ouder huishoudens. Dus daar speelt vaak van alles. En aan de andere kant hebben we de vrijwilligers die soms uit een bubbel willen komen of iets willen betekenen voor een ander en daar ruimte voor hebben. En die matchen wij aan elkaar zorgvuldig en kijken wie bij elkaar passen. En die gaan dan wekelijks met elkaar op pad en dat ondersteunen wij, dat begeleiden wij met professionals vanuit onze eigen organisatie.
0: Oké, okay, over hoe dat kiezen van een vrijwilliger gaat, hoe dat komt straks op, want we hebben een vrijwilliger hier, ja, Ritesh Kanta.
2: Klopt.
0: Over die, kan je misschien zeggen, jij begeleidt één jongere?
2: Ja, klopt.
0: Een jongen of een meisje?
2: Een jongen van 11.
0: Van 11.
2: Ja.
0: En is dit de eerste keer?
2: Voor mij is het de eerste keer als vrijwilliger dat ik inderdaad word gematcht met een buddy, inderdaad, ja.
0: Oh, oké. Okay. En wat is je ervaring?
2: Ja, dus ik ben sinds april...
0: Nou, laat me eerst beginnen. Okay. Waarom wilde je dit doen?
2: Waarom wilde ik dit doen? Goeie vraag. Ik woon nu een jaartje of 8 in Amsterdam Zuidoost. Met heel veel plezier. Dus ik ben hier in 2018 komen wonen. Toen studeerde ik nog. En het is natuurlijk altijd een groot stigma rondom de buurt. Ik heb wel redelijk affiniteit met de buurt, omdat ik heb een Surinaamse achtergrond. Dus ik kwam vroeger wel. Ik kwam vroeger naar Amsterdamse Poort. Vroeger naar Kwaku. Gisteren ook weer geweest trouwens, dus was weer gezellig. Maar ik ben hier dus komen wonen en ik had heel erg het gevoel van, oké, ik wil iets terug doen voor de buurt. En voor mij had ik een aantal, tenminste, ik was op zoek naar een stichting, wat kan ik betekenen hier? En ik had toen de tijd, een aantal jaar geleden, het stichting, toen heette het inderdaad nog Big Brother Big Sister. Dat zag ik toen voorbij komen. Ik weet niet meer exact waar dat was. Zou social media kunnen zijn. En ik dacht van, hey, dit vind ik super mooi. Lijkt me heel leuk om hier aan bij te dragen. Maar toen de tijd heb ik het niet doorgezet, niet opgepakt eigenlijk. Er zijn heel veel redenen voor waarschijnlijk die ik kan bedenken waarom ik het destijds niet had gedaan. Maar toen, vorig jaar, toen was ik op een verjaardag bij een vriendin. En daar zat een vriendin van haar. En die had een jongen bij zich, die was denk ik 15. En ik dacht van, hè, wie is dat? En ik kon het niet helemaal plaatsen. En dat was dus via de stichting. En toen was het voor mij even een prik van, oké, nu moet ik het echt doorzetten.
0: Zij was een vrijwilliger.
2: Ja, zij deed het al volgens mij echt al bijna 10 jaar, denk ik. Want jullie bestaan 14 jaar, dus dat kan kloppen. Zeker, ja. Bijna 10 jaar. Dus ik had even met haar gesproken erover. En ze is inmiddels volgens mij, ik weet niet of ze nog steeds een vrijwilliger is, maar ze spreken nog steeds af. En ik vond dat super mooi om te zien. En ik dacht van, hey, dit lijkt me echt iets leuks. En je kan veel, denk ik, veel betekenen, hoop ik. Met wat voor mij eigenlijk, het is, ze vragen een uurtje tijd per week. Dat is voor mij, natuurlijk, soms besteed je meer tijd eraan of niet. Maar je kan een heel groot verschil maken voor een kind. En toen heb ik weer ingeschreven. Sinds april ben ik nu vrijwilliger. En tot nu toe elke week afgesproken. Behalve de afgelopen weken, want mijn buddy is op vakantie. Dus,
0: Oké, we komen straks mee terug. Goed, je hebt meer overzicht. Wat is het kenmerk van al die jongeren die jullie begeleiden? Zijn er bepaalde kenmerken? Zijn er bepaalde...
1: Nou ja, er zijn natuurlijk ook altijd meer overeenkomsten dan verschillen, maar ik wil ook geen stempel drukken. Dus elk kind is anders en ik denk dat is ook wat we proberen te zien van wat zit er in een kind en wat is er voor nodig ook in een buddy om daar wat meer uit te halen en een kind ook meer van Amsterdam te laten zien. Onze doelgroep is dus wel kinderen die in armoede opgroeien en die extra aandacht kunnen gebruiken. Dus daar zie je gewoon soms dat zij buiten school en huis, dat hun leven vooral daar afspeelt. En dat er dan ook nog eens de stress van thuis soms op hun schouders terechtkomt. Waardoor er gewoon heel weinig ruimte is om zelf na te denken over wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik interessant en leuk om te doen en waar kan ik misschien goed in worden. Dus daar proberen wij een steentje aan bij te dragen met ons programma en vrijwilligers zoals Ritesh.
0: Oké, maar goed. Jongeren die uit armoede gezinnen komen, heb je in vele mate soorten. En hebben jullie een bepaalde grens van? Want ik kan me ook voorstellen dat er jongeren zijn die in de criminaliteit zitten. En begeleiden jullie die ook? Of zijn er bepaalde dingen die jullie... Als jongeren dat hebben, dat jullie ze dan niet begeleiden? Hebben jullie bepaalde criteria of grenzen daarin?
1: Ja, die hebben we zeker ook. Omdat we natuurlijk met vrijwilligers werken, die we goed screenen en die we kijken van zijn ze geschikt en enthousiast. Daar hebben we allerlei verschillende dingen voor in ons proces. Maar omdat we met die vrijwilligers werken en niet per se natuurlijk met mensen die professioneel met kinderen werken. Hè, sommigen wel, sommigen komen uit het onderwijs, maar anderen zijn tandarts, werken in de bouw of doen iets heel anders. Mm-hmm. Is het wel belangrijk dat zo'n vrijwilliger het ook aan kan. Dus als er sprake is van... veelvuldig in aanmerking gekomen met de politie. Maar ook wel andere dingen als er sprake is van autisme, waardoor er toch moeilijker contact gelegd kan worden. Dan is ons programma gewoon niet helemaal de juiste oplossing. Maar voor heel veel kinderen geldt dat wel. Hè. Sommigen moeten wat afgeremd worden, soms zijn sommigen juist gestimuleerd.
0: Je bedoelt in hun gedrag.
1: Ja, die vliegen misschien alle kanten op. En die kun je misschien helpen om wat focus aan te brengen. En van hoe kan je energie op een juiste manier kwijt.
0: Als mentor.
1: Ja, als vrijwilliger. En andere kinderen die moeten soms juist wat meer uit hun schulpen komen. Die hebben thuis ook dingen meegemaakt. Mm-hmm. Waardoor ze het misschien lastig vinden om zichzelf te laten zien. En die kunnen daar dan weer wat gebruiken. Dus daar kijken we ook heel goed welke vrijwilliger past bij welk kind. Niet alleen qua interesses, maar ook wel qua persoonlijkheid en energie en wat je van elkaar daarin verwacht.
0: Ja, want het lijkt me ook, goed, je bent een mentor van kinderen tussen de 6 en de 18. Maar je moet denk ik toch een bepaalde pedagogische, psychologische bagage hebben om dat te kunnen doen.
1: Nou, Ik denk in principe dat er in elk mens de kwaliteiten zit om aandacht te geven aan iemand anders. Mm-hmm. En als het gaat om werken met kinderen en jongeren, dan heeft de ene daar nog wat meer talent voor dan de ander. Vrijwilligers die bij ons terechtkomen, die vinden het in eerste instantie natuurlijk zelf interessant. Dus dat schift natuurlijk al een groep mensen uit die daar misschien wat minder affiniteit mee hebben. Mm-hmm. Maar van die mensen die in ieder geval bij zichzelf denken van er is misschien een spark of misschien is het wel wat voor mij. Doet iedereen het ook op zijn eigen manier en is er voor iedereen, denk ik, daarin wat te behalen en heel veel te brengen ook voor een kind of jongere. En dan is ook wel die match juist wel heel erg belangrijk. Maar ik geloof dat heel veel mensen daarin wat van betekenis kunnen zijn.
2: En misschien om daarop aan te vullen, voor mij voelt het niet per se als mentorschap, maar meer ik ben echt een buddy met mijn buddy. Dus we besteden tijd samen. Ik weet nog de eerste keer dat we gingen afspreken. Nou, ik vond het best wel een beetje spannend, want hey, hoe zou dat gaan? Gaan we

0: ergens over praten of niet. En ik wilde ook niet te ver van zijn huis gaan. Dus ik dacht, oké, laten we een beetje in de buurt blijven. Laten we een stukje rondje gaan lopen. En toen uiteindelijk hebben we 3 uur lang gelopen naar speeltuintjes en gepraat.
1: 3 uur lang?
0: Ja, 3 uur lang. En toen zijn we terug naar zijn huis gegaan. En toen vroeg ik hem van, hey, vond je het leuk? En toen zei hij, ik vond het echt superleuk. En toen vroeg ik, wat vond je er leuk aan? En toen zei hij, ja, iemand die echt naar me luistert. En dat is al het verschil. Dus het is niet per se... dat ik van, bij mentor
1: dat je,
0: het idee dat ik
1: hem behandel.
0: Precies, ja, nee, helemaal niet. Nee, ik luister
1: naar. Aandacht
0: ja,
1: op ja. zich al was.
0: Precies. Ja. En ik denk ook, ik probeer hem ook niks te leren echt of zo, maar ik geef soms mijn mening en hij geeft zijn mening en dan soms verschilt dat qua mening. En maar dan gaan we weer verder, want ik ben niet, ik voel me niet.
1: Iets te overtuigen.
0: Nee, precies. Nee, ja. nee, exact.
1: Ja. En?
0: Nee, dat was het. Ja.
1: 3 uur lang?
0: Ja, ja, ja, ja. De eerste keer was 3 uur lang.
1: Ik vind
0: ja.
1: dat toch heel bijzonder. En doe je dit nu 1 uur in de week?
0: Nou, het is minimaal 1 uur in de week.
1: Ja.
0: Maar je merkt dat ja, je 1 uurtje afspreken, dat gaat zo voorbij. Dus ik probeer een beetje af te wisselen met... ene week spreken we even in de buurt af, gaan we even voetballen. Dat zou dan 1 uurtje, 1,5 uurtje kunnen zijn. Mm-hmm. En de andere week probeer ik echt een activiteit te zoeken.
1: Zoals?
0: Nou, we zijn bijvoorbeeld naar Westerpark gegaan, naar een museum. We zijn naar de geitenboerderij geweest. We zijn 2 keer naar de bios geweest tot nu toe. Dus ik probeer altijd even te zoeken van, oké, wel iets buiten de wereld die kent. Want als ik aan hem vraag van, en dat merk je ook heel erg van, als ik aan hem vraag, hey, wat wil je gaan doen? Dan is het heel erg, oh, laten we buiten gaan voetballen. Maar er is nog meer en misschien dingen die hij nog niet kent. En daar probeer ik hem in mee te nemen, ja.
1: En hoe reageert hij daar?
0: Soms vindt hij het leuk. Vaak vindt hij het heel leuk. Soms vindt hij het wat minder leuk. Hij heeft tot nu toe nog echt niet gezegd van ik vind iets niet leuk. Mm-hmm. Maar van sommige dingen wordt hij heel enthousiast. En dat is normaal denk ik voor een 11-jarige. En voor andere dingen vindt hij ook leuk. Maar ik denk dat hij de tijd samen vindt hij altijd... Dat is belangrijk, ja. ja. En, dat, ja.
1: en heb je contact met zijn ouders?
0: Ja, dus we hebben een appgroep waar we met z'n allen in zitten. Dus de buddy en zijn moeder. En dan
2: mijn collega Manon zit in.
0: Ja, collega Manon, ja. Klopt. Dus via die weg probeer ik wel contact met hem, maar zijn moeder leest alles mee. En eigenlijk elke dag, elke week als ik hem kom ophalen, dan spreek ik zijn moeder even.
1: Want je komt hem thuis ophalen.
0: Ik kom hem thuis ophalen,
1: en dan
0: ja, klopt.
1: Zie je ma.
0: Ja, ja, en dan spreken ma en zijn broertje en zusje zie ik dan.
1: Ja.
0: En dus zodoende heb ik contact met die moeder ook, ja.
1: Oké. Okay. Ja. En ze vertrouwt je natuurlijk. Met haar kind, want dat is natuurlijk ook een punt. Kinderen tussen de 6 en de 18 die worden onder de hoede gesteld van een vreemd iemand, voor hun vreemd in eerste instantie. Veiligheid, hoe gaat dat?
2: Ja, dat staat bij ons natuurlijk met hoofdletters bovenaan met alles wat we doen. En ouders kunnen dat ook soms spannend vinden. Want als ze bij ons natuurlijk in contact komen, dan hebben ze er vaak natuurlijk al wel over nagedacht van heb ik hier interesse in. En voor sommige ouders gaat dat makkelijk af. Maar bij sommige ouders vinden het ook echt heel erg spannend. Dus daar ligt ook een rol voor ons om dat goed te begeleiden. Onze eerste intake natuurlijk bij het gezin thuis om te vragen wat speelt er en wat doen wij, op welke manier doen we het, laten zien wat we doen. Dan gaan we eigenlijk op zoek naar een match, naar een vrijwilliger die bij ze past. Als we dat bedacht hebben, dan bellen we ze. Dan gaan we dat uitgebreid bespreken. En als dat dan goed voelt, dan plannen we een kennismaking in.
1: Wat ik bedoel, doen jullie bij de intake van een vrijwilliger een check bij de politie?
2: Onze...
1: Of in een of andere database voor pedofielen? Wijze van spreken?
2: Nou ja, absoluut. Daarvoor hebben we in Nederland natuurlijk de verklaring omtrent gedrag, het VOG. Dus dat is standaard. Ik denk dat alle organisaties die met vrijwilligers werken dat sowieso doen. En onze screening gaat nog wel wat verder. We hebben een vrij uitgebreid interview bij de vrijwilliger thuis, waarin we ook vragen naar wat je zelf vroeger hebt meegemaakt, hoe je omgaat met relaties die ook weer veranderen, hoe je omgaat met de verwachtingen. Want dat is ook erg belangrijk, van wat verwacht je van een rol? Wil je daar zelf heel veel uithalen?
1: Wat verwacht je van de rol van mentor of begeleider?
2: Ja, zeker. We zien daar ook dat sommige mensen die hebben het idee dat ze iemand

0: gaan redden bijvoorbeeld. En dan moeten we ze echt wel zeggen van, soms past het dan ook niet. Dan wijzen we ook vrijwilligers af. En soms moeten we daar een beetje in bijschakelen van hoe zo'n rol in elkaar zit. En ik denk dat hoe Ritesh het vertelt, dat is ons ideaal. Dat het ontspannen gaat en dat er ook een vorm van gelijkwaardigheid in zit. In hoeverre dat natuurlijk kan tussen een vrijwilliger en een kind. We vragen 3 referenten op bij de vrijwilliger, waar we vragen stellen over vrijwilliger. We komen dus bij de vrijwilliger thuis. Dus we nemen onze en we kijken. We hebben zelf zowel een online als een live training, waar ook rollenspellen in komen. En de rol die je als vrijwilliger hebt, want je bent ook geen Sinterklaas, geen taxichauffeur, geen hulpverlener. Dat ben je allemaal niet. En wat ben je dan wel? En als het dan goed voelt, dan kan een vrijwilliger bij ons door. Maar dan hebben ze dus al behoorlijke screening doorlopen.
1: En die screening heb jij doorlopen, Ritesh?
2: Klopt, ja. Dat is wel een intense screening, vooral het gesprek van bijna 3 uur was het bij me thuis over mijn verleden en wat me motiveert en mijn huidige situatie. Dus dat is die heb ik doorlopen, ja.
1: En? Wat vond je?
2: Ik vind
1: het ervaren?
2: Ik vind het alleen maar fijn dat ze dat zo goed en zo goed doen. Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk ook dat het voor mij, ook al is er verder qua verleden of iets dergelijks niks aan de hand, is het ook een goed moment om goed na te denken van wil ik dit echt? Want Manon stelde toen de vraag aan mij van, hey Ritesh, kun jij er de tijd voor maken? Want ik heb best wel een drukke baan. Mm. En daar moest ik wel. Zeg ik van, ik moet hier even over nadenken. Dus ik moest even een paar dagen over nadenken van, ga ik hier echt elke week tijd voor kunnen maken? Dus het zet ook wel even die spiegel van, hey Ritesh, je gaat dit aan, want je kan niet dit gaan doen en na 2 maanden zeggen, hey, het is niks voor mij. Nee, en dat kan je niet maken tegenover zo'n buddy. Nee. Dus daar moet je goed over nadenken. Ja. En dat helpt wel, zo'n gedegen intakeproces. Ja.
1: Dat dwingt je om goed
2: zeker, ja,
1: bij jezelf te raden te gaan. Je zei, het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers of de mentoren kinderen redden. Ja. Maar hebben jullie bepaalde doelen die jullie willen bereiken bij die jongeren?
0: Nou, kijk, ik denk dat de aandacht staat centraal. En dat leidt tot van alles. En we komen bij gezinnen thuis die een hulpvraag hebben. Want kinderen dreigen soms een beetje verloren te raken. Of die krijgen niet mee van wat er in de stad mogelijk is. En ook wat hun eigen potentie is. En dat samen afspreken, dat leidt tot van alles. Maar we proberen er niet als een hulpverlener in te gaan met, welke problemen heb jij allemaal en waar kunnen we jou allemaal mee helpen? We meten ook wel wat ons programma doet. We hebben ook weer wetenschappelijk onderzocht 1,5 jaar geleden. En dan komt er uit dat kinderen, dat hun leefwereld vergroot. Nou, dat is natuurlijk best logisch, want je komt op plekken waar een kind anders, kind of jongere anders niet zo snel komt. Maar ook dat zelfvertrouwen groeit en sociale vaardigheden. Want met zo'n vrijwillig op pad betekent soms ook dat je met andere mensen in aanraking komt. Of het nou bij de balie van de bibliotheek is of ergens anders. En dat je daarin gestimuleerd wordt. Dus dat zijn pijlers waarin we wel zien dat kinderen en jongeren groeien naarmate de tijd dat ze aan ons programma deelnemen.
1: Zelfvertrouwen, identiteit,
0: sociale vaardigheden, hun leefwereld vergroot, weerbaarheid. En los daarvan, want dat is iets wat ons onderzoek van de kinderombudsman vorig jaar in
1: Dat was even om je te onderbreken, want dat zijn heel belangrijke dingen voor een kind. Ik denk gewoon aan mezelf op die leeftijd, dat ik worstelde met al dit soort dingen.
0: En dat zie je denk ik ook wel nog meer bij onze doelgroep dan bij voor elk kind is natuurlijk zelfvertrouwen best wel een thema en je wordt ouder en je kan daarin groeien door ervaringen. Maar kinderen die bij ons worden aangemeld, die kunnen daar net een extra steuntje in gebruiken, want die dreigen soms over te lopen in de stress of in de aandacht die ontbreekt. Soms door een thuissituatie waarin er stress is om geld en vaak 1 ouder dus, soms een heel groot gezin met broertje en zusje of een broertje en zusje met een bepaalde handicap bijvoorbeeld die heel veel aandacht nodig heeft.
1: Ritesh, merk jij verandering bij de jongen die je begeleidt? Of het is een aantal maanden nu, maar merk je veranderingen doordat je dit met hem doet?
2: Ik denk qua verandering vind ik het nog echt iets te vroeg, want het is nu echt een aantal maanden. Mm-hmm. Wat ik wel, ik kan een heel concreet voorbeeld geven qua verandering. En dat is misschien niet gewoon iets kleins, iets in zijn gedrag. Maar de eerste paar keer dat ik ging ophalen, kwam ik en toen was hij het vergeten. Was

0: verrassing. Oh, dacht, oh ja, oh wacht, was vergeten dat wel. Ik dacht dat het morgen was.
1: Mm-hmm.
0: En daar heeft hij, ik weet niet, misschien heeft zijn moeder ook een rol gespeeld daarin, hoor. Maar je ziet daar dat hij daar meer verantwoordelijkheid neemt. Want elke keer als ik hem nu kom ophalen, staat hij klaar. Mm-hmm. En dus daar zie je al van, hey, hij merkt iets, hij neemt er verantwoordelijkheid voor. Dat is iets heel concreets qua echt grote verandering in zijn gedrag. Dat is nog echt te vroeg,
1: dat
0: denk ik,
1: te vroeg
0: daar,
1: om daar iets over te zeggen.
0: Ja, maar dit valt me wel op. Viel me op van, hé, hey, wacht even. Dat is wel, ja.
1: Ja, maar heb jij bepaalde doelen met hem? Voor jezelf, dat je denkt,
0: nee,
1: ik merk
0: nog,
1: dit en ik wil dit veranderen. Of?
0: Nog niet. Ik denk, doelen zou ik graag met hem willen afstemmen van, oké, wat wil jij bereiken? Wat ik merk, en dat is generatiebreed, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Deze jongeren zitten ontzettend veel op hun telefoon, de hele tijd filmpjes te kijken. Dat is wel iets waar ik met hem over probeer te zeggen van, hey, we zijn nu even aan het praten. Of vorige keer gingen we wat eten en zaten we in een snackbar. Toen pakte ze zijn telefoon, wilde hij een filmpje kijken. Zeg, hey, zullen we even praten anders nu, in plaats van even het filmpje erbij pakken. Dus dat is wel iets waarvan ik denk, hey, daar... Ja, maar dat is niet specifiek voor mijn buddy, maar ik denk dat in deze generatie gewoon, ze zitten de hele tijd op de telefoon. En ze zijn ook heel beïnvloedbaar door die telefoon. Dus hij zegt soms ook dingen waarvan ik denk van, nee, dat is helemaal niet waar. Maar dan zegt hij, ja, maar dat heb ik op een filmpje gezien.
1: Ja.
0: Dan denk ik, oh ja, nou.
1: Nou, het is een wereldwijd probleem. En regeringen beginnen nu maatregelen te treffen
0: om
1: leeftijdsgrenzen voor het gebruik van dat soort dingen in te stellen. Het proces van het matchen.
2: Mm-hmm. Ja, nou ja, wij zijn met Big Friends actief in heel de stad. En

0: Vanuit al die stadsdelen krijgen wij aanmeldingen. En eigenlijk hebben we één keer per week overleg met elkaar. Zeggen we welke kinderen zijn er allemaal klaar voor een match. En welke vrijwilligers hebben dat hele proces doorlopen. Of soms welke zitten nog in het proces en zien we dat er aankomen. En dan is het bij ons wel handig als ze een beetje bij elkaar in de buurt wonen. Want het is wekelijks.
1: Oké, okay, dat is handig.
0: Ja, dat is
1: bij
0: handig.
1: Elkaar in de buurt.
0: Dat is handig, want dat verlaagt de drempel. Mm. En dan kijken we eigenlijk met name wel van wat past, wat zien we bij elkaar. En ja, daar zijn mijn collega's ook best wel getraind. Die hebben het al behoorlijk wat gedaan. Van, wat zien we nou bij elkaar? Wat zien we naast elkaar op de bank zitten? Wat zien we bij elkaar op een voetbalveldje? En de interesses zijn daar natuurlijk één ding. Ja, we hebben soms een match gemaakt van een jongen die heel erg van dansen hield, maar in zijn hele omgeving en in zijn gezin, daar was totaal geen ruimte voor. Of één. En dan een vrijwilliger die dat een aantal jaren heeft gedaan en nog steeds een passie is. Ja, als het dan ook nog op persoonlijkheid een beetje matcht, dan heb je daar natuurlijk een heel goed haakje. Maar dat hoeft niet altijd op interesse te zijn. Het kan ook zijn dat de vrijwilliger dingen herkent bij een kind. Van, oh, dat had ik vroeger ook. Of ik wilde vroeger ook altijd overal winnen. Of, ja, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. En als we dus zo'n op papier een goede match hebben, dan leggen we dat voor aan ouder en kind en jongeren zelf natuurlijk. Die hebben daar ook echt een duidelijke stem in. Sowieso in ons programma, wat er gebeurt, wat ze doen, probeer ze daar echt wel in te betrekken.
1: Dus je moet zowel bij de jongeren als bij de vrijwilliger, moet je toch een vrij uitgebreid onderzoek doen van interesses, karakter, motivatie en al dat soort dingen.
0: Zeker, absoluut. En daarom denk ik ook, we zijn ook niet een programma van de duizenden jongeren per jaar. Het is een best wel intensief programma, maar op dat individuele niveau, zowel voor de vrijwilliger als voor kinderjongeren, is het wel echt iets in je leven wat impact kan hebben. Nou ja, zoals Riet is al verteld, mijn collega heeft die zelfs 3 uur lang bezig gehouden met allerlei vragen. Dus we leren mensen in ons proces wel ook echt goed kennen en ook bij gezinnen. En daar vragen natuurlijk ook in door naar de situatie en waar ze tegenaan lopen en hoe het op school gaat, et cetera. Dus.
1: En komt het wel eens voor dat een match niet goed loopt?
0: Ja, dat komt wel eens voor. Gelukkig vangen we daar veel aan de voorkant, denk ik, af met ons proces. En voorstellen en met elkaar kennis maken. Maar het komt ook wel eens voor dat het dan toch niet helemaal de match is. Of we zien dat iemand is aangemeld waarbij vooral de ouders heel erg gemotiveerd zijn. Hè. Bijvoorbeeld een jongen van 14 of 15 jaar. Juist in die leeftijdsgroep zien we. Ja, dan willen ouders het graag. Want die zien misschien ook bedreigingen. Waar we het eerder over hadden. Van de verleidingen op straat. En de motivatie van een jongere zelf hebben we ook wel echt nodig. Het kan niet heel leuk zijn. Maar als je er elke week tegenop ziet. Dan op een gegeven moment gaat het dan de energie eruit. Dus dan zijn er wel eens matches die we voortijdig moeten beëindigen. Maar het gros van de matches die haalt gewoon in ieder geval minimaal dat jaar waarin we van tevoren met elkaar afspreken dat we met elkaar gaan. En na dat jaar kijken van is er nog energie om daarin door te gaan. En soms is ook iets mooi afgerond. Dan besteden we daar ook mooi aandacht aan. En soms gaat het ook nog door.
1: Ja. Jullie doen dit al jaren. Hoe reageren jongeren op zo'n traject, zal ik het maar noemen? Wat zijn reacties die jullie zien of krijgen?
0: Ja, wat ik toen straks wilde vertellen over een onderzoek van de kinderombudsman heel kort vorig jaar. Dat kinderen in armoede hun eigen leven ook zoveel lager waarderen dan hun leeftijdsgenoten. Iets wat ons dan toch wel heel erg raakte. Want we zijn in het sociale werk ook wel heel erg gewend om vanuit kansengelijkheid te spreken. En wat ga je dan later doen en verdienen, et cetera. Maar hoeveel plezier een kind heeft in zijn of haar eigen jeugd. Dat onderzoek heeft het ook alweer wakker geschud. En we staan ook echt voor dat plezier. En we zien dat kinderen en jongeren juist daarvan zeggen van, ja, ik doe elke week iets waar ik naar uitkijk. Want ik krijg die aandacht. En we komen op plekken waar ik soms niet waar ik anders niet op zou zijn geweest. Vanuit Big Friends probeer je ook een paar keer per jaar wat grotere activiteiten te organiseren. En kinderen bijvoorbeeld mee te nemen naar Carré, waar ze nog nooit zijn geweest. Dus de reacties zijn uiteenlopend, maar dat plezier staat voorop. En sommige kinderen zeggen van, ja, zonder mentor was mijn hele leven, of zonder Big Friends was mijn leven heel anders gelopen. Heel veel verschillende reacties, maar die kijken daar eigenlijk vaak heel positief naar.
1: Mm. En de rol van de ouders? Mm-hmm. Althans, ik neem aan dat jullie gewoon contact hebben met de ouders.
0: Ja, Ja, binnen de match hebben we elke...

0: Althans, ik neem aan dat de ouders ook willen weten van hoe het gaat, want ze zijn niet bij alle uitstapjes met de mentor.
1: Nee, dat is juist denk ik ook wel weer de kracht van ons programma. Ja. Hè? Dat ze ook even uit het huis juist zijn, uit de thuissituatie.
0: Ja, uit de invloed van pa en ma.
1: Ja, maar daar komen ze natuurlijk ook weer terug. En hopelijk met een leuk verhaal en met een glimlach op hun gezicht. Ja. En vaak zien ouders ook dat gebeurt. En dan voelt dat als een ondersteuning die ze goed kunnen gebruiken. Daarvoor zijn ze ook in eerste instantie bij ons aangemeld. Maar we betrekken ouders wel in dat proces. We hebben elke maand telefonisch contact met ze. Elk kwartaal komen we bij gezinnen thuis. We vragen ook of er andere dingen spelen. We kennen natuurlijk ook andere organisaties in de stad. En in de stadsdelen goed. Die misschien op andere vlakken kunnen ondersteunen. Of dat nou is voor de aanvraag van financiële aanvraag voor een winterjas. Of het aanmelden bij een sportclub. Je ziet ook dat ouders soms wel weten dat het alle van dingen zijn. Alleen dat ze de weg ook niet altijd weten te bewandelen naar de juiste instantie. Ja, dat proberen we dan. En dat proberen we dan bij de vrijwilliger weg te houden. Dus die is dan daarin meer signalerend. Maar dan, mijn collega's, dat die doorverwijzen. Dat die contact met ouders hebben, met andere organisaties. Dat die financiële die aanvragen doen. Bijvoorbeeld bij een kinderhulp. Of bij Jeugdfonds Sport en Cultuur. Waar we intermediair zijn.
0: Ja. En oké. En hoe kun je je aanmelden als vrijwilliger, als mentor of en als kind? Hoe gaat het aanmelden?
1: Ja, eigenlijk loopt alles.
0: Hoe komen jullie aan al die mensen?
1: Ja, bedoel je proces?
0: Stel, ik ken Ritesh toevallig en hij vertelt me dat hij dat doet en zo. Dan kreeg het interessant.
1: Ja.
0: Ik wil dit ook. Hoe moet ik me aanmelden?
1: Nou ja, we hebben gewoon een website www.bigfriends.nl. Daar staat veel informatie op. En zowel een aanmeldformuliertje voor vrijwilligers als een aanmeldformuliertje voor kinderen. En dat kunnen ouders doen of verwijzers. Dan zit je verder nog helemaal nergens aan vast. Maar dan gaan we wel contact met je opnemen. En nog meer vertellen. Ook voorbeelden aanhalen. En dan kom je in ons proces. En als het als je daarin geschikt bent, dan ja, dan ga je uiteindelijk door en dan op een gegeven moment word je gematcht.
0: Mm-hmm. En Ritesh, hoeveel maanden ben je nu bezig?
2: Sinds april, dus
0: april, juni, jullie 4 maanden.
2: Ja. Ja.
0: En?
2: Ja, superleuk. Ja. En los van wat ik beteken voor mijn buddy en het sociaal-maatschappelijke aspect eraan, trekt het mij ook uit mijn comfortzone. En ga ik ook dingen doen die ik normaal niet zou doen. Dus dat is wel, dat vind ik ook heel erg leuk aan. Wat ik al zei, om de week probeer ik even iets grotere activiteiten te bedenken. Maar ja, ik ga niet in mijn eentje naar de geitenboerderij. Althans, ik niet. Misschien vinden andere mensen dat wel leuk, hè? Maar dus dat vind ik er ook heel leuk aan. Voor mij brengt het mij ook iets persoonlijk. Naast natuurlijk gewoon het contact wat ik heb met mijn buddy en wat ik voor hem beteken. Dus tot nu toe bevalt het echt heel goed.
0: Jullie hebben een goede verhouding met elkaar.
2: Ja zeker. Ja, ik weet niet of ze. Ik denk dat Stijn en collega's hun werk heel goed doen. Want de match is echt heel erg. Het matcht gewoon heel goed. Mm-hmm. En we kunnen goed kletsen. We kunnen activiteiten doen. We hebben dezelfde interesses ook wel een beetje. Dus de match is echt. Is echt top.
0: Nou jongens, prachtig werk wat jullie doen.
1: Ja,
0: luisteraars, heeft u interesse of eventueel een van uw kinderen aan te melden of zelf als mentor te gaan optreden bij Big Friends? U kunt dat, hoe dat in zijn werk gaat en hoe ze zich kunt aanmelden, kunt u allemaal vinden op www.bigfriends.nl. Bigfriends.nl. Nou jongens, dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
0: En succes met alles wat jullie doen.
1: Dankjewel.
0: En als jullie echt iets heel belangrijks hebben, kunnen jullie me altijd bellen.
1: Ja, dat gaan we dan bedenken hoor. Als we
0: dan kunnen we dat in de uitzending brengen.
2: Leuk.
1: Heel goed.
0: King's Return, we zeiden het al, die mannelijke a cappella groep, die staat centraal als gastartiest in ons programma vandaag. En ze gaan nu brengen het welbekende nummer van Stevie Wonder, I Wish.

En u hoorde I Wish van Stevie Wonder. Maar dan a cappella gezongen door onze gastartiesten, de groep King's Return. Luisteraar, ik wil u wijzen op de workshops die in de komende tijd door de Burgeracademie van Vivelles zullen worden gegeven. Het is vakantietijd, dus het zijn er niet zoveel. In ieder geval, op vrijdag 28 augustus is er weer een workshop in het kader van projecten en activiteiten uitvoeren met subsidie van de gemeente. En deze workshop gaat over werken met een draaiboek. Hoe werk ik met een draaiboek? Vrijdag 28 augustus dus. Het is in No Limit. Het kost niks. De kosten zijn gratis. En het is van 7 uur 's avonds tot 9:30 's avonds. En dit is een workshop die in juli gegeven zou worden, dus deze maand, aan het begin van de maand. Maar door te weinig aanmeldingen heeft de Burgeracademie deze cursus dus verplaatst naar 28 augustus aanstaande. En in deze workshop delen we ervaring over het wel of niet gebruiken van een draaiboek. En dan geven we ook voorbeelden, praktijkvoorbeelden. En juist, dus hoe werk ik met een draaiboek? Vrijdag 28 augustus om 7 uur in No Limit. En het kost niks. Dan hebben we een workshop die bestaat uit 4 bijeenkomsten. En dat is een cursusreeks omgaan met stress. Omgaan met stress. Het kost ook allemaal niks. Het kost ook allemaal niks. En er zijn hier 4 bijeenkomsten aan gewijd. Ze zijn niet dezelfde. Je moet ze dus, als je de hele cursus wil volgen, moet je al deze 4 bijeenkomsten aan meedoen. En die bijeenkomsten zijn op dinsdag 1 september. Een week later, dinsdag 8 september. Een week later, dinsdag 15 september. En weer een week later op dinsdag 22 september. En al deze bijeenkomsten die zijn om 2 uur 's middags en duren tot 4 uur 's middags. En ze vinden plaats in de openbare bibliotheek in de Amsterdamse Poort. Dus Bijlmerplein 393. En deze reeks workshop wordt aangeboden door ARKIN. En dat is een organisatie die zich bezighoudt met geestelijke gezondheidszorg. En verder wordt het ook aangeboden door het project Weer in de Wijk. En dat samen met, in samenwerking met de Openbare Bibliotheek. En tijdens deze cursus worden informatie, tips en oefeningen over stress en spanning uitgewisseld. Wat is stress? Hoe ga je ermee om? Er worden tips gegeven voor gezond leven. Wat doen gedachten met je stemming? Of omgaan met verschillende emoties? En opkomen voor jezelf. Dat zijn allemaal dingen die in deze 4 workshops behandeld worden. Hoe u zich kunt aanmelden voor deze workshops, dat vindt u allemaal op de website van Vivelles. En dat is www.

www.fivel.nl. U weet het, Fivel is met de V van Victor. V-I-V-E en dan dubbel L. Fivel.nl. En dan gaat u naar de, op deze website gaat u naar de pagina van de Burgeracademie en daar vindt u al deze genoemde workshops en hoe u zich kunt aanmelden. www.fivel.nl dus, Burgeracademie. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending, luisteraars. Dank aan mijn gasten Stijn Kruijsen en Ritesh Kamta van de organisatie Big Friends. En natuurlijk ook dank aan onze technicus Rocher Trosomito. Deze uitzending wordt ons herhaald op maandag 10 augustus om 7 uur 's avonds. Weer bij Mart natuurlijk. En onze eerstvolgende uitzending is in december, omdat het vakantie is. Volgens mij maak ik hier een fout. Nee, het is niet waar. De eerstvolgende uitzending is natuurlijk in augustus, want het is een maandelijkse uitzending. En wel op zaterdag 22 augustus. Dus onze volgende uitzending is op zaterdag 22 augustus. En dan weer zoals gewoonlijk hier bij Mart. En dan ook weer van 12 uur tot 1 uur. We gaan afscheid nemen. Weer met natuurlijk de a cappella groep King's Return. Natuurlijk. En zij sluiten af met een medley van liederen van niemand minder dan Michael Jackson. Tot de volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: ACT, Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimam grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som fwa ya ting sobun souman no so december. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv.

En vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: partner in fast food. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwel aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Adanso!
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: goodness of God met C.C. Winans, hè? Mooi liedje. Welkom luisteraars vandaag in de studio bij Radio Mart. We zijn vandaag in de uitzending na een maandje weer, hè John?
1: Ja, het is vandaag 25 juli 2026.
0: En je bent onlangs jarig geweest.
1: Ja,
0: gefeliciteerd ook
1: dankjewel,
0: nog.
1: Dankjewel.
0: 65 jaar.
1: 65.
0: Hoe was dat om te vieren?
1: Het was heel mooi en tegelijkertijd ook heel confronterend. En je realiseert je dan elke dag, al de dagen op.

0: oplopend naar je verjaardag, dat je onderdeel uitmaakt van een andere generatie. En dat je je steeds bewuster van wordt tijdens die weken, oplopend naar je verjaardag, dat je de vraag wordt gesteld, heb je genoeg gezorgd voor opvolging? En dat was een van de hoofdvragen waarmee ik zat op mijn verjaardag. Heb ik genoeg ambassadeurs, genoeg opvolgers opgeleid of gecoacht om te zorgen dat de legacy en alles wat wij hebben neergezet, dat dat gecontinueerd wordt voor de volgende generaties?
1: Ga je dingen anders doen?
0: Wat zei je?
1: Ga je dingen anders doen?
0: Ik ga sowieso extra investeren om te zorgen dat die opvolging goed geregeld is. En twee, ik denk dat door de jaren heen je ook merkt dat je ook heel... nu snap ik ook de invulling van het woord wijsheid. Dus dat is ook goed. En je kan ook afstand nemen dat jij niet als persoon het belangrijkste bent, maar dat het werk, dat moet worden gecontinueerd. En ik merk dat ik gewoon geniet van die jonge generatie, hoe ze zich ontwikkelen en de successen die ze nu binnen aan het halen zijn. En daar hoort wel een stukje begeleiding bij soms nog, en mentoring of coaching bij. Maar ik zeg ook de jonge generatie, alle nieuwe mensen, die mogen ook fouten maken. Want soms lijkt het net alsof we hun geen fouten toelaten. Ja, dat er niet genoeg... dat we niet genoeg ruimte creëren, zodat zij ook gewoon het gevoel hebben dat ze vrij zijn en dat ze de fouten mogen maken en dat ze ook mogen switchen.
1: Dus want je hebt onlangs ook die prijsvraag is nu afgerond. En je gaat met 10 mensen verder voor het ontwerp van het Nationaal Slavernijmuseum.
0: Ja, we gaan met 10 verschillende teams verder. Het waren de 106. Van 106 zijn we naar 96 gegaan. Van 96 zijn we nu bij 10 verschillende teams. En dan van de 10 gaan we in oktober maken we de selectie van de top 5. En die top 5, die maken het ontwerp helemaal af. En daar wordt ook een posterversie van gemaakt. En ook wordt het ook gemaakt in digitaal. Daarmee gaan we naar 17 steden in Nederland. En dan gaan we naar de 6 eilanden. En dan gaan we ook naar de 6 eilanden. En gaan we ook naar Suriname. Waardoor de mensen daar ook kunnen kijken en zien. En dat zij dan ook zelf kunnen stemmen op welk architectenteam het eventueel wordt. Dat staat er nu eigenlijk in de planning. En er staat veel meer op in de planning, ook voor het Nationaal Slavernijmuseum. Dat we ook zien dat we ook verschillende pop-up tentoonstellingen aan het organiseren zijn om te zorgen dat iedereen erbij blijft en dat we mensen blijven informeren over het een en ander. Er wordt even geswitcht hier met onze gasten qua microfoons. Vincent, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel, John. Sorry dat ik verlaat ben.
0: Maar je bent er, daar gaat het om. We hadden net een prachtig muziek op van The Goodness of God. En dat is volgens mij gekozen door Marianne.
1: Marianne Ramsing, welkom in de uitzending.
3: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja, en we komen nog straks nog verder met jouw gesprek. En dan hebben we ook nog Steve Ibrahim. Ook welkom, 70 jaar. Ja. De jongeren zijn ook aan tafel, dat is mooi, waar je het over had, John.
0: Ja.
1: En we hebben Vincent Soekra, die is hartstikke druk, want die heeft natuurlijk heel wat festivals te doen nu, waaronder Kwaku. En er was een en ander in het nieuws ook afgelopen week. Dus daar hebben we je voor uitgenodigd. Luisteraars kunnen bellen naar het nummer 020 471-4291. En we zijn te beluisteren op FM 107.9. En natuurlijk op internet op www.radiomart.nl.
0: Vincent, welkom.
2: Dankjewel, John.
0: Je komt nu regenrecht van het veld, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: Ik had net een van de partners van jullie team heb ik even gebeld, omdat ik je zocht. En ik zag dat je volgens mij je telefoon nog niet helemaal aanstond. Maar die verzekerde mij dat je ergens op het veld bezig was. En dat herken ik ook van jou.

0: ook van jullie allemaal. Want elke keer als ik er ben, zie ik jullie rondlopen, dingen doen. Altijd een drukte van je welzijn. In de afgelopen 14, 15 jaar heb ik dat gezien. Grote waardering daarvoor. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten hoe hard jullie werken. En dat het niet onopgemerkt is geweest. En nog steeds niet onopgemerkt is. En ik vind dat we dat te weinig tegen elkaar zeggen. Dat we de erkenning voor mensen die iets proberen te doen dat net anders is dan normaal, dat we dat ook uitspreken naar elkaar toe.
1: En de enorme professionaliseringsslag.
0: Ongelooflijke professionaliseringsslag die ze hebben neergezet. Complimenten. Maar afgelopen donderdagochtend werden wij allemaal wakker tussen 6:30 en 7:00 met het nieuws dat Kwaku Festival eventueel zou gaan stoppen. Of dat het gaat stoppen eigenlijk. We laten het ietsje dramatischer maken. Ja. Iedereen zat rechtop in zijn bed. Ik lag nog net met mijn 7e draai. En ik hoorde dat. En mijn ogen gingen gespannen wijdgewijd open. Niet omdat ik jarig was, maar omdat ik dit nieuws hoorde. En ik weet hoe betrokken niet alleen maar de mensen uit Zuidoost, maar uit heel Amsterdam. En eigenlijk de laatste paar jaar ook heel Nederland zijn over het Kwaku Festival. Vertel me even, wat is er gebeurd? En wat is er gaande?
2: Nou, dit is iets dat al veel langer speelt. We zijn in 2013 begonnen. Kwaku had al te maken met moeilijke tijden. Mm-hmm. In 2011 ging het helemaal niet door. En dat was het eerste moment toen eigenlijk aan ons werd gevraagd van waarom schrijven jullie er ook niet in? Dat hebben we toen besproken, aarzelend, eigenlijk in eerste instantie. En toen hebben we dat gedaan. Frans de Vries, Yvette Forster, Jacob.
0: Yvette Forster, jij en
2: Frans de Vries.
0: Frans de Vries. Frans de Vries kennen we nog uit de Uitmarkt.
2: De Uitmarkt onder andere. Daarmee doen we het Kitty Kutty Festival natuurlijk ook sinds 2009.
0: En jullie doen ook Reggae Lake.
2: En wij doen zelf, dat is Reggae Lake zelf 529. Dat zijn Yvette en ik.
0: Oké. Okay. Dat is de andere.
2: En Jan, dat is een
0: en
2: eigen.
0: En Kitty Kutty doen jullie wel samen met Frans ook, hetzelfde team.
2: Ja, klopt.
0: Oké, dus het zijn twee verschillende teams en verschillende festivals. Jullie zijn een beetje de cultuurpauze van het festivalencircuit voor de zwarte gemeenschap.
2: Ja, dat zou je Amsterdamse zeker kunnen zeggen.
0: Amsterdamse, precies.
2: Ja, zeker. Reggae Lake zijn we ook bijzonder trots op dat we dat hebben kunnen neerzetten. Ik denk dat Amsterdam ook de hoofdstad van de reggae zou moeten zijn.
0: Ja,
1: met de Three Little Birds natuurlijk.
2: You know? om terug te komen op Kwaku. Kwaku is eigenlijk altijd al één groot sociaal project. Vanaf haar oorsprong. Toen wij in 2012, dus voor het jaar 2012, de vergunning indienden, kregen we het niet. Omdat een van onze eisen toen al was, zet er een omheining op het festivalterrein en hef entree.
0: Ja.
2: Want de kosten zijn niet te dragen. Voor wie dan ook met Kwaku bezig zou zijn. En dat was ons begin.
0: Ja.
2: Dat heeft ons 4 zware jaren gekost. Tot net geen faillissement.
0: Aha.
2: Maar we hebben gewoon doorgezet.
0: Ja.
2: En het steeds ook met de autoriteiten, met de overheden besproken. En we kregen dan ook een subsidie.
0: Ja.
2: Van het evenementenfonds van Amsterdam.
0: Ja.
2: Dat van 70 werd 100.000.
0: Ja.
2: En dat is dan geoormerkt voor veiligheid. En verkeersmobiliteit.
0: Oh ja. Parkeren, daar is het is geoormerkt. Daar is het niet daarvoor.
1: Want je kan het ook niet voor andere dingen inzetten.
0: Voor andere dingen gebruiken. Nee, ja, oké, helder.
2: We kunnen geen artiesten mee betalen.
0: Nee.
2: Toch?
0: Nee.
2: Maar dat zijn ook heel hoge kosten. Dus enerzijds ook terecht. En van het stadsdeel kregen we een bedrag van 40.000. Dat werd later 50.000. Dat is het eigenlijk ook gebleven. En dat had een maatschappelijk oormerk. En daar kon je wel maatschappelijke programmering bijvoorbeeld doen.
0: Okay.
2: En het Bijlmerpark Theater bijvoorbeeld behoorlijk bij betrekken.
0: Ja, ja.
2: En daar hebben we het steeds moeten doen.
0: Ja, op met dat bedrag?
2: Van de overheid.
0: En jullie omzet is 4 miljoen of meer?
2: Ja, 4 miljoen plus inmiddels.
0: Ja.
2: Toen maar onze eerste begroting was volgens mij net. We dachten dat we net als Kitty Kutty even Kwaku zouden neerzetten.
0: Ja.
2: Maar het is een andere wereld.
0: Ja.
2: Het is een heel belangrijk telefoontje.
0: Oh, oké.
1: Ja, neem maar even. Dan kunnen we even verder.
2: Ja. Maar niet in de uitzending.
0: Nee, niet in de uitzending.
1: Ja, nee. Dan kan je kan wel even... Dan kan we kunnen even met Marianne.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Marianne verder.
0: Ja, maar mensen, zo gaat het. We maken nu live mee wat er eigenlijk gebeurt. En iedereen zit bij Kwaku. Dat neemt niet weg dat we net een prachtig nummer hadden.
1: Ja, van...
0: Iedereen kent het bijna, volgens mij.
1: Cici Winans is zo bekend.
0: Cici Winans. Goodness of God. Het is ook een lijndraad voor de spiritualiteit en de rustgeving. Ook op Curaçao, waar ik ben geboren, maar in de hele wereld waar ik kom. Het is in verschillende talen zelfs vertaald. In het Spaans, in het Papiaments, in het Frans. Overal zie je dat mensen het zingen. Het is geloofsoverschrijdend. Het is dus alle geloven, volgens mij, kennen dit nummer. Ook in de kerk of in andere... op andere manieren hoe mensen met geloof omgaan.
1: Ja, waarom dat lied,
0: waarom
1: Marianne?
0: Dat lied, ja.
3: Oké, waarom dit liedje? Goodness of God. Omdat God zo goed is. Hij is zo goed. Hij is heel goed voor mij geweest. En waaruit hij me gehaald heeft, is gewoon wonderbaarlijk. Ja, ik had namelijk... Ja.
1: Want je bent docent wiskunde.
3: Ik ben docent wiskunde.
1: En je hebt een tijdje in Suriname gewoond?
3: Ja, ik heb in Suriname gewoond en ik ben nu al 3 jaar in Nederland.
1: Oh ja, en je houdt ook van koken, heb ik begrepen.
3: Ja, Surinaams.
1: Wat is je lievelingsgerecht?
3: Oké, dat is moeilijk. Bruine bonen, kip. Mm-hmm. Ik hou ook van pam.
1: Okay.
3: Maar ook gewoon van een simpele rijstkip met groenten.
1: Ah ja.
3: Gewoon simpel.
0: Maar klinkt het is heel mooi om dat te horen. Want dat betekent dat je meerdere keuzes en meerdere talenten hebt.
3: Jawel.
0: Dus je vindt het niet alleen lekker. De manier hoe je straalt en hoe je dat vertelt betekent dat je ook goed kan koken.
3: Jawel.
0: Dus dat krijgen we nog te goed. Maar je zei net iets heel interessants. Je zei dat dat lied staat ook symbool voor waar je uit kwam.
3: Jawel.
0: En... het heeft je ergens uitgehaald.
3: Ja, helemaal.
0: Vertel, wat is dat? Waar ben je uitgekomen dan?
3: Ik had jaren te kampen met angst.
0: Aha.
3: Eigenlijk, mijn handen gingen altijd zo beven. En ik dacht van, ja, het is gewoon normaal, zo ben ik. En sinds ik ben verhuisd naar Nederland en hier les geeft of begon te geven, begon het meer te worden. Maar dat komt ook omdat de studenten... Het is hier anders dan in Suriname. Mm-hmm. In Suriname hoefde ik niet orde te handhaven in de klas. Want sta ik voor de klas, de studenten zijn gelijk stil. Ze willen naar je luisteren, ze hebben respect voor je. Maar ik kom hier in Nederland. Je staat voor de klas. Je moet echt... Ik moest heel hard mijn best doen.
1: Je moet staande blijven.
3: Ik moest echt heel hard mijn best doen om ze rustig te houden. Of hun attentie te krijgen, weet je.
0: Dus gezag.
3: Jawel. Mm-hmm. Ja, die autoriteit had ik niet. En er was zo'n klas. Het was een hele drukke klas. En die jongens, er waren een paar jongens daar die heel respectloos waren. En ik begon angst te krijgen. Elke keer als ik in die klas kwam, begonnen mijn handen te beven. En de studenten zeiden, gaat alles goed met u? Wilt u water? Ik zei van, nee, het gaat goed. Zo ben ik gewoon. Mm-hmm. En dat is die klas daar. Elke keer als ik in die klas kwam, begon ik te beven. Ik kreeg angst, maar ik gaf gewoon mijn les. En ook een andere klas met wat jongere studenten die heel druk waren. Mm-hmm. En ik dacht van, hoe ga ik dit doen? Echt, ze namen heel veel energie van me. En een dagje kwam ik thuis aan. En ik begon gewoon op mijn knieën te gaan. En ik zei gewoon, Jezus, ik kan het niet meer. Ik kan het niet alleen. Helpt u mij? Want ik moest echt huilen. Ik kan het gewoon niet. De druk was gewoon te veel geworden. Mm. Ik zei van, helpt u mij? Ik kan het niet alleen. Geeft u mij kracht. Geeft u mij wijsheid. Geeft u mij inzicht. Helpt u mij hieruit? En ik moet je echt zeggen, weken daarna... De situatie is niet veranderd, maar ik was veranderd.
0: Okay.
3: Ik begon rust te ervaren, vrede te ervaren. Ik had autoriteit. Mm-hmm. Datzelfde studenten zeiden van, u bent veranderd. Iets is veranderd bij u. U hebt nu meer autoriteit in de klas. Mm-hmm. Ik zei gewoon aan ze, ja, thanks to God. Dank aan Jezus, want ik zou het echt niet kunnen zonder hem. En vanaf toen is alles veranderd. De druk die ik had op het werk, had ik niet meer. En tot vandaag kan ik zeggen, het is al nu een jaar. Mm-hmm. Een jaar had ik eigenlijk geloofd. Als ik naar het werk ga, het voelt niet aan alsof ik werk. alle druk is weg. Ik heb zoveel rust, zoveel vrede.

0: Het is zo opmerkelijk, omdat andere collega's zeggen van, ja, ik kan het niet meer. Ik ervaar een burn-out. Het is te veel voor mij. En ik, zo dankbaar, die denkt van, wauw.
1: Als je dan die klik hebt gemaakt dankzij een... Was je ook een kerkganger of ben je aangesloten bij een stroming?
0: Ja, ik was... toen ik eigenlijk bad, de eerste keer, van Heer Jezus, help u mij.
2: Toen je twee in de crisis was.
0: Ging ik nog niet naar de kerk.
1: Ik
0: was pas in geloof. Ik kende Jezus daarvoor niet.
1: Ah.
0: Nee. Ik was pas in geloof. Hmm. En toen begon ik een kerk op te zoeken en nu ga ik wel naar de kerk, ja.
1: Is het een stroming? Is het een Pinkstergemeentestroming of is het iets anders?
0: Het is gewoon een kerk die gelooft in Jezus. Ja, okay. Geen stroming of zo, ja.
1: Geen stroming of zo. En als je ziet, want als dat, weet je, je verhaal is overtuigend. Mm-hmm. Maar betekent dat ook dat je, kijk je dan ook, ben je ook een soort ambassadeur voor dat wat jou is overkomen voor anderen, voor derden?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En hoe verkondig je dat? Sta je bijvoorbeeld ook op het, vandaag is bijvoorbeeld zomercarnaval in Rotterdam. En vandaag is ook het begin van LGBTQI.
0: Mm-hmm.
1: Queer is, mm-hmm. is ook een belangrijke.
0: Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat zij met sommige van hun misschien soortgelijke ervaringen hebben.
0: Jawel.
1: En dat jij een voorbeeld zou kunnen zijn voor hen. Zoek je ze ook op?
0: Heel, heel goed dat je dat vraagt. Heel mooi. Deze liefde die ik ervaar, wil ik zo graag delen met mensen. Want ik ervaar het en ik wil het niet voor mezelf houden. En daarom ga ik probeer elke dag op straat te gaan. Ik ga nu vast op de donderdag en op de zaterdag. Maar als het me lukt, ga ik ook gewoon maandag, dinsdag enzovoort. Maar ik ga vast op de donderdag en zaterdag op straat. Ik ben van Den Haag, Scheveningen. En ik ga op straat en ik deel de liefde van Jezus met mensen.
1: Hm.
0: Ja.
1: En dan vind ik wel een mooie kruisbestuiving. Want het Kwaku Festival is juist uitgerekend. Vincent, ik kom even naar jullie programmering van de afgelopen jaren.
2: Die kan een gebedje gebruiken, bedoel je?
1: Ja. Nee, jullie hebben in de afgelopen 13, 14 jaar... Ik maak even een link met hun. Jullie hebben de afgelopen 13, 14 jaar ook verschillende thema's aangekaart.
3: Ja,
1: jullie hebben de Pride geïntroduceerd. Nuke Forster, volgens mij, die een van jullie jonge programmeurs is, heeft verschillende thema's geïntroduceerd in de, bij een bepaalde tent. Jullie hebben ook gezorgd dat er een Molukse dag komt. Of is
3: vandaag,
1: dat vandaag?
3: Vandaag is de Molukse dag.
1: Morgen. Ik heb nog nooit zoveel e-mails en appjes gekregen vanuit de Antilliaanse Arubaanse gemeenschap.
3: Ja.
1: Die elkaar oproepen om morgen aanwezig te zijn bij jullie. Omdat daar een hele bekende meneer komt zingen.
3: Mama,
1: maar vooral die thema's. Is er ook ruimte bij jullie voor geloof?
3: De eerste dag was gospel.
1: Aha.
3: Dat was na de Bigisma Day.
1: Ja.
3: Of was die zondag?

0: ja, Pompeia is Pompeia. Dan in dat teken geprogrammeerd van geloof en spiritualiteit.
1: Geloof en spiritualiteit. Ja. Oké, dus dat is ook interessant. Dus eigenlijk kan je zelf ook bij hun aansluiten.
2: Misschien.
0: Ja, als het wel goed doorgaat.
1: Als het doorgaat dan.
0: Ja.
1: Maar om dat even dan terug... En dan, want je liep daarnet even... Je moest even een telefoontje doen om even terug te komen. Ik zei, wat is er gebeurd, hè? Die 23e, je begon het net allemaal uit te leggen.
0: Ja.
1: De middelen die er dan niet zijn. Maar jullie hebben echt ook een ontwikkeling meegemaakt. Ook qua programmering. Van een wat klassieker format bij de grassroots. De sociaal, maatschappelijke, culturele ontwikkeling eigenlijk. Hebben jullie ook meegemaakt. En tegelijkertijd is daarbuiten, voelen sommige mensen dat er ook iets is dat zij niet meer aansluiting kunnen vinden en niet meer... geen ruimte hebben omdat het allemaal te duur wordt.
0: Ja.
1: Leg me dat ding uit.
0: Ja,
1: want als het stadsdeel zo belangrijk vindt, als zij wat meer aansluiting vinden om te zorgen om daar juist gestalte te geven. Ik hoor hier net een jonge dame die zegt wat ze heeft meegemaakt. Dat ze woont dan wel in Den Haag.
2: Jawel.
1: Maar het zou zomaar een dame kunnen zijn uit Amsterdam Zuidoost.
0: Ja. Dat dit verhaal is makkelijk gekund.
1: Ja.
0: Het is heel makkelijk gekund. Inderdaad, in de loop der 50 jaar bestaat Kwaku, hè?
1: Ja.
0: Dus is net een mens, zou je bijna kunnen zeggen, van 50.
1: Die evolutie.
0: Alles heeft meegemaakt. En de good, de bad. En dit is nu ook weer zo een minder punt. En dat heeft te maken met gewoon maatschappelijke ontwikkelingen.
1: Ja.
0: Alles wordt duurder. Iedereen klaagt. Niet alleen Kwaku wordt duurder, maar alles wordt duurder. Iemand moet ervoor betalen.
1: Ja.
0: Voor alles, benzine, Albert Heijn.
1: Ja.
0: En dat gebeurde ons ook. En na corona werd het eigenlijk ook heftig. Maar in die hele samenleving is dat zo gegaan. Dat, En het programmeren, het ook mee evolueren met de programmering... Dat is ook allemaal uit lessen van de voorgaande edities.
1: Ja.
0: Enquêtes, wat wilt het publiek? Een ding dat men echt mis van het oude Kwaku is het voetballen.
1: Ja.
0: En het lopen rond het voetbalveld.
1: Ja.
0: Maar dat kan niet meer.
1: Nee.
0: Die tijd is voorbij.
1: Ja.
0: Het zou misschien nog kunnen in het Zuidoost sportpark.
1: Ja, ja.
0: Van Zuidoost United.
1: Ja.
0: Waar ik duizenden ideeën de lucht in heb gegooid en besproken in de loop der jaren.
1: En is er gehoor daarvoor dan?
0: Er is gehoor, maar de weg er naartoe, dan stopt het. Weet je, willen mensen omwegen maken.
1: Ja.
0: En ik wil toch directer mijn doel bereiken.
1: En, is het er vooral een geldkwestie? Of is het ook...
0: zeker ook een geldkwestie. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld de mobiliteit en de veiligheid en de hygiëne, waar we heel veel waarde aan hechten, al.
3: Hoeveel procent is dat van het budget?
0: 50%? Nee, is goede de 25 richting 30%.
3: Ja, ja, ja.
0: En dat is... Dan heb je nog geen plaat neergelegd. Heb je nog geen tent gebouwd. Heb je nog geen kaart verkocht.
1: Nee.
3: En is dat dan juist omdat die ontwikkeling zo goed is gegaan... De professionalisering... Er is geen gedoe over de organisatie zelf. Zou de gemeente dan niet meer inspanningen moeten kunnen verrichten? Of... Zijn er derde geldstromen die aangesproken kunnen worden? Hoe zit dat precies?
0: Kijk, we zijn een BV, hè?
1: Ja.
0: Kwaku is altijd moeilijk sponsorbaar geweest.
1: Ja.
0: Uh-huh. We zijn nooit heel succesvol geweest met het vinden van...
1: Extra middelen.
0: Uit de private sector.
1: Want het is juist, je zou denken dat het juist heel goed zo.
3: Met de 120.000 mensen?
1: Tussen 125.000
0: en 150.000. Ja. Per jaar, ja. Ja, dat zou de dag, dachten wij ook. Soms weten we het eigenlijk ook niet hoe dat komt. Ik denk dat het gewoon nog steeds die oude naam is.
1: Ja.
3: Imago-kwestie.
1: Imago-kwestie.
0: Wil je wel, ga je treffen. Het zijn sporadisch. We hebben de Labaras gehad en zo. De
1: maar
0: NS.
1: Niet de grote dingen als de Postcode Loterij.
0: Nee, nu de Rabobank.
1: Nu hebben jullie een beetje de Rabobank.
0: Ja, maar daar zou je eigenlijk veel meer van moeten hebben.
1: Ja,
0: of je zou moeten praten over veel hoger bedragen. Want kijk bijvoorbeeld Defensie en Rabobank nu.
1: Ja.
0: Die moet je ook faciliteren.
1: Jazeker.
0: Dus.

0: ook een organisatie hebben, ja, om het allemaal aan te
1: dus
0: kunnen.
1: Dus dat was het ook,
2: ja,
1: weer.
2: Met, de grote,
1: dus
2: het met van, die mooie legervoertuigen
1: precies,
2: en zo.
1: Ja, ja, ja. Dus het is niet van er komt 50.000 nee, binnen nee. En 50.000 is van Kwakkoe.
2: Nee. Oh, ja. Die ruimte ben je
1: die
2: kwijt.
1: Ruimte
2: als
1: ben je
2: daar,
1: kwijt. Ja, ja. En je moet ze accrediteren, ze gaan eten en drinken.
0: Ja, ja, ja.
1: En alles zit erin.
0: Ja, ja, ja. Nou, we weten er alles van. Het Nationaal Slavernijmuseum zijn we bezig met om dat soort dingen te doen. Dus dat is natuurlijk een heel ingewikkelde. Maar naast al deze dingen die je zegt, als je terugkijkt en vooruitkijkt, als je terugkijkt, wat is het gevoel dat bij jullie overblijft?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is een dubbel gevoel.
0: Ja?
1: Het feit dat we het nu de wereld uit hebben gebracht, want we lopen er echt langer dan een jaar mee. Vorig jaar was het 50 jaar. Het was gewoon niet gepast
0: om dat te doen.
1: Deze boodschap dan te doen. Maar het leefde al. Dus het is een dubbel gevoel van ja, verdrietig. Toch net een soort rouwbericht. Voelt het nu aan. En aan de andere zijde is het ook opluchting. Van het woord is oud. Het is oud. Het is niet alleen ons probleem nu.
0: Nee.
1: Weet je, we delen het met de gemeenschap.
2: Ja. En waar hoop je op, Vincent?
1: Ik hoop op...
2: Want
1: wat
2: jullie hebben uiteindelijk... Uiteindelijk is het van je weg, dat bericht. Hè?
1: Ja.
2: Maar waar hoop je dan uiteindelijk op?
1: Beweging vanuit de gemeenschap. Beweging vanuit de authorities. Dat er iets gebeurt. Dat het daar gebeurt. En we zijn bereid, hebben we ook aan de gemeente gezegd... We blijven bereid om na te denken over hoe die vorm... dan zal kunnen zijn.
0: Hoe dan wel?
1: Ja, hoe dan wel.
0: Ja.
1: Toch? Maar dat kader, dat moet door de overheid worden aangegeven.
2: De kaders zijn te knellend ook daarin.
1: Ja, ze zijn zeer knellend. En dan heb je binnen de overheid nog de diverse diensten... die langs elkaar heen werken.
2: Ja, ja. Of, maar zou de centrale stad daar wat anders... met een andere bril naar moeten kijken? Omdat, is het een blinde vlek dan?
1: Het is niet een Zuidoost... probleem.
0: Nee.
1: Het is een gemeentelijk probleem.
2: Ja.
1: Het hoort bij het evenementenbeleid waar de stad Amsterdam al heel veel problemen mee heeft gezien. Het aantal evenementen, gigantisch.
2: Ja,
1: het neemt steeds toe. Er vallen ook veel weer om.
0: Ja.
1: En het beleid is heel erg streng. Zeker na een dodelijk ongeval enkele jaren geleden. Dat merken wij ook. Dus dan krijg je te maken met beknottingen, beperkingen.
2: Een soort regelreflex.
1: Regelreflex, goed gezegd.
0: Ja, ik las een artikel in de krant eergisteren... dat ook de festivals landelijk kampen met ditzelfde probleem.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, ik zag een artikel van Boulevard, het theaterfestival Boulevard. Die hebben ook hetzelfde eigenlijk probleem. Dus je ziet in verschillende steden, Rotterdam heeft het ook. Je zag het ook bij een zomercarnaval, daar hadden ze ook wat probleem, we noemden het net.
1: Ja.
0: In Den Haag is het ook festivals die daar zijn. Verschillende vallen om, zoals je dat inderdaad hebt aangegeven. Dus het is eigenlijk niet alleen een Amsterdams probleem, het is een landelijk probleem.
1: Het is een landelijk probleem.
0: Dus het is het feit dat jullie zo gecoverd worden, ik vond het heel goed dat het juist op die manier in de media kwam. Want het was niet alleen maar een probleem van Amsterdam Zuidoost.
1: Nee.
0: Het werd een issue van heel Nederland.
1: Ja.
0: En daardoor gingen mensen inderdaad erover praten. En werd het op het is geagendeerd.
1: Ja.
0: En dat alleen al wil ik jullie daarmee complimenteren. Want daarmee zijn ook zijn mensen hun ogen ook geopend. En hoop ik voor jullie, voor ons allemaal, dat de discussie die daarover gaat op een volwassen manier kan worden gevoerd en dat er ook stappen zullen worden genomen om het op te lossen. Dat is waar het over gaat.
1: Precies.
0: En ik vind ook dat het tijd wordt dat degene deel van de achterban niet alleen maar aan de zijlijn dingen roepen, maar dat ze ook actief dan een handreiking kunnen doen, ook naar jullie toe.
1: Ja.
0: Om te kijken hoe onze eigen festivals dan in leven gaan houden. Want als iedereen het zo belangrijk vindt, wat ik heb gehoord gisteravond, maar ook in de afgelopen dagen, iedereen een soort van choking, denk ik, put your money where your mouth is.
1: Ja.
0: Dan kunnen we niet zo lang meer blijven aan de zijlijn. Het geldt ook voor Radio Mart. Iedereen vindt Radio Mart geweldig.
1: Ja.
0: Iedereen vindt, daar moet je zijn als je het echte nieuws wil horen over de zwarte community. Maar niemand wil echt zijn nek uitsteken om daar iets aan te doen. Om te zorgen dat Mart Radio een eigen gebouw krijgt. Of een eigen onderkomen krijgt. Ja. Of samen met anderen derden dat moeten gaan doen. Het is van belang, volgens mij.
1: Ja, ik denk dat, dat binnen onze gemeenschappen dat... ik weet niet, van onszelf willen we alles gratis.
0: Ja, en dat kan niet.
1: Maar iemand moet betalen.
0: Ja.
1: Wie, aan wie laten we die rekening
0: precies
1: over?
0: Precies.
1: En ik denk dat het ook te maken heeft met leiderschap in de thuislanden.
2: Dat het ooit Wintiwai Lantipai was?
1: Ja, die gedachtes. Of van hier,
2: Wintiwai Lantipai. Ken je die niet? Dat is een klassieker, John.
0: De Antilliaanse of Caribische luisteraar.
2: De wind waait en de overheid betaalt.
0: Oké, heel
1: bij elke windzucht betaalt de overheid.
2: Oh ja, beter, ja.
0: Maar dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee, zeker niet.
2: Oh, we hebben een beller. Even kijken.
0: En dan kom ik weer terug bij jou.
2: Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Ja, dag, met Jan Ramkisoen.
2: Hallo meneer Ramkisoen, zegt u het maar.
3: Ik wil toch even mijn mening geven over het voorbestaan van Kwaku.
2: Ja, heel kort.
3: Kwaku is nu commercieel al een aantal jaren.
2: Commercieel, ja.
3: Met steun van de overheid, lokaal of volgens mij. Wat ik denk, dat Kwaku commercieel moet gaan kijken of je het bedrag die ze vragen, 15 euro, dit jaar al, laatste week al naar 20 opschroef, de toegang. De mensen moeten bereid zijn die 5 euro extra te betalen. En de andere mensen die met een stadspas en kinderen die vrijkomen, die kan door die 5 euro die opgeschroefd kan worden, die kan daar gecompenseerd worden.
2: Ja, dus reële prijzen, zegt u?
3: Ja.
2: En meteen?
3: Meteen, nu, dit of volgend, de laatste week. Want Kwaku is commercieel wel goed, maar 3 weekenden, daar red je het niet mee. De laatste weekend is, kan je iets verdienen, omdat de bezoekersaantal in de laatste week pas toeneemt. Dus je zal alvast een voorschot moeten nemen voor volgend jaar, of dit weekend of volgend weekend, de prijs naar 20, behalve voor de sociaal zwakkeren, via de stadspas en kinderen, tot 10 jaar, vanaf 10 jaar 5 euro voor kinderen.
2: Oké, maar dan, dus u pleidooi voor iets meer prijsvariatie.
3: Ja, dat moet, want dat is commercieel.
2: Oké, top. Dank u wel.
0: Vincent, wat vind je daarvan?
2: We gaan uw vraag bespreken. Dank je wel.
3: Ja, oké.
0: Ja, dank u. Vincent, wat vind je daarvan?
2: Ja, nog meer prijsvariatie. En meteen, zegt hij.
1: Ja, nee, ik begrijp meneer Ramkisoens voorstel zeer zeker.
2: Want dat doe je al, toch?
1: We zijn al verhoogd, maar we gaan dit jaar niet doen. Dit jaar is wat het is. De prijzen zijn al bepaald.
0: Ja.
1: We gaan niet nu een week van tevoren de prijzen verhogen. Maar inderdaad, een prijsverhoging is een mogelijke oplossing.
0: Ja.
1: Een prijsverhoging in het laatste weekend
0: is niet.
1: We hebben al een keertje een jaar geprobeerd om het laatste weekend het duurste weekend te maken. Dus oplopen, dat goedkoop. En dan elk weekend ietsje duurder om ook een soort spreiding, balans te krijgen ten bezoekers. Want inderdaad, laatste dag word je gek op Kwaku.
0: Ja.
1: Want dan wil iedereen komen omdat het de laatste dag is.
2: Ja.
1: Dus dat zou je inderdaad kunnen uitbuiten tussen aanhalingstekens door het meteen te verhogen. Maar het moet over de hele breedte.
0: Ja.
1: Want Kwaku is heel erg weersafhankelijk. Stel je voor dat de laatste 2 weekenden verregenen. Dan ben je echt meteen de puneut.
0: Ja, hebben we één keer gezien en we dachten, god, als ze hier maar uitkomen.
1: Ja.
0: Want dat is wat je ziet.
1: Ja.
0: Ja. En daar moet een soort zekerheid, een garantie zou eigenlijk tegenover staan. Wat zien we voor de toekomst? Voordat ik weer even naar Marianne ga, om dan vervolgens
2: naar
0: speciale Steve Ibrahim te gaan.
1: Ja. Ik hoop dat Kwaku blijft voortbestaan. Alleen zullen wij het, ik in mijn verantwoordelijkheid, waar ik doe samen met mijn partner, zullen wij het niet doen.
0: Nee.
1: Zolang er niet een duurzame oplossingsmodellen worden aangereikt.
0: Ja.
1: Wij hebben ook onze ideeën erover, ja. Maar dat kan alleen als het raamwerk van de overheid komt. Dus ik hoop dat Kwaku blijft bestaan.
0: Ja. Dus het is een duidelijk pleidooi wat je hier zegt. Ik hoop dat iedereen dit hoort. En wij zeggen toe. Dat wij zeggen...
2: Ik zeg ja. Wat zeggen we toen?
0: Als wij wat voor jullie zouden kunnen betekenen... in een commissie of in een adviesclub... zijn wij bereid als Jim Tory... om daar mee te denken... en ook duidelijke tools aan te reiken... om te zorgen dat het voor elkaar komt. Kwaku heb ik in de afgelopen jaren... sinds ik in Amsterdam woon... dat is volgens mij meer dan 40 jaar... heb ik Kwaku echt gezien als een soort warm bad. Een plek waar mensen kunnen zijn... wie ze zijn, zonder zich aan de spelregels van de autochtone Nederlanders te hoeven gedragen. En dat maakte waardoor iedereen zich ook vrij voelde.
1: Ja.
0: Het was voor mij een thuiskomen, en ik denk met mij nog vele anderen, waar ook de verschillende etnische groepen naast elkaar toch eigenlijk relatief zeer hoge veiligheid met elkaar in die weekenden, niet alleen maar eten, dranken, maar ook ontmoetingen die plaatsvinden en vonden en vinden. En wat ik zo mooi vond gisteren bij Broederliefde... zag ik gewoon alle leeftijdscategorieën aanwezig.
1: Ja, drie generaties.
0: Vier generaties aanwezig bij Broederliefde. Aan het dansen met elkaar, samen een drankje doen, luisteren naar muziek.
2: Het moet blijven.
0: Het is een begrip.
2: Ja.
0: Net zoals het Holland Festival, want daar trekken we wel gigantische bedragen voor uit. 8,2 miljoen of ik weet niet hoeveel het is. Dat wel is, omdat het zogenaamd in de categorie kunst en cultuur een soort hogere echelon. Maar de tijden zijn veranderd en ook de stad is veranderd.
1: Ja,
0: dus ik vind het heel goed dat je dat zegt.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat we ons moeten gaan realiseren dat ook daarin we anders moeten gaan investeren.
2: Ja, en daar brengt de schoen misschien ook wel.
1: Ja, ik weet dat er groepen nu bezig zijn met Kiem.
0: Ja.
1: Om het immaterieel erfgoed karakter van Kwaku eigenlijk nu naar boven te halen.
0: Ja.
1: Want het staat schijnbaar allang op de lijst. Ik wist het niet eens.
0: Ja.
1: Ik
0: weet ervan.
1: Ja.
0: Maar dat is niet genoeg.
1: Nee, het geeft wel draagvlak.
0: Het geeft zeker draagvlak. En ik denk dat de beeldvorming, Vishnu noemde het net, de beeldvorming over Kwaku en over het stadje Zuidoost, dat moet om.
1: Ja.
0: We moeten ophouden het steeds te stigmatiseren en te doen alsof alleen maar
2: alsof
0: in dit stadsdeel
2: een buurtfeestje
0: de vreselijkste
2: is.
0: Dingen gebeuren. Terwijl hier een heleboel positieve dingen gebeuren.
2: Ja.
0: En het is ook aan ons om als ambassadeurs op te treden om dat te doen.
1: Ja.
0: We willen je bedanken, we willen jullie allemaal bedanken, want we gaan nog even naar Marianne om vervolgens naar jou te gaan.
2: Ja.
0: Marianne, als je dit hoort,
2: kan ik even wisselen?
0: Je hebt een prachtig verhaal, je hebt een prachtig verhaal neergezet.
1: Am I dismissed?
0: Ja. Dankjewel, Vincent.
2: Dank voor je komst, Vincent. En we zien je
0: graag. Zien je morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Op het veld.
1: Tot morgen.
0: Werk ze.
1: Ja, jullie ook.
0: De groeten aan Frans en de groeten aan Yvette.
4: Doei.
1: Tot ziens.
4: Ja? Tot ziens.
2: Okay.
0: Dankjewel dat je er was om uitleg te geven. Doei.
2: Hoi.
0: Wat we zien, ontwikkelingen van mensen, jonge mensen zoals jij, die dan gesteund moeten worden, die steun krijgen. Je hebt het gevonden via geloof. En dat heeft je sterker gemaakt.
4: Jawel.
0: Wat is de boodschap die je aan jonge mensen wil meegeven, wat geloof betreft?
4: Ja, wat geloof betreft. Als ik aan mij zou zeggen, aan mezelf zou zeggen toen ik nog jong was.
0: Ben je nog heel jong.
2: Ja, maar toen je bijvoorbeeld die handen gingen trillen toen je jong was.
4: Ja.
0: Ja.
2: Had je dan door van, het komt als ik stress heb, had je dat al door?
4: Eigenlijk wist ik niet, want ik ging niet echt stressen of zo.
0: Nee.
2: Dus maar je lichaam, die gaf je een signaal.
4: Die gaf me een signaal, klopt.
2: Ja,
4: maar ik wist eigenlijk niet over deze God. Ik wist niet, weet je, ik wist niet.
2: Maar die crisis was nodig om dat te ervaren? Dat je echt op je knieën ging en zei, ik weet het gewoon niet meer.
4: Klopt, want uiteindelijk, we kunnen het zelf niet doen. Ik kan het zelf niet doen, weet je. Want kijk, hiervoor deed ik ook andere dingen, new age dingen, spiritualiteit dingen, pranic healing. dat is jezelf genezen en
2: van
4: zo.
2: Alles wat,
4: van alles en nog wat, boeddhistische dingen. Maar geen van die dingen hebben mij genezen, gevuld, weet je. Alleen voor een tijdje, voor een moment, echt voor een klein moment. Maar niet voor altijd, weet je, dat het blijvend was of zo. Totdat ik Jezus heb ontmoet en in één keer genezen, bevrijd. En het is blijvend. En dat vind ik heel, heel krachtig, weet je.
0: Wat is de boodschap die je aan jonge mensen wil meegeven?
4: De boodschap wil ik zeggen, die ik aan jongere mensen wil zeggen is dat Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is, weet je, als je rust wil ervaren, ga naar hem, bid tot hem. En als je wil weten als hij echt is, vraag hem gewoon. Zeg gewoon, Jezus, laat me zien dat je echt bent. Laat me zien dat je echt werkelijk bestaat. Als Marianne zegt dat u rust kunt geven, laat mij ook zien dat u echt rust kunt geven. Mm-hmm. En dat is wat ik aan ze wil zeggen. En geloof me, hij gaat je laten zien dat hij echt bestaat en dat hij alleen jou die rust kan geven.
2: Ja, ja. Dank. Mooie afsluiting. Dat is overigens ook het succes van Jezus, hè?
4: Jawel.
2: Dat hij dus de persoonlijke relatie, want daarvoor had je een andere manier van geloven.
4: Juist, ja.
2: En
4: ja.
2: Met Jezus is daar een persoonlijke relatie bij gekomen.
4: Jawel.
2: Maar we gaan nu, dankjewel, we gaan nu naar Steve Abraham.
5: Yes.
2: Hoe wil je het doen? Eerst lekker zo'n spoken word? Of zeg je, we gaan eerst een korte intro doen?
5: Ja, laten we gewoon lekker een korte intro doen. Ja.
2: Steve Abraham, je bent van de kunstbende en je zit overigens aan tafel met John Leerdam, is een van de oprichters geweest van de kunstbende ooit. Ja. In Utrecht, hè John?
5: Ja. Heel toevallig, ja.
0: Ja, ze hadden een landelijke kunstbende, maar het festival nam plaats in Utrecht. Toen... Ja, bij Hoogkaterijnen.
5: Oh ja, ja.
0: Dat theater daar. En dan moesten we zaterdagen heel lange jurering doen.
5: Lange dagen, inderdaad.
0: Inderdaad, het waren best pittige dagen.
5: Ja.
0: Maar jij bent een van de winnaars.
5: Ja, zeker.
0: Ja. Van dit jaar, van 2026.
2: In de categorie theater, je bent 17 en je zit nog op VWO. Of afgemaakt net.
5: Ja, ik ben net geslaagd, inderdaad.
0: Oh, gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
2: Gefeliciteerd.
5: Dank je.
2: En je hebt het liedje uitgekozen, No Role Models, van Jacob. Dat gaan we aan het einde draaien. We gaan eerst naar de spoken word. Maar vertel eens over... Hoe kom je eraan?
5: Aan het lied? Of
2: aan spoken word? En,
5: ja, goede vraag. Ja. Ja, vroeger als kind, 12 jaar of zo, wou ik altijd rapper worden. Weet ik veel al wel. Dus ik was sinds jongs af aan heel erg bezig met schrijven. En dat, weet je, 12-jarigen, die kunnen gewoon niet rappen, weet je. Maar ik was wel heel veel bezig met rijmen. Toen op school heb ik een keer er was iets van een workshop, er kwam iemand langs en toen begon hij te praten over spoken word en toen heeft hij het ook voorgedaan. Dus toen had ik er een beetje, weet je, ik had het gezien, ik wist wat het was op dat moment. En toen jaren later pas bedacht ik me van oké, ik vind het altijd al leuk om te schrijven en ik doe het nog steeds. Maar wat als ik het een beetje weglaat van een beat, maar het gewoon ga doen en gewoon ga rijmen. En toen heb ik het heel lang voor mezelf gedaan. Gewoon in mijn eentje. En heel veel dingen geschreven. En ik vond het heel leuk. En ik ben er heel erg in gegroeid. En toen begon ik het ook te laten horen aan mijn vrienden. En ik vond dat eerst nog heel spannend. En mijn vrienden waren al heel snel heel blij voor me. Heel verbaasd.
2: Wanneer dacht je, ik ben ready om het te laten zien?
5: Ja, ik heb op het moment dat ik het deed, had ik niet het gevoel dat ik ready was.
2: Ja?
5: Maar mijn vrienden wouden het heel graag horen. Dus zij hebben me daar ook een beetje in gepusht. En daar ben ik heel blij mee. Want zonder mijn vrienden was ik ook niet gekomen waar ik nu mee bezig ben, weet je wel. Okay. Dus ja, ik denk dat ik in de vierde klas was. Toen was ik net 15. Toen ben ik een beetje begonnen met laten horen wat ik doe. Misschien was ik wel zelfs in de vijfde klas. En ik vond het heel spannend. Op een gegeven moment had mijn school een open podium geregeld.
0: Ja.
5: En toen zei een van mijn beste vrienden, zei van, je moet je daarvoor aanmelden.
0: Ja.
5: En dat waren gewoon allemaal mensen die een liedje gingen doen. Of weet ik veel, een band die ging optreden. En toen zei ik tegen die beste vriend van, ja, dat lijkt me op zich wel leuk. Ook heel spannend. Maar ik heb wel een pianist nodig. Nou, die beste vriend die speelde piano, uit Xem. En dat is ook waar ik kunstbende mee heb gewonnen. En,
2: go, Sam.
5: Ja, zeker, zeker. Hij heeft me heel erg gepusht om door te gaan. En hij heeft me heel erg geholpen ook. En toen hebben we samen dat open podium gedaan.
0: Ja.
5: En ik kreeg zoveel lieve reacties van allemaal mensen die naar dat open podium kwamen. Dat ik,
0: en hoe was dat? Hoe voelde je dat?
5: Het voelde heel...
6: sterk. Voor het eerst was ik echt zeker over wat ik deed. Ik was niet meer onzeker over wat ik schrijf. En ik durfde mijn teksten te laten horen.
0: En wat zijn de thema's waar je over je schrijft?
6: Ja, ik schrijf heel veel over liefde. Ja. Ik heb het ook over religie gedaan. Ik ben zelf ook christelijk. Maar ja, die dingen gaan gepaard. Liefde en geloof.
0: En als je dat dan schrijft, is het een verhaal die je eigenlijk vertelt?
6: Ja, het is wel echt storytelling. Een nieuwe vorm? Ja, ik zou het wel storytelling noemen. Een verhaal inderdaad. Ik probeer het altijd te linken aan een story en niet aan random dingen die zeg maar bij elkaar passen. Het moet echt een verhaallijn hebben voor mij.
0: Ja.
6: Dat is een beetje ja, hoe ik wat mijn stijl is in schrijven.
0: Ja.
6: En ja, na dat open podium was ik gewoon heel zeker. Nou, niet heel zeker, maar ik durfde me te laten zien.
0: Je durfde je laten zien, dus ja. Dat gaan mensen je ook zien dan.
6: Ja, precies.
0: En dan kreeg je daar ook reacties op.
6: Ja, toen...
2: En toen de kunstbende?
6: Ja, ik ben naar wat open podia geweest buitenschool. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment mee gaan doen met Best of the West. Dat is een talentenjacht in Amsterdam-West.
0: Ken ik, ja.
6: Ja, en toen heb ik daar gewonnen. En toen was er iemand van de organisatie van Kunstbende. Die had mij toen een Instagram DM gestuurd. Toen hebben we even gebeld, had ze uitgelegd wat het was. En toen dacht ik van ja, dit wil ik gewoon doen. Het klinkt zo vet. En misschien moet ik Kunstbende even uitleggen aan de mensen die het niet begrijpen. Ja, het is een organisatie. Het is een grote talentenjacht met allemaal verschillende categorieën. Je hebt dans, muziek, taal, theater, zelfs DJ. En ja, je speelt een voorronde tegen de mensen in je provincie. Ik kom uit Noord-Holland, dus ik speelde dan tegen de mensen uit Noord-Holland. En als je dan de eerste plek pakt uit Noord-Holland, ga je door naar de finale en dan representeer je jouw provincie tegen alle andere provincies. En ja, ik heb dus meegedaan met taal en theater.
2: En de leeftijden zijn tot?
6: Ja, tot volgens mij wel 21 zoiets. Ja, dat weet ik niet zeker. Ja.
0: 14 tot 21 of 13 zelfs?
6: 13 tot 21 volgens mij wel inderdaad.
0: Ja.
6: Ja. Ja. Dus ja, toen heb ik meegedaan met taal en theater in de voorronde. Toen ben ik verbazingwekkend met beide doorgegaan.
2: We gaan wat van je horen.
0: Ja, wacht, voordat je dat doet. ken je Gershwin Bonifacia?
6: Nee, dat ken ik niet.
0: Nog niet?
6: Nog niet.
2: Gaan we erin.
0: Zeg hem op.
6: Okay.
0: Je moet hem even gaan zien.
6: Oké.
2: Okay. Ja, dat gaat hij echt leuk vinden.
0: Wat gaan we van je horen?
2: We gaan iets van je horen. En ik mocht kiezen, John.
0: Ja.
2: En ik heb eentje uit de categorie die hij heel leuk vindt. En dat is liefde. Omdat jij ook gewoon jarig bent geweest. En iedereen op jouw verjaardag zei... John is gewoon de liefde.
0: Oh.
2: Dus we gaan dat gewoon horen.
0: Oké.
2: Okay.
0: Wat een leuke verrassing.
6: Ja.
2: Gaan we.
6: Buiten is het grauw. Ik denk aan alles wat zou zijn als het iets makkelijker was geweest. Terwijl ik kijk naar de grijze wolken. Als we toegaven aan de liefde. Als we onze angsten niet lieten doordringen. Als we onze stemmen een keer samen lieten zingen. In plaats van alleen. Elke klank die ik met jou deel is gemeend. Ik bouw iets op met jou. Jij breekt het af. We bewandelen hetzelfde pad, maar lopen in tegengestelde richting. Ik mis je terwijl je er nog bent. Ik wil je zien terwijl ik jou aankijk. Ik wil je horen wanneer je al praat. En ik vraag me af waarom dit tussen ons op deze manier gaat. Waarom je deze liefde niet gewoon laat doen wat het moet doen. Stoppen met controle houden over wat wij zouden kunnen zijn. En stoppen met controle houden over iets wat zo vrij is als liefde. Het probleem is dat ik je zo goed begrijp. Dus ik kan het je niet kwalijk nemen. Het probleem is dat ik al gevoelens heb en jij dat probeert te voorkomen. Het probleem is dat jij hoopte dat iets niet was gebeurd. Terwijl ik dit juist zie in een van mijn helderste dromen. Dus ik stap nu naar je toe en jij doet een stap achteruit. Jij bent stil, ik ben luid. Ik ben noord en jij bent zuid. We zitten op één lijn, maar zijn te verschillend. Anders in wat we willen en in onze angsten. Anders in hoe we vertellen en wat we nodig hebben. En dat is de reden dat we beide tellen. Ik hoeveel dagen dit al gaande is. En jij hoeveel dagen er nog moeten voordat dit voorbij is. We vechten beide over hetzelfde, maar in andere vormen. Jij om de liefde je niet te laten besmetten. En ik om dit door te zetten.
2: Wow.
6: Dankjewel.
4: Wow.
6: Dankjewel.
0: Prachtig.
6: Dankjewel.
0: Prachtig. Hoe oud ben je nu?
6: Ik ben 17 jaar oud.
0: 17 en al deze gepassioneerde teksten.
6: Dankjewel.
0: En ook fantastisch voorgedragen. Heel eloquent.
2: Ik weet niet wat ik heb. Dit is zo leuk.
4: Echt mooi.
6: Dankjewel.
0: Geweldig.
6: Dank je.
0: Je moet een groot podium krijgen.
6: Nou, ik hoop het.
0: We moeten je gaan introduceren bij de Gershwin Bonifacia. Hij staat nu op de parade. Volgende weekend staat hij op de parade in Amsterdam. Ik zou je willen Ik zal even zorgen dat Fies nu de gegevens doorstuurt.
5: Heel graag.
0: En ik denk dat je zeker, en dan moet je hem zeggen, dat ik je heb gestuurd om kennis met hem te maken.
5: Nou, heel goed. Dank
0: je wel. Dat jullie op een of andere manier, you guys could team up.
5: Ja.
0: Dat er iets bijzonders uitkomt.
7: It's gonna be amazing.
0: En als Kwaku dan nog bestaat, dan gaan we zorgen dat je op Kwaku staat. Ja.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
12: Radio Swammerdam. Hoezo?
13: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM... en 24/7 op je podcast-app.
14: Radio Swammerdam.
15: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
16: Telkens loop ik langs.

0: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: informatie.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel Salto.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

to spend my life being a color.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

everyone.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt, al weet ik.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om

0: man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd en Macron schrijft in een post op X: "Dit is Europa." Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Martelaadje zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-67-99-665.
5: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: zijn op die track, man.
1: Een hele goede avond voor de fans van Mart Vuijf bij jou thuis.
0: Sorry, geef lapdance.
2: Hoe laat je gaan?
1: Natuurlijk, laat je gaan.
2: Los.
1: Het wordt weer gezellig. En ik weet dat je in het dans in een olo iemand tank naar plek van Bobo Isaac. Nee, ik sta niet daar als een bobo, hoor. Trouwens, ik ben achter de knop.
0: Ik dans niet, maar kijk wel naar jou.
1: Mart Vuijf is een programma die in leven gebracht is voor de zieke en de bedlegerige die eigenlijk niet meer uit kunnen, willen, mogen. Wie een soort reden heeft, maar ze kunnen niet meer uit. Dus dan zorgt Radio Mart ervoor. Jij blijft lekker thuis. Ik kan niet zeggen pot die Hennessy of je whisky. Nee, want als je aan de tabletten bent, dan kan het hooguit een pakje melk zijn dat die kan pot niet zien. Om het gezellig te maken, zodat ik kan dringen is aan rusten. Voordeel is, je hoeft niet bang te zijn dat er geblazen moet worden, want in afblaas. En je mag dronken worden. Tenzij je rekening houdt met je medicijnen. Want daar hou ik hier ook rekening mee. Ik kan draaien bepaalde pokoepen, dat jongen, ik wil los.

En natuurlijk laat je gaan. Het is zo met die non-stop soul. Of een beetje discofie kan jumpen, jumpen toe. Wat kijk je gek, maar je bent vrij

0: Maar natuurlijk, je weet het, voordat wij beginnen, die is naïeve atjoen om te zeggen dat de Asan Owarandalek sta niet als een bobo. Zorg dat je dans. Maar na dansie, in dansie, no mek grap. No vermoor zo. Maar we weten het, voordat dat allemaal gaat gebeuren, dan gaan we even gezellig met de zieken in gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vitata, die deed in de hemel, je nemo de santa, je kon erin kon, je wanneer ik door en ik groot tapusoleke hemel, je weet die dan jang voor wie, je weet pardon voor de ogri die we doen, zo weet u die pardon naar de summa die doe je ogri, no mek u kona in het tesi, maar poor u naar de ogri. Die al ala konde nanga grani nanga glory na fuyo. Diego, Diego. Onze Vader, die in de hemel zijt.

0: Goedenavond. U bent in de uitzending?
1: Goedenavond met Yvonne.
0: Dag Yvonne.
1: Hoe gaat het met jou?
0: Ik mag niet klagen, Yvonne.
1: Met mij ook hoor. Mooi weer, dus we nemen het ervan.
0: Maar waarom hoor ik zo weinig en zuinig over jou?
1: Was het niet toch?
0: Oh, je was weer weg. Oké, kan gebeuren.
1: Ik ben net terug, dus ik luister.
0: Oké. En hij is bij jou? Want er moet gedanst worden natuurlijk, hè?
1: Ik ben al aan het dansen daarop.
0: Oh, oké. Oké, nee. Als je het gezellig thuis hebt, dan heb ik het hier hartstikke gezellig.
1: Oké.
0: Abo.
1: Ik heb een Bacardi cola.
0: Oké. Maar drink met mate, hè? Alhoewel, drink hier, hè, want je mag dronken.
1: Ja, je mag
0: ja, toch? Ik zeg het ook, thuis mag je dronken worden.
1: Je weet drink wat voor je. Van een vrouw die dronken is, toch?
0: Wat zeggen ze? Ik ben benieuwd.
1: Nee, ik zeg niks. Je bent toch een man, je weet het toch?
0: Ik heb het ergens gelezen. Een dronken vrouw is een engel in bed, no?
1: Oké, dat hoef ik niks meer te zeggen.
0: Mag ik je zeggen dat niet allemaal, hoor? Want een dronken vrouw is een slaper in bed, hoor.
1: Nee,
0: want om mijn vestering, ik wil liever hersituatie.
1: Ik praat voor mezelf.
0: Oké, dat is waar. Aboe.
1: Oké. Okay.
0: Leuk dat je er weer bij bent.
1: Ja, dank je, joh.
0: Doei. Ja, dat was de gezellige Yvonne. Die is er altijd als ze er is, natuurlijk.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ben ik in de uitzending?
0: In de uitzending, goedenavond.
1: Nou, ik wil je alleen maar zeggen, alleen maar sexyliederen draaien, boy.
0: Maar eigenlijk dat na bedoeling eigenlijk, hè?
1: Heerlijk hoor.
0: Dank je, dank je.
1: Fijne avond.
0: Dank je, doei doei. Dus mensen, je hoort het. Je hoort het niet van mij alleen.
2: Let's just say this is ground for divorce.
3: Divorce? What's that?
4: Something I want us all to see.
5: What is this?
3: Oh, like you said, honey. Grounds for divorce. I'll see you in court.

En natuurlijk gaan we richting reclame en nieuws. Dus neem lekker een slokje van je Bacardi. Of wat je drinkt natuurlijk. Want na de pauze en na nieuws kom ik hard weer terug bij jou.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van

0: president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Oké, mensen, mijn tweede uur gaat in. En net hoe ik beloofd had, we gaan keihard verder. Not even one sad day or minute have I had since you've come my way. En natuurlijk ben ik ook benieuwd als mijn fanatieke luisteraars mij kunnen zeggen hoeveel nummers ik in mijn eerste uur afgedraaid heb. Vind ik altijd fijn om te weten als er echt wordt opgelet.

0: to love.
1: Dus van dat bed naar de vloer en van de vloer naar dat bed.
2: Put your hands on this counter, baby.

Mensa sowieso niet vergeten, morgenochtend van 10 tot 12 ben ik er weer. Maar dan ben ik met Praso So Momenti. En dat, want dat Praso So Momenti, dan gaan we ver terug in de tijd van harmonie, respect en discipline. Dus Uno Frigiti gaat vroeg slapen om dan weer vroeg wakker te worden. Want na Prasoso Momenti, dan ga je ook deze soorten pokus horen. Maar van ver terug, Biggie Majuru en je grootmoeders tijd. Niet vergeten, 10 tot 12 morgen.

0: Zo mensen, en dan mag ik nou eentje voor mezelf draaien, want mi draigi alles, maar deze wil ik gewoon persoonlijk dansen.
1: Spreek ik met Elinio?

En ja, mensen, morgenochtend niet vergeet 10 uur al mag je al voor de radio zitten. Om niks te missen. Het is dan weer de tijd. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Want mij geniet. Alhoewel, ik heb samen met jullie genoten. En natuurlijk de groeten daar in Suriname. En Jerry, het is vandaag zaterdag, dus je zal zeker onder het huis daar van die mensen gaan.

Er is natuurlijk een tijd van komen en ook een tijd van gaan. En helaas, de tijd van gaan is nu gekomen.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tweede klas. Aan voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

onderweg uit Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
0: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergarten Park in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen en werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. De man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: En FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.